0: continuo.
1: Zes uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Tongerenborgloon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt, drie mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kwam massaal ter plaatse. Volgens de burgemeester van Tongerenborgloon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. In het westen van Duitsland, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Sommige acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen, maar andere acties worden gelinkt aan Rusland. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei Marijn Trio in de afspraak.
2: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
1: Sport op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeletti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden.
3: Weet je wat, die rest op de US Open, het is continu aanpassen. Ik heb nog geen dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen of zo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
1: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal werden er gisteravond 2 inhaalwedstrijden gespeeld. Anderlecht won van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Gent won van Oud-Heverlee Leuven met 1-0 en komt aan de leiding mee te staan. Gent-trainer Rick de Mil is tevreden.
4: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
1: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. En zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Greet Samien.
5: Goedemorgen. De eerste week van september zit er alweer bijna op. Het is vrijdag. En dan beginnen we ook altijd net iets feestelijker. Welkom bij Espresso.

Zo, de toon is gezet met deze ouverture, The Merrymakers van Eric Coates. Dat was het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van John Wilson. Nou, dan houdt het Fauré-kwartet het toch liever wat bescheiden nog op dit uur op de dag. Van de dag liever in dit scherzo. Het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré.

Het Scherzo uit Fauré's eerste pianokwartet door het Fauré-kwartet. En dit is bariton Constantin Krimmel in een lied van Johannes Brahms. Es war ein Markgraf überm Rhein. Over een markgraaf met drie mooie dochters. Twee daarvan trouwen al snel en verhuizen naar verre oorden. Maar de derde dochter blijft achter en helpt haar vader tot aan zijn dood. En na zijn overlijden trekt zij zingend langs de deuren.

Es war ein Markgraf überm Rhein. Konstantin Krimmel zong dit lied van Brahms en werd begeleid door Amiel Bouchakiewicz. En als u de voorbije dagen al op post was morgens, dan hebt u al wel gehoord dat we deze week elke dag een heel cultuurabonnement weggeven. En vandaag is dat een jazzabonnement van zomaar eventjes 5 concerten bij H-Concerts in Gent. Daar hoeft u niet zo gek veel moeite voor te doen. Doe mee bij Clara op VRT Max. En daar moet u dan één enkel eenvoudig vraagje oplossen. En dan maakt u kans op die 5 jazzconcerten van H-Concerts. En daar zit deze pianist ook bij, Vajri Riahi.

The Coldest Summer met op trompet Andreas Polizogopoulos, op bas Petros Klampanis en aan de piano Vashti Riahi, die op 21 januari volgend jaar op het podium staat van de Handelsbeurs in Gent, samen met het Macondo Trio. En dat concert zit samen met nog 4 andere concerten in het cultuurabonnement dat u vandaag kan winnen. Bij Clara op VRT Max.

0: Riccardo Tesi op accordeon samen met Banditaliana. Het is 6:30. Dag Toon.
1: Goedemorgen.
0: Toon, in Dormagen heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt.
1: Ja, dat is in het westen van Duitsland tussen Düsseldorf en Keulen. Het pakket bevond zich in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen waren er al verschillende van zulke sabotageacties in Duitsland. Amerikaanse onderhandelaars gaan in de komende dagen naar Rusland en naar Oekraïne om er een einde of het einde van de oorlog te bespreken. Dat heeft Zelensky laten weten en eerder liet Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Oekraïne gaan. En tennis. Op de US Open hebben Alexander Bloks en Zizou Berks zich geplaatst voor de derde ronde. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. En ook Elise Mertens zit al in de derde ronde. En het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag wel kans op regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd.

0: Een van de vier fluitkwartetten van Mozart op het nieuwe album van Annocte Temporis. Een nieuw cultuurseizoen betekent ook een agenda die zich langzaam maar zeker begint te vullen. Concerten, voorstellingen, er valt ontzettend veel te ontdekken. Maar waar moet je beginnen als er zoveel te kiezen valt? Wel, de komende weken helpen we u daarom een handje. We vragen onze collega's naar de drie dingen waar zij dit seizoen echt naar uitkijken. En vandaag duiken we in de jazz, want wie beter om ons door het aanbod te gidsen dan Lies Steppe, presentator en jazzkenner bij Clara. Dag Lies.
1: Hey, dag Greet. Ja, dat is veel zo vroeg op de dag, want er is inderdaad ongelooflijk veel. We zijn gewoon hele grote chanceurs hier. Er is zoveel te beleven.
0: Zo is dat. Maar jij gaat ons een beetje leiden. Het was waarschijnlijk geen makkelijke opdracht om uit al dat moois te kiezen.
1: Nee. Ik heb een beetje gekozen voor dingen waar we bij Clara ook wel een beetje de nadruk op gaan leggen om het makkelijk te maken.
0: Waar gaan we mee beginnen? Een concert waar jij duidelijk veel zin in hebt.
1: Ja, op 16 oktober gaat Fred Hirsch, Amerikaanse pianist, spelen in Flaget. Hij speelt met een heel straf trio met Drew Grass en Joey Barron. En Joey Barron, dat is zo'n meesterdrummer. Daarvoor alleen al zit de helft van de zaal dan vol met drummers.
0: Ja.
1: Fred is iemand die wel wat geschiedenis heeft in België, omdat hij nog met toets gespeeld heeft. Hij is hier graag gezien, hij speelt hier graag. En het is gewoon een fantastische pianist, ook een master of flow wordt hij genoemd. Het is iemand die ook een heel parcours achter de rug heeft en de muziek wordt alleen maar sterker met de jaren. Het is iemand die AIDS heeft, een heel zwaar parcours heeft afgelegd, medisch. Hij is ook een activist, hij komt er allemaal open voor uit. Dus het is een hele mooie, sterke figuur binnen en buiten de muziek. Dat wordt een onvergetelijke avond, denk ik. En we gaan dat concert, voor wie niet in Flaget geraakt, we gaan dat rechtstreeks uitzenden op Clara die avond.
0: Wauw, dat is al genoteerd.
1: 16 oktober, Flaget.
0: Fred Hirsch. Oké, voor je tweede tip trek je naar Gent, blijkbaar.
1: Ja, en daar ben ik al aan het zoemelen, want ik kon niet goed kiezen tussen twee.
0: Oh, gooi je dus dan met twee samen.
1: Ik gooi er twee samen. Op 7 november speelt Mark Rebo trio. Dat is iets fijns met Farida Amadou, een bassiste van bij ons. Ze hebben stiekem een concert gespeeld vorig jaar dat ik gemist heb in een cafeetje. En nu doen ze het voor echt. Mm. Dus ja, dat wil je gezien hebben. En Mark Rebo is fantastisch gitarist bij Tom Waits, Elvis Costello. Maar vooral zijn eigen projecten de laatste jaren. Iemand die 70 is tegenwoordig, maar echt een punker blijft in hart en nieren.
0: Ja.
1: Maar ook bij haar concerts op 13 november speelt Mary Halverson. En dat is een vrouwelijke gitariste. Tegenwoordig ook all over the place. Componiste, bandleader, al wat je wil. Maar zij was echt zo een new kid on the block in de zin van een totaal nieuw geluid op gitaar. Ze heeft dat echt heruitgevonden. Ze leidt haar eigen groepen. Ze doet dat ongelooflijk straf. Dus dat is echt iemand die ik daarnaast wil zetten. Ik kan echt niet kiezen. Ik wil dat echt alle twee gezien hebben. Dat gaat alle twee fenomenaal goed zijn. En het is een groep waar ze nog niet mee opgenomen heeft of de plaat is nog niet uit. Dus het is sowieso een belevenis om dat samen te zien.
0: Dat zijn al twee vliegen in één klap. En dan jouw derde trip. Trip of tip? Je mag kiezen.
1: Ja, ik denk dat het een trip wordt. Ik denk dat je het al heel goed zegt, want het seizoen is nog maar net bezig en we kunnen niet anders bij Clara dan inzoomen op Coltrane 100. We hebben in de zomer heel veel gedaan rond Miles Davis, die dit jaar 100 zou geworden zijn. John Coltrane op 23 september zou hij 100 geworden zijn. De saxofonist die alle wetten in de jazz veranderd heeft, alle saxofonisten die na hem komen zijn sowieso schatplichtig aan hem. En we gaan dat feestje vieren op Clara op die dag. En er is van alles te doen in allerlei zalen, maar ook in AB. AB gaat van alles op poten zetten om die verjaardag te vieren. En op de verjaardag zelf is er een film te zien, wordt er een plaat beluisterd en zijn er twee concerten. Eerst is Elin Forkelid, een Zweedse saxofoniste, die een album gewijd heeft aan de muziek van Train en nu op die dag ook haar nieuwe album ook voor Coltrane uitbrengt, dus dat klopt helemaal.
0: Okay.
1: En dan James Brandon Lewis. Hij gaat zijn ode aan Coltrane brengen en hij gaat dat doen in duo met Chad Taylor. Dat is een hele straffe drummer waar hij vaker mee samenwerkt, maar die Chad Taylor is ook een soort van shamaan. Dat is echt zo. Die speelt ook soms een bira, zo duimpiano. En dat wordt heel erg diep en speciaal. En dat sluit dan weer helemaal aan bij Coltrane. Die saxofonist die echt geëvolueerd is van ongelooflijk straffe dingen doen en de taal heruitvinden naar vooral iets heel erg spiritueels. Wat Coltrane op het eind van zijn leven deed, dat was gewoon een ode aan het hogere en aan het goddelijke. En ik denk dat ze met dit concert daar heel dichtbij gaan komen. Dus ik denk dat het gewoon zo de moeite waard is om het live mee te maken in AB. Maar voor wie dat niet lukt, kan je gewoon naar Clara luisteren. Hoe comfortabel is dat?
0: Ja, dat zijn dus al drie, of eigenlijk vier mooie vooruitzichten voor het nieuwe seizoen. En ik wil nog heel even stilstaan, Lies, bij het overlijden van Cassandra Wilson gisteren.
1: Ja, ik was heel erg geschrokken toen ik het hoorde, want ze was ook helemaal niet zo oud. Hè, nee, 70 toch, ja. Maar zo zag ze er absoluut niet uit. Ik denk dat ze ook zich aan de fontein van de jeugd gelaafd heeft. En het is een zangeres waar ik heel veel naar geluisterd heb. Dus ze bracht heel veel samen. Ik denk dat ze ook zo midden jaren 90 ook wel een beetje de regels heruitgevonden heeft van waar een grote zangeres in de jazz voor moest staan.
0: Heb jij haar ooit ontmoet?
1: Ja, ze heeft op Jazz Middelheim gespeeld. Ik heb daar wel een strafverhaal over te vertellen. Ze was ongelooflijk mooi. Het was een prachtvrouw gewoon. Dus dat maakte al indruk. Hè. Ze zat op het podium. Maar dat was met toeters en bellen en met van die hele grote schermen en een groot concert. En de mensen waren aan het wachten. En ja, dat is dan... De stage manager staat daar. Mm-hmm. Muzikanten moeten op. Dus de muzikanten gingen op. Cassandra zat daar, maar Cassandra zong niet. Ze zat echt... koppig op een stoel te wachten, want ze wilde niet dat de schermen aanstonden. Ze wilde dat niet, dat ze geëist, maar dat was nog niet gebeurd. Ze dachten van Cassandra zal wel plooien, dat concert gaat beginnen, want de mensen kunnen daar beter van genieten. Zo. Maar ze kwam niet op. Ik denk dat ze die muzikanten in mijn fantasie... Het zal misschien 10 minuten of een kwartier geweest zijn. In mijn fantasie was het echt een half uur of zo. Dat was een dikke stress. En zij zat daar echt zo met haar benen gekruist van no way, man. Zeg het maar. Dus het was echt een diva met heel veel attitude. Maar als ze zong was het fantastisch. Maar ik had ook gewoon echt met die muzikanten te doen. Ik wist niet goed wat ik ervan moest denken. Maar dat was wel het eerste waar ik aan dacht. Ja. Toen ik hoorde dat ze overleden was. Van oh my god, wat een groot verlies. Maar het was ook een pittige tante.
0: Ja, een diva met attitude, maar wel met een onvergetelijke stem. We gaan nog eens luisteren. Dank je, Lies.
1: Met veel plezier.

Little One, I'll miss you. En of ze gemist zal worden, Cassandra Wilson overleed eergisteren. Ze werd 70. En voor het nieuws van 7 is dit nog Brussels Philharmonic. Onder leiding van Dick Brosé in muziek die de Engelse Debbie Wiseman bedacht voor de reeks He Knew He Was Right.

0: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
1: Zeven uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotageactie aan het elektriciteitsnet. En bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van een elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
2: Volgens de Duitse politie alvast wel, onder meer. En opnieuw, de Duitse politie zegt dat dan onder meer omdat die mislukte aanslag of sabotage is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan kortsluiting had moeten veroorzaken. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. En het zou nu om een gelijkaardige aanpak gaan, zegt de politie. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
1: Oké, bedankt Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zegt Marijn Trio in de afspraak.
3: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was.
1: Bij Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit een ondergrondse tunnel. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen waar zich nog honderden mensen bevinden. Al zeker 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom en er zijn ook nog zeker 5000 vermisten. In Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders die hier zijn voor de fruitpluk. De politie was massaal ter plaatse gekomen. Het gevecht vond plaats aan het hotel waar ze verblijven. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Tongeren-Borgloon waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat buikwandweefsel sterker is en een groot voordeel heeft, zegt professor Laurens Keulemans.
4: Omdat het biologisch weefsel is, is het ook uitermate geschikt om het te gebruiken in een omgeving waar dat er veel infectie aanwezig is. Stel u maar voor dat er een patiënt is met een infectie in de borstkas en je moet dat middenrif herstellen. Als je op dat moment een synthetisch netje zou gebruiken, dan zou je die infectie nooit uit dat lichaam krijgen. En dat is voor een aantal patiënten met die complexe defecten een wereld van verschil.
1: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. Sport op de US Open Tennis hebben Alexander Bloks en Zizou Berg zich geplaatst voor de derde ronde. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeletti in 4 sets. Het is de eerste keer dat Bloks de derde ronde haalt van een Grand Slam toernooi. Bergs won ook al in 4 sets van de Nederlander Jesper de Jong, maar Bergs heeft zijn ritme nog niet gevonden, zegt hij.
5: Weet je wat, die rest op de US Open is continu aanpassen. Ik heb nog geen één dag hetzelfde weer gehad. Het voelt continu anders aan. Ik wissel om de botten van mijn besnaring. Dus ik moet iets gaan vinden waar ik op kan relyen ofzo. Dus ik hoop dat de volgende ronde, en als niet, ja, dan gaan we weer aan de bak zoals het vandaag hebben gedaan.
1: Ook Elise Mertens zit in de derde ronde. En in het voetbal hebben Anderlecht en AA Gent allebei hun inhaalwedstrijd gewonnen. Anderlecht won met 1-0 tegen KV Kortrijk. Na 2 nederlagen waren de 3 punten nu het voornaamste, zegt Marco Cana van Anderlecht.
6: We komen net eigenlijk uit een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Watt en Beveren. Dus terug winnen was superbelangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
1: En AA Gent won ook al met 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Na 4 wedstrijden staat AA Gent samen met Charleroi op kop. Ze hebben als enige nog 12 op 12. Zo'n goede start was voor Gent al lang geleden, zegt trainer Rick de Mil.
7: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
1: Het weer vandaag eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 25 graden en vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 23 graden dan. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotageactie van het Duitse elektriciteitsnet in Dormaken. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties van de energieinfrastructuur plaats. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenig Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara. Espresso. Met Greet Samien.
8: Goedemorgen. Er was veel te doen vorige week rond de strengere regels voor alcoholreclame. Alcohol schaadt de gezondheid en het verzet van de brouwers tegen die slogan. Maar hier kan niemand toch iets op tegen hebben, hè? Een glaasje lichtrode wijn, een muzikaal glaasje dan. Welkom bij Espresso,

Quand je bois du vin clairet, le monde tourne. Een anoniem drinklied met Jordi Savall en de Capella Reale. En dit is nieuw werk van het Zwitserse blokfluitensemble Concerto Scirocco. En dat is een muzikale ontdekkingsreis geworden door de Spaanse Gouden Eeuw.

0: Muziek van Andrea Falconieri uit het nieuwe album, net vandaag uit, van het blokfluitensemble Concerto Scirocco. En dan heb ik nu een kleine primeur. Luistert u even mee.
1: Eau de vie, met Kathleen van Bavel.
0: Goedemorgen, Kathleen van Bavel.
2: Goedemorgen, Greet Samien.
0: Een nieuwe jingle voor een nieuw programma dat jij deze namiddag gaat presenteren.
2: Dat klopt, inderdaad. Eau de vie.
0: Eau de vie. Ik dacht dat je het schreef als eau de vie met E-A-U, een soort levenselixier, maar het is dus met een O en in één woord.
2: Dat klopt. Eau de vie als een muzikale ode aan het leven, met een knipoog naar Eau de vie, het levenswater, als bruisend gegeven van het programma, bij wijze van spreken.
0: Mooi, elke vrijdag van 2 tot 6 een muzikale ode aan het leven. Dat is hetzelfde blok als Iedereen Klassiek, de voorbije seizoenen. Hoe anders gaat Eau de vie klinken?
2: Wel, het is in de eerste plaats natuurlijk een feel-good programma, dat is de bedoeling van Eau de vie.
0: Ja, want het is vrijdag, hè?
2: Het is vrijdagnamiddag. En het gaat een fijne mix worden van bekende en ook minder bekende werken. Dus luisteraars kunnen sowieso zaken ontdekken. Er is ruimte voor volledige werken. Er komen ook live concertfragmenten in. Mm-hmm. En het spectrum van waaruit we werken is van klassieke muziek van middeleeuwen tot nu.
0: Ja.
2: Dat kan dus heel breed gaan, met ook ruimte voor licht klassieke muziek, operette, filmmuziek en klassieke artiesten die een beetje buiten de lijntjes kleuren.
0: En is er ook plaats voor de luisteraar?
2: Absoluut. In de eerste plaats moet ik er wel bij zeggen, Eau de vie is geen verzoekprogramma zoals Ampersand, dat moeten we toch wel duidelijk stellen. Mm. Maar ik ben sowieso wel benieuwd naar tips van luisteraars. Wat is hun feel-good plaat, hun Eau de vie, hun moment van lichte verheffing, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar ben ik zeer benieuwd naar. Dus ik verzamel al die verzoeken. Het kan zijn dat ik dan een verzoek ter plekke nog draai. Eén verzoek per uitzending. Ja. Of dat ik dan de verzoeken in latere uitzendingen erin verwerk. Maar ik ben sowieso benieuwd naar de feel-good platen van de luisteraars.
0: En wat is jouw eau de vie, Kathleen?
2: Oh, ja, dat is natuurlijk moeilijk, hè, Greet. Want kiezen is verliezen. Mm-hmm. Ik heb verschillende zaken in het eerste programma vandaag gestopt. Ik vond de Don Quixote-suite van Telemann wel heel erg leuk. Ik heb er ook een klein concerto in gestoken. Een concertet van Morton Gold. Dat is voor de liefhebbers van George Gershwin.
0: Okay.
2: Een plaat om te ontdekken toch wel. En wat ik ook wel heel fijn vond, is muziek van, heb ik zelf ontdekt, van de Oekraïense Poolse componist Sergej Bortkiewicz, en die heeft een pianosuite gecomponeerd op basis van sprookjes van Hans Christian Andersen. Heel fijne, toegankelijke muziek vond ik, en het ontdekken waard. En ja, ook wel een eau de vie voor mij, ja.
0: Oké, goed. Kathleen, je klinkt al enthousiast voor deze namiddag.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik evenzeer. Ik ga zeker luisteren. Heel veel succes.
2: Dank je wel, Greet.

Muziek van John Williams voor Harry Potter en de Steen der Wijze uit 2001. Staat op een gloednieuw compilatiealbum van Deutsche Grammophon. John Williams' Legacy. Met de meest legendarische filmmuziek uit zijn indrukwekkende carrière. Uitgevoerd door de allerbeste orkesten. De Wiener Philharmoniker, de Berliner Philharmoniker. En dan ook nog eens John Williams zelf, die zijn eigen muziek dirigeert. Een must lijkt mij voor al wie van filmmuziek en van John Williams houdt. Het is intussen bijna 7:30. Goedemorgen.

0: verjaardagscadeau van Fanny Mendelssohn voor haar jongere zus Rebecca. Dit pianotrio door het trio Vivente. Het is 7:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Toon, in Duitsland blijven de sabotageacties aan het elektriciteitsnet maar duren.
1: Ja, in Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, dat wordt nog onderzocht. De politie bevestigt wel dat er sprake is van een poging tot sabotage. En de afgelopen dagen waren er al verschillende van zulke acties, vaak van extreem linkse groeperingen. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 fabrieken sluiten. En Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en meer winst maken. En in Tongeren-Borgloon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders. De politie was massaal ter plaatse gekomen. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. En dan nog het weer. Vandaag is het eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: De krantencommentaren.
2: Er zijn berichten die slecht zijn voor de bloeddruk van Anne van den Broek van de morgen. Dat Vlaanderen via welzijnsminister Caroline Genet een onderzoek heeft besteld naar de gevolgen van hitte- en wateroverlast voor de zorg met een aflevertermijn van 2 jaar is er zo eentje. Hoeveel haalbare manieren zijn er denkbaar om een crèche, een woonzorgcentrum, een ziekenhuis leefbaar te houden wanneer buiten de temperatuur oploopt? Ze hebben nog een jaar om iets beters te verzinnen of er gewoon iets aan te doen. Want nog eens 2.935 hittedoden, er is geen enkel denkbaar excuus dat zo'n schande dekt. Terwijl in het Nederlandse Overasselt een zwaar bewapend commando een raid uitvoerde op een boerderij over honderden verdwenen kilo's drugs met Belgische vertakkingen, verviel ons parlement in een politieke regendans over de drugsmafia en het beleid. De ene na de andere partij trok de paraplu open, merkt Isolde van den Einde op. Volgens de PS willen de Antwerpse ministers het probleem niet oplossen om de economische belangen van hun vriendjes niet te schaden. Belachelijker wordt het debat niet. Eenvoud en hoe moeilijk dat is in de wetstraat, daar schrijft Bart Haak over in de Tijd. De federale regering belooft in haar regeerakkoord eenvoudigere regels. Maar in het heetst van de politieke strijd is die helderheid het eerste wat sneuvelt. Het recentste voorbeeld zijn de auteursrechten voor IT-bedrijven. Dat is maar één voorbeeld. Er is ook nog de meerwaardebelasting, de centenindex en de btw-verhoging. Zelfs in een land dat alle moeite ter wereld heeft de rekeningen op orde te krijgen, blijft het belangrijk om op de uitdaging te wijzen de regels simpel en duidelijk te houden. Terwijl de oorlog van Rusland tegen Oekraïne volop woedt, deelt het brandwondencentrum van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen zijn expertise met Oekraïnse artsen die op bezoek zijn in ons land. Dat is nodig, want het aantal oorlogsslachtoffers met brandwonden is schrikbarend hoog. Het ziekenhuis laat tegelijkertijd zien dat Oekraïne niet alleen met wapens geholpen kan worden, schrijft Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. Onze premier Bart De Wever is in India en hij is lang niet de enige die het land bezoekt, weet Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Nu de relaties met de VS verzuurd zijn en het Amerikaanse beleid de wereldeconomie sterk beïnvloedt, haalt Modi in een razend tempo banden aan met landen over de hele wereld. Zo brengt hij zijn land dichter bij de status van een grootmacht en bouwt hij zijn afhankelijkheid van China, de VS en Rusland stapsgewijs af.

waren met de Europese kwaliteitsnormen. Het is geen protectionisme, maar een noodzakelijke correctie op open handel. Peter Mijlemans tot slot ontwaart in het Nieuwsblad een evolutie rond het begrip woke. Het was oorspronkelijk een waarschuwing. Duld geen racisme of discriminatie, blijf wakker. Voor het eerst gelanceerd in 1938 al door Leadbelly, de historische folk- en bluesartiest. Blijf wakker voor racisme en ongelijkheid, waarschuwde hij. Dat is waar woke 2.0 weer naartoe moet. De ogen open houden, wakker blijven, om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt of kan behouden. Niet meer of minder dan dat. Dan vindt woke zijn nu belaste ziel terug en kan geen weldenkend mens er nog wat tegen hebben. Het is vrijdag 4 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

0: albumbletten. 12 miniatuurtjes voor cello en piano van Reinhold Glière. En dat was het tweede uit die reeks door celliste Maja Bogdanovic en pianiste Maria Belousova.
1: De keuze van Clara.
0: Swingende revue-nummers, romantische ballades en wrange politieke chansons. U vindt het allemaal terug op het nieuwe album Berlin, Berlin, Berlin van de Zweedse mezzo Anne-Sophie von Otter, die zich hier weer eens van een heel andere kant laat horen. En dat is ook iets wat ze jonge zangers probeert mee te geven wanneer ze ergens een masterclass geeft. Probeer te variëren in wat je zingt en in de manier waarop je zingt. Pas vooral op dat het niet saai wordt. Nu, saai is het allesbehalve, dat nieuwe album van Anne-Sophie von Otter. Hier zingt ze een lied van Hans Eisler, An den kleinen Radioapparat. Dat kleine radiotoestelletje dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor veel mensen die op de vlucht waren de enige tastbare schakel was met de buitenwereld.

Oui, madame, bon, monsieur, een muzikale flirt van Michael Jari uit het nieuwe album van Anne-Sophie van Otter met het Salon Orchestre der Komischen Oper Berlin. Onze eerste keuze van Clara van dit nieuwe seizoen.

Dana Swains was amper 20 toen ze deze jazz nocturne componeerde. Het is vrijdag, dus dubbele pret vandaag. Daarnet deed collega Lies Steppe u al 3 concerttips cadeau voor komend seizoen. 4 eigenlijk. En ik verwacht straks ook nog een andere collega, Karen Biljet, die er net ook even dag is komen zeggen. Ze geeft u straks na 8 uur nog wat extra leesvoer voor komend seizoen. En vandaag begint ook het driedaagse rijenfestival in Brugge. Maar dat is ook voor na 8 uur en deze sonate van Debussy. MUZIEK.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Duitsland onderzoekt de politie een nieuwe sabotagepoging aan het elektriciteitsnet. Bij Volkswagen verdwijnen wereldwijd nog eens 50.000 banen. En in Tongerenborg-Loon zijn verschillende gewonden gevallen bij een grote vechtpartij tussen seizoensarbeiders. In Dormagen tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een transformatorcabine van het elektriciteitsnetwerk. Jens Fransen, gaat het opnieuw om sabotage?
2: Volgens de Duitse politie alvast wel, want een politiewoordvoerder in Duitsland laat via de Duitse media weten dat er intussen een mislukte aanslagsabotage, dat die is opgeëist met een briefje. Het zou opnieuw gaan om een lanceerinstallatie voor vuurwerk die dan voor kortsluiting had moeten zorgen. En de afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende dat soort sabotageacties op energieinfrastructuur plaats. Het gaat om een gelijkaardige aanpak, zegt de politie nu. Sommige van die acties werden opgeëist door extreem linkse groeperingen die zich kanten tegen vervuilende bedrijven. Maar los daarvan waren er in Duitsland deze zomer ook al grotere sabotageacties bij een luchthaven in Leipzig, maar dan gelinkt aan Rusland.
1: Oké, dankjewel Jens. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er vrede kan komen.
3: We moeten toch nog altijd een slag om de arm houden, ook in Oekraïne zelf houdt men een slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan, maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten en dat ze daarna naar Kiev zouden. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev, in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
1: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan goedgekeurd. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. In Tongerenborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Ze sloegen elkaar onder meer met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
4: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken, want er van allerlei pistes waarom. We zijn de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
1: De burgemeester heeft de opvang op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60 personen. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. Chirurgen van het UZ Leuven hebben patiënten met grote wondes in de buik of borst kunnen helpen met donorweefsel uit de buikwand. Ze deden al met succes een aantal transplantaties. Normaal worden synthetische netjes gebruikt om zulke wonden te genezen. Maar in Leuven hebben ze ontdekt dat biologisch buikwandweefsel sterker is en veel minder gevoelig voor infecties. En de patiënten stoten het donorweefsel ook niet af, zegt professor Laurens Keulemans.
5: Wat we eigenlijk zagen is dat buikwandweefsel van die overleden donor volledig zich integreert in het weefsel van de ontvanger, waarbij dat de bloedvaten die de buikwand gaan bevloeien eigenlijk afkomstig zijn van de ontvanger en niet van de donor. En uw eigen bloedvaten kan je niet afstoten. Hè. Dus het weefsel gaat zich echt integreren in het weefsel van de ontvanger.
1: In het UZ Leuven willen ze nu nagaan of buikwandweefsel van een donor ook ander synthetisch materiaal in het lichaam kan vervangen. 9 dagen na de enorme modderstroom in Nepal zijn 2 arbeiders gered uit ondergrondse tunnels. Reddingswerkers zijn al enkele dagen zuurstof in de ondergelopen tunnels aan het pompen, waar zich nog 100 mensen in bevinden. Al zeker 100 of 1250 mensen zijn omgekomen bij de verwoestende modderstroom. En er zijn ook nog altijd 5000 vermisten. In Indonesië woeden al wekenlang bosbranden die maar niet onder controle raken. Indonesië bestaat voor een groot stuk uit tropisch regenwoud en veel boeren steken bewust grote stukken bos in brand om daar dan plantages op te starten, wat meer geld oplevert. Maar de bosbranden op dit moment zijn erg intens en veroorzaken enorme rookhinder. En die rook trekt ook naar andere landen en staten zoals Maleisië en Singapore. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Mustafa Margadi.
6: En daar hebben ze extreem grote problemen met nevel van die branden. En dat reikt zelfs tot aan het vasteland. Tot aan de hoofdstad Kuala Lumpur, zelfs Singapore heeft er last van. Dat zorgt voor gezondheidsproblemen. Wat dat kan veroorzaken, dat zagen we in 2015. Toen was er ook een hele grote branduitbraak. En toen was er na schatting een oversterfte in Maleisië tussen de 8.000 en 10.000 mensen. Alleen al door die rook.
1: Sport. Op de US Open Tennis zitten er nog 3 Belgen in de 3e ronde van het enkelspel. Bij de mannen won Zizou Berg zijn 2e ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. Alexander Bloks versloeg de Argentijn Marco Trungeliti ook in 4 sets. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de 3e ronde van een Grand Slam. Maar Bloks zegt dat de tegenstanders voorlopig meevielen.
7: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe dat dat wel ergens vrij normaal is. Dat ik nu in de 3e ronde sta, op papier dan toch. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald. Hè.
1: In de volgende ronde speelt hij tegen de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Coboli. En bij de vrouwen kon ook Elise Mertens zich plaatsen voor de 3e ronde. Ze won tegen de Oezbeekse Timofieva in 2 sets. En in het voetbal heeft AA Gent nu ook zijn 4e competitiewedstrijd gewonnen. Het werd 1-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. Gent staat met het maximum van de punten aan de leiding samen met Charleroi. Siebe van der Heijden is blij met de goede start.
8: Ik ben heel fier op iedereen dat we toch wel 12 op 12 pakken. Want ik denk dat het voor Gent 25 jaar geleden is. Maar we moeten echt wel kijken naar de teamprestatie vandaag en in de vorige wedstrijden, ook in Europa. En dat doen we fantastisch momenteel. Het is belangrijk om het hoofd koel te houden. We hebben veel jonge jongens, dus voetjes op de grond.
1: Anderlecht won gisteravond ook al met 1-0 tegen KV Kortrijk. Anderlecht staat 10e met 6 op 12. Kortrijk heeft nog 0 punten en staat met OHL laatste. Het weer. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Hier en daar kan het al wat druppelen. Later krijgen we ook elders regen. Temperaturen tot 25 graden. En vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonniger en tot 23 graden dan. Vooraan in het nieuws zat een nieuwe sabotagepoging aan het Duitse elektriciteitsnet in Dormagen. De politie is een onderzoek gestart. De afgelopen dagen vonden er in Duitsland al verschillende sabotageacties plaats aan de energieinfrastructuur. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
9: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Straks vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
0: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.
10: Espresso. Met Greet Samien.

We begonnen dit laatste uurtje espresso met de Italiaanse serenade van Hugo Wolf door het Signum Quartet. De ochtendstond heeft goud in de mond en al helemaal als je Jonas Kaufmann heet. Mattinata.

0: Mattinata van Ruggero Leoncavallo. De betere wekdienst door tenor Jonas Kaufman. Al een hele week schuimen onze Clara collega's het hele cultuuraanbod voor ons af op zoek naar de beste tips. En dat zijn natuurlijk niet alleen concerten en theatervoorstellingen, maar ook boeken die u de komende maanden absoluut op uw leeslijst wilt zetten. En vandaag is het de beurt aan iemand die bij Clara heel wat boeken onder ogen krijgt. Karin Biljet, goedemorgen.
1: Hallo, dag Greet.
0: Je bent redacteur bij Clara. Je hebt 3 non-fictieboeken uitgekozen die volgens jou de moeite waard zijn. En jouw eerste tip is een lijvige biografie van een van de grote Duitse schrijvers van de 20e eeuw.
1: Ja, dat klopt. Doe mij maar een goede biografie op tijd en stond. Ik vind het heel leuk om zo in een woelig leven te duiken en het leven van Thomas Mann, want dat is de Duitse schrijver in kwestie, dat is wel zo'n leven. Hè?
0: Ja.
1: Iemand die op zijn 26e gedebuteerd is met een boek, De Buddenbrooks, dat we nog altijd als een van de klassiekers kunnen beschouwen, heeft meerdere van die kleppers van boeken geschreven, maar heeft ook in heel woelige tijden, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog meegemaakt, in ballingschap gestuurd, omdat hij niet paste in het plaatje van de nazi's. Ook iemand die eigenlijk homoseksueel was in een tijd waarin dat niet echt aanvaard werd. Dus die hier wel een keurig gezinsleven op nahield, hoewel dat ook een heel toxisch gezin was. Mm-hmm. En de auteur van deze biografie die heeft ooit al over die familie Mann geschreven. En dat was een ontzettend meeslepend boek, echt een beetje een Netflix-reeks. Dus ik ben helemaal klaar voor het vervolg, dat is deze biografie.
0: En wie is de auteur?
1: Tilman Lame, een Duitse auteur.
0: Tilman Lame, biografie over Thomas Mann, oké. Okay. En dan neem je ons mee helemaal naar de middeleeuwen voor jouw tweede tip.
1: Ja, klopt. Ik ben heel blij dat er een nieuw boek aankomt van Wendy Wouters. Dat is een historica die ons een paar jaar geleden echt verrast heeft met een heel origineel boek, De Geuren van de Kathedraal. Ja. Waar zij eigenlijk het verhaal van de Antwerpen kathedraal in de 16e eeuw vertelt aan de hand van alle zintuiglijke ervaringen die je in zo'n kathedraal opdoet, de geuren. Ongelooflijke dingen kwam je in dat boek te weten. Dus het is iemand die op een heel originele manier de geschiedenis benadert. En ik heb er goede hoop op dat ze dat in haar volgende boek ook gaat doen. Dat heet Lijf der Zotheid, Lichaam en Geest in de Middeleeuwen. En zij vertrekt, want zij is kunsthistorica, en zij vertrekt van een bepaald type schilderij dat je in die late middeleeuwen wel af en toe zag optuiken. De keisnijders. Weet je wat dat is, Greet?
0: Nee.
1: Zijn zo afbeeldingen van... je ziet eigenlijk dat iemand aan het hoofd geopereerd wordt, dat er een steen, als het ware, wordt verwijderd uit een schedel.
0: Ja.
1: Je moet maar eens googlen, je gaat meteen van die plaatjes zien. En die steen staat dan symbool voor de gekte. Die wordt weggehaald uit het hoofd van iemand. Maar dat heeft haar dus geïnspireerd. Zij is verder gaan kijken naar die schilderkunst uit de 16e eeuw en heeft ook vastgesteld dat er nog van die gekke lichamelijke dingen te zien zijn. Dat brengt ze samen om op die manier eigenlijk te vertellen hoe mensen in de late middeleeuwen keken naar lichaam, geest, geestelijke ziekte. Heel benieuwd wat ze ons allemaal gaat vertellen.
0: Geen lof der zotheid dus, maar lijf der zotheid van Wendy Wouters.
1: Zo is het.
0: En dan jouw derde ultieme tip, Karen.
1: Ja, ik kijk heel hard uit naar een boek dat volgende week verschijnt van Benjamin Moser. En van Benjamin Moser heb ik al fantastische boeken gelezen, zoals de biografie van Susan Sontag, maar ook nog een paar jaar geleden De Wereld op zijn Kop, waarin hij het over de Hollandse meesters van de 17e eeuw heeft. En nu komt hij met een heel persoonlijk boek, een heel ander onderwerp. En ik vermoed dat het heel veel debat zal losweken, want we zitten midden in de actualiteit. Het gaat eigenlijk over de geschiedenis van het Zionisme. Dus dat is die beweging die eind 19e eeuw hier in Europa ontstaan is en die een pleidooi hield om van Palestina het nieuwe thuis te maken voor de Joden, een heel gediscrimineerde en vervolgde bevolkingsgroep in Europa.
0: Mm-hmm.
1: Ja, uiteindelijk is dat uitgemond in de stichting van Israël en niet zonder slag of stoot, want daar woonde natuurlijk al een bevolkingsgroep en dat blijft tot vandaag een gigantische knoop. En Benjamin Moser die vertelt niet die hele geschiedschrijving zoals we die al kennen van het Zionisme. Die benadert het eigenlijk van een andere kant.
0: Mm-hmm.
1: Het boek heet Een Joodse geschiedenis en hij schetst 12 portretten van Joodse denkers die zich tegen het Zionisme verzet hebben. Die gezegd hebben, wij als Joden, wij geloven hier eigenlijk niet in. Wij zijn het hier niet mee eens. Dat gaat over mensen als Hannah Arendt, de filosofe, mm-hmm. ook fotografen Nan Goldin, maar ook een heleboel mensen die we vandaag niet meer kennen, omdat ze in stilte gestreden hebben. Ja. En vergeten zijn. Dus die haalt hij terug boven. Mm-hmm. En ja, je hoort het mij vertellen. Het is natuurlijk een tamelijk explosief thema. Ja. Waar ook op betogingen, op sociale media, allerlei slogans de ronde over doen. En dat is denk ik de meerwaarde die dit boek ons gaat bieden. Boeken die leer je om naar het hele plaatje te kijken, de complexiteit van het verleden onder de loep te nemen. En Benjamin Moser is als Amerikaanse Jood goed geplaatst om dat te doen. Hij is zelf ook kleinzoon van Joden die vervolgd werden en uit Duitsland zijn moeten vluchten. Mm-hmm. Dus hij kent die hele beladen geschiedenis van de Joodse gemeenschap, maar roept ook op om niet in clichés te denken en er niet van uit te gaan dat Jodendom gelijk staat aan Zionisme. Mm-hmm. En pleit er eigenlijk ook voor om te realiseren dat anti-Zionisme, wat heel negatief klinkt, niet per se gelijk staat aan antisemitisme. Ja. En dat is natuurlijk iets wat wel vaak op een hoop gegooid wordt. Ja. Dus een heel belangrijk boek lijkt mij.
0: Om een beetje beter te begrijpen ook wat er vandaag allemaal gebeurt. Hè.
1: Zo is het.
0: En hij is binnenkort ook de gast in Pompidou.
1: Ik ben ontzettend blij dat we hem volgende week woensdag naar de studio kunnen krijgen. Want hij staat op het punt naar de VS te vertrekken, waar het boek ook verschijnt.
0: Oké. Daar kijken we mee naar uit. Dankjewel, Karen, om ons alvast op weg te helpen door het nieuwe boekenaanbod. En veel leesplezier ook dit seizoen. Dank je.
1: Dankjewel.

0: Billy Arshila met gitaarmuziek uit Colombia, Luna de Cristal. Het is half negen, dag Tom.
1: Goedemorgen.
0: Tom, bij Volkswagen dreigen heel veel mensen hun baan te verliezen.
1: Ja, bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen. Het aantal modellen van alle Volkswagenmerken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd. In Duitsland zullen ook 4 fabrieken sluiten. Volkswagen wil zo de overproductie aanpakken en weer meer winst maken. In Dormagen, tussen Düsseldorf en Keulen in het westen van Duitsland, heeft een wandelaar een verdacht pakket opgemerkt in de buurt van een elektriciteitscabine. Mogelijk gaat het om een lanceerinstallatie voor vuurwerk, maar het onderzoek is nog aan de gang. De politie bevestigt wel dat er sprake is van een poging tot sabotage. De afgelopen dagen waren er al verschillende van zulke sabotageacties, vaak van extreem linkse groeperingen. En in Tongerenborg-Loon in Limburg is de politie gisteren opgeroepen voor een groot gevecht tussen groepen seizoensarbeiders. De politie was massaal ter plaatse gekomen. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer vandaag. Is het eerst droog en bewolkt. In de loop van de namiddag kans op regen. Misschien zelfs al een stukje in de voormiddag. Temperaturen tot 25 graden en vooral aan zee staat er een stevige wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigand Bruce Strings, Orlando Viles, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.

Bach's kantate Ich gehe und suche mit verlangen begint met deze sinfonia, hierdoor Il Gardelino. Clara, blijf verwonderd.

0: Blindman en organist Rijtse Smit met een deel uit de Water Music Suite van Händel. En over water gesproken, we hebben het zo meteen over de tweede editie van het Rijenfestival dat vandaag van start gaat in Brugge. Maar eerst deze single uit het debuutalbum dat volgende week verschijnt van sopraan en ukulele-speelster Agathe Perra. La vie d'ici-bas.
1: Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et battre les premiers pas danser à l'bord des écoliers.

0: La vie d'ici-ba, uit het debuutalbum Je chante la nuit, verschijnt volgende week van Agathe Perra en accordeonist Pierre Cussac.
1: Espresso.
0: U kent ze vast wel, want je vindt ze in elke stad. Van die typische toeristenwinkeltjes waar ze lelijke koelkastmagneten verkopen. Sneeuwbollen, sleutelhangers of t-shirts met I love en dan de naam van de stad waar u op dat moment bent. In Brugge zeggen ze wel eens al lachend dat de stad voor een deel gebouwd is op kasseien en voor de rest op chocolade en kant. Toeristen en steden, het blijft toch een beetje een haat-liefde verhouding. Goedemorgen, Katinka de Jonge.
2: Goedemorgen.
0: Je bent theatermaker en samen met Liesje de Laat vorm jij het artistieke duo Te Jong en Te Laat. Geweldige naam, Katinka de Jonge, Liesje de Laat, Te Jong en Te Laat. Nu, voor het Rijenfestival in Brugge hebben jullie een audiotour gemaakt.
2: Ja.
0: Weg van de toeristische paden. Om zo een stem te geven aan verhalen die normaal niet gezien of gehoord worden. Jullie wilden een tegenstroom bieden tegen het toerisme.
2: Ja, klopt.
0: Maar eigenlijk waren jullie zelf ook een beetje toerist dan in Brugge voor dit project, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben een aantal maanden eigenlijk onderzoek gedaan naar de Brugse tegenstem.
0: De Brugse tegenstem. En hebben jullie die gevonden in Brugge?
2: We hebben er verschillende gevonden. Ja, ja, ja. Er zijn... we hebben vooral gekeken naar de recente geschiedenis eigenlijk. Alleen niet per se naar lang, lang geleden.
0: Ja.
2: Maar eerder stemmen die nu nog steeds een beetje activistisch zijn en wringen met de stad.
0: Mm-hmm.
2: En een van die stemmen is eigenlijk... dat bestaat eigenlijk onder de noemer van de krijtprotesten.
0: Ja.
2: En dat is een protest wat eigenlijk bijna wekelijks werd gehouden. Zeker na de eerste... na 7 oktober, na Palestina, wat er daar gebeurd is.
0: Mm-hmm.
2: Mensen zijn eigenlijk telkens op straat gegaan om op de stoep te tekenen. En tegelijkertijd stond er om de hoek op een gegeven moment ook telkens een brandweerauto die dan telkens, want het was bij het stadhuis in Brugge, om telkens de vloer weer of de grond weer schoon te spuiten op het moment dat protest voorbij was. Dus op die manier ontstond er een heel groot, is er eigenlijk een spanning tussen enerzijds de bewoners van Brugge of kritische bewoners van Brugge en de stad die eigenlijk netjes moet zijn voor de toeristen.
0: Ja, je woont zelf niet in Brugge, denk ik?
2: Nee. Nee, ik kom uit Amsterdam en woon in Brussel.
0: Ja, waar je zelf ook veel te maken hebt met dat toerisme, denk ik.
2: Ja, ja, zeker. Mm. Ja.
0: En heeft dat jou aangespoord om dit project te maken?
2: Onder andere, ja. En tegelijkertijd, de tegenstem is ook iets wat ons eigenlijk interesseert. Omdat wij zelf ook vanuit een verleden komen wel als kunstenaars. Die ook vaak bestaat bij gratie van het zoeken naar ruimte bijvoorbeeld. Goedkope atelierruimtes en dat soort dingen. Waardoor je snel in een kraak- of anti-kraak circuit komt. Waardoor er eigenlijk ook een tegenstem ontstaat in die zoektocht of zo.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk ook dat wij zelf voor een heel groot deel, ja, natuurlijk van binnenuit ook kenners zijn of zo van een bepaalde tegencultuur.
0: Ja.
2: Gewoon door onze achtergrond ook als makers, als artistieke makers. Dus daar komt onze interesse ook wel vandaan.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je in Brugge misschien iets langer hebt moeten zoeken, dat dat wat moeilijker zoeken was naar die tegencultuur. Hoe kom je dan bij de juiste mensen
2: voor ons
0: terecht?
2: Niet per se, omdat wij ook wel wij kenden mensen in Gent, die dan weer mensen in Brugge kenden. Dus op die manier konden we eigenlijk vrij snel wel een soort stapje binnenzetten in vooral de recente kraakgeschiedenis van Brugge.
0: Is die er?
2: Die is er, ja. Mm. ja. Dat loopt tot 2013, 14 ongeveer. Dus ook alweer een tijdje geleden, maar ze was er toch zeker, ja.
0: Goed, en wat hebben jullie dan precies met al dat materiaal gedaan? Hoe hebben jullie daar dan een audiotour van gemaakt? Wat moet ik mij ermee voorstellen?
2: Alwel, dus we hebben niet echt letterlijk... Het is geen documentair werk. Dus nee. We hebben niet interviews gedaan die letterlijk verwerkt in de tour. We hebben eigenlijk een verhaal bedacht. Het is een fabel. Het is een verhaal wat verteld wordt vanuit het perspectief van dieren.
0: Mm-hmm.
2: Die eigenlijk de tegenstem vertegenwoordigen van Brugge. Dus op die manier heb ik een vertaling, artistieke vertaling gemaakt. En meer gekeken naar het principe van de onderstroom die terugspreekt.
0: Ja.
2: Dan echt letterlijk mensen aan het woord gelaten over specifieke cases. Omdat we eigenlijk onze eigen verbeelding wilden gebruiken. En ook een universeler verhaal wilden brengen dan alleen maar... Het is toegespitst op Brugge.
0: Ja.
2: Maar de principes zijn eigenlijk denken wij, eerder universeel inzetbaar ook. En voor toeristische steden onder andere.
0: Toepasbaar op andere steden
2: ja,
0: ook.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. En hopen jullie ergens ook dat toeristen ook de wandeling gaan volgen?
2: Uiteraard.
0: Misschien denken van, oh, we gaan deze audiotour
2: even boeken. Ja, het is dus een kiosk, omdat we echt in de taal ook van het toerisme willen spreken naar de bezoeker. Dus het is ook heel duidelijk niet de voorstelling die in een theater zich afspeelt. Of in een beeldende kunst. Want wij zijn beeldende kunstenaars van achtergrond. Dus in een museum of zo zich afspeelt. Maar het is echt op straat dat we dat willen brengen. Om ook een gemixt publiek eigenlijk
0: te lokken.
2: Binnen te lokken. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus mensen kunnen nog gewoon langskomen. Of moeten ze inschrijven?
2: Nee, het is gewoon gratis toegankelijk. En mensen kunnen gewoon langskomen. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Het is doorlopend. Ja.
0: Dat soort... Een unieke wandeling, denk ik,
2: ja.
0: Door Brugge. En hoop je dat mensen daardoor een beetje anders naar Brugge gaan kijken?
2: Zeker, ja. Mm. Ja, het is ook heel specifiek toegespitst op het Arendshof, dus echt midden in het centrum van Brugge. En ook de specifieke locaties gaan echt een andere betekenis krijgen, ook in de tour. Dus het is echt helemaal op maat gemaakt eigenlijk van dat plein.
0: Oké. Kiosk.
2: Ja.
0: De audiotour die de stad op een andere manier laat weer klinken vandaag. En nog het hele weekend op het Rijenfestival in Brugge. Gratis te bezoeken in en rond het Arendshof dus. Dankjewel Katinka de Jonge om eerst nog even langs te komen hier bij ons. Dankjewel.

Yannick van der Velde met Jeu d'eau van Maurice Ravel. Zo, de eerste week Espresso zit er alweer op. Ik maak plaats voor Sigrine de Michiel en Iedereen Klassiek. Veel plezier daarmee. Mooie dag en een goed weekend straks.

0: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreise. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij de Volkswagen-groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens extra 50.000 jobs verdwijnen. In totaal zullen er de komende jaren daardoor 100.000 jobs verdwijnen bij de grootste autobouwer van Europa. Het gaat om ongeveer 15% van alle jobs bij Volkswagen. Het modellengamma van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties wordt met driekwart gereduceerd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. De Chinese concurrentie is moordend, zegt Gien Balduk, correspondent in Duitsland.
2: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En ja, daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
1: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd en eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. Volgens Jan Baljouw is het toch afwachten of er vrede kan komen.
3: In Oekraïne zelf valt men de slag om de arm. Er zijn bronnen die zeggen van ja, het kan misschien niet doorgaan. Maar als het toch doorgaat, dan gaat het duidelijk over vastgoedmagnaat Steve Witkoff en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner. Er is nu een idee dat zij eerst naar Moskou zouden gaan om te proberen van inderdaad die gesprekken terug op te starten. En dat ze daarna naar Kiev zouden gaan. Dat zou dan de eerste keer zijn dat ze in Kiev gesprekken zouden voeren, onder meer waarschijnlijk met president Zelensky.
1: In Tongerborg-Loon in Limburg is gisteravond een grote vechtpartij uitgebroken op een hoteldomein. Er was een conflict ontstaan tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Ze sloegen elkaar onder meer met ijzeren staven. 3 mensen raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt burgemeester Jo Feitons.
4: De aanleiding is gewoon de 3-4 verschillende culturen die bij elkaar zaten en die blijkbaar niet met elkaar overweg konden. Ja, goed, de rest zullen we moeten gaan onderzoeken. Van allerlei pistes waarom. We hebben de ganse dag samengewerkt en daar waren er dan al discussies geweest over van allerlei dingen en s'avonds is dat dan blijkbaar geëscaleerd.
1: De burgemeester heeft de opvang op een hotel of op het hoteldomein stopgezet. Volgens hem verbleven er 300 seizoensarbeiders, terwijl er in het gebouw maar plaats is voor maximaal 60 personen. De werkgevers van de seizoensarbeiders moeten nu voor opvang zorgen. De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de illegale pillen te maken. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
5: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
1: Er zat ook een illegaal geneesmiddel bij tegen epilepsie dat tegenwoordig als drug gebruikt wordt. De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Het weer. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Hier en daar kan het al wat druppelen. Later krijgen we ook elders regen en temperaturen tot 25 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. En zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: Er zijn berichten die slecht zijn voor de bloeddruk van Anne van den Broek van de morgen. dat Vlaanderen via welzijnsminister Caroline Gené een onderzoek heeft besteld naar de gevolgen van hitte- en wateroverlast voor de zorg, met een aflevertermijn van 2 jaar, is er zo eentje. Hoeveel haalbare manieren zijn er denkbaar om een crèche, een woonzorgcentrum, een ziekenhuis leefbaar te houden wanneer buiten de temperatuur oploopt? Ze hebben nog een jaar om iets beters te verzinnen, of er gewoon iets aan te doen. Want nog eens 2935 hittedoden, er is geen enkel denkbaar excuus dat zo'n schande dekt. Terwijl in het Nederlandse Overasselt een zwaar bewapend commando een raid uitvoerde op een boerderij over honderden verdwenen kilo's drugs met Belgische vertakkingen, verviel ons parlement in een politieke regendans over de drugsmafia en het beleid. De ene na de andere partij trok de paraplu open, merkt Isolde van den Einde op. Volgens de PS willen de Antwerpse ministers het probleem niet oplossen om de economische belangen van hun vriendjes niet te schaden. Belachelijker wordt het debat niet. Eenvoud en hoe moeilijk dat is in de wetstraat, daar schrijft Bart Haak over in de Tijd. De federale regering belooft in haar regeerakkoord eenvoudigere regels. Maar in het heetst van de politieke strijd is die helderheid het eerste wat sneuvelt. Het recentste voorbeeld zijn de auteursrechten voor IT-bedrijven. Dat is maar één voorbeeld. Er is ook nog de meerwaardebelasting, de centenindex en de btw-verhoging. Zelfs in een land dat alle moeite ter wereld heeft de rekeningen op orde te krijgen, blijft het belangrijk om op de uitdaging te wijzen de regels simpel en duidelijk te houden. Terwijl de oorlog van Rusland tegen Oekraïne volop woedt, deelt het brandwondencentrum van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen zijn expertise met Oekraïnse artsen die op bezoek zijn in ons land. Dat is nodig, want het aantal oorlogsslachtoffers met brandwonden is schrikbarend hoog. Het ziekenhuis laat tegelijkertijd zien dat Oekraïne niet alleen met wapens geholpen kan worden, schrijft Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. Onze premier Bart De Wever is in India en hij is lang niet de enige die het land bezoekt, weet Adriaan Kartuifels van het Belang van Limburg. Nu de relaties met de VS verzuurd zijn en het Amerikaanse beleid de wereldeconomie sterk beïnvloedt, haalt Modi in een razend tempo banden aan met landen over de hele wereld. Zo brengt hij zijn land dichter bij de status van een grootmacht en bouwt hij zijn afhankelijkheid van China, de VS en Rusland stapsgewijs af. Als klein land kunnen we niet veel meer doen dan onszelf in de schijnwerpers van zo'n reus te plaatsen en er met de nodige voorzorgen van profiteren. Handel is daarbij dé aangewezen manier. Ook Lieve Sioen heeft het in de Standaard over handel, maar vrijhandel mag geen open deur zijn voor rommel. Strengere controle en een tax op spotgoedkope pakjes uit China werken, is de conclusie. De import van pakjes onder 150 euro vanuit China stortte met de helft in. De tax bracht in 2 maanden een 250 miljoen op. En in de eerste jaarhelft trof de douane maar liefst 60.000 pakjes aan die een overtreding waren met de Europese kwaliteitsnormen. Het is geen protectionisme, maar een noodzakelijke correctie op open handel. Peter Mijlemans tot slot ontwaart in het Nieuwsblad een evolutie rond het begrip woke. Het was oorspronkelijk een waarschuwing. Duld geen racisme of discriminatie, blijf wakker. Voor het eerst gelanceerd in 1938 al door Lead Belly, de historische folk- en bluesartiest. Blijf wakker voor racisme en ongelijkheid, waarschuwde hij. Dat is waar woke 2.0 weer naartoe moet. De ogen open houden, wakker blijven, om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt of kan behouden. Niet meer of minder dan dat. Dan vindt woke zijn nu belaste ziel terug en kan geen weldenkend mens er nog wat tegen hebben. Het is vrijdag 4 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
7: Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
8: Een heel goeiemorgen. Fijn dat u er bent. Het is vrijdag.

Een dosis pep, mocht u het kunnen gebruiken. Met dank aan Johannes Brahms en het rondo uit zijn tweede serenade. Het is muziek die hij opdroeg aan zijn goede vriendin Clara Schumann. De twee onderhielden een heel intense vriendschap. Ze schreven heel veel brieven naar elkaar en droegen dus ook regelmatig muziek aan elkaar op. U hoorde het London Symphony Orchestra onder leiding van Bernard Haitink. En dit is Handel.

Junior Harps uit Este van George Frederick Handel met tenor Mark Padmo. En ook een mooie rol voor de hobo van Katharina Spreckelsen samen met The English Concert onder leiding van Andrew Manzi. De lente, de bloemetjes, de vogels die fluiten. Het is een inspiratiebron geweest voor talloze componisten. Denk maar aan de lente van Vivaldi. En er is ook de Frühlingssonate van Ludwig van Beethoven. Al is het in zijn geval wel een beetje anders gegaan, want voor Ludwig van Beethoven was dat gewoon zijn vijfde sonate voor viool en piano. En die bijnaam Lentesonate die is er pas na zijn dood gekomen. Die komt echt van de luisteraars die de lente hoorden in die muziek. Dit zijn Lorenzo Gatto en Julien Libert met het vierde deel uit die Frühlingssonate.

Het rondo uit de Frühlingssonate van Ludwig van Beethoven. U hoorde Lorenzo Gatto en Julien Liber. Straks nog één keer onze componist van de week, Felix Mendelssohn. Maar eerst muziek van een man die een tijdje de pianoleraar van Felix Mendelssohn was. Ignaz Moscheles. Nu ja, zijn pianoleraar, dat is hij niet lang geweest. Want Moscheles die had al heel snel het gevoel dat hij Mendelssohn eigenlijk niks te leren had. Tom Begin zit klaar aan de pianoforte voor een rondo scherzando van Ignaz Moscheles.

0: tombegin aan de pianoforte met een rondo scherzando uit een sonate van Ignaz Moscheles.
1: Iedereen klassiek.
0: En het moet zo ongeveer rond de tijd geweest zijn dat Felix Mendelssohn les begon te volgen bij Moscheles. Hij was toen een jaar of 14 dat hij een pianoconcerto, of liever een concerto voor twee piano's schreef. Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny die voerden het samen voor de eerste keer uit. Maar het zou dan daarbij blijven, want later vond Mendelssohn het stuk te onvolwassen om het te laten uitgeven. Hij heeft er later nog wel wat aan gesleuteld, een beetje herwerkt. En dat is de versie die uiteindelijk in 1961 werd uitgegeven. Ik heb het derde deel voor u klaarstaan, het Allegro met Katja en Marielle Labeck.

Allegro uit het... Excuseer, ik weet niet wat er daar even gebeurde met mijn stem. Het Allegro uit het concerto voor twee piano's en orkest van Felix Mendelssohn. En dat zijn dan zo van die dingen die ik mooi en toepasselijk vind. Meer dan 150 jaar nadat broer en zus Mendelssohn deze muziek voor het eerst speelde, heb je dan twee zussen die ze samen opnemen, die muziek. Katja en Marielle Labeck. Een opname uit begin jaren 1990 met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Semyon Bishkov. En nog kom, het is vrijdag, we zijn in een vrijgevige bui. Nog een extraatje van onze componist van de week. Een van de orgelstukken van Felix Mendelssohn. Want dat is misschien wat minder bekend, dat hij doorheen zijn carrière ook best wel wat orgelmuziek heeft geschreven.

Even laten uitgalmen. Ludge Lohmann aan het orgel met een allegro van Felix Mendelssohn. En we zijn niet alleen vrijgevig met de muziek van Mendelssohn vandaag. We strooien op VRT Max nog altijd met abonnementen voor het nieuwe cultuurseizoen. En vandaag kunnen jazzliefhebbers hun hartje ophalen, want u kan meespelen voor een jazzabonnement van H-Concerts in Gent. Alle info vindt u bij Clara op VRT Max.

Jerusalem Quartet en het Andante Cantabile uit het eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky. Misschien heeft u dat ook wel van die klassieke stukken die u als kind voor het eerst hoorde en die u meteen bij uw nekvel grepen, niet alleen door de muziek zelf, maar ook door het verhaal dat ermee verbonden is. Ik heb dat bijvoorbeeld met Erlkönig van Franz Schubert. Ik hoorde het voor het eerst in de muziekacademie en het raakte mij zo erg, ik zag het zo voor mij, die wanhopige vader die door de nacht raast met zijn kind in zijn armen en de duisternis die hen achtervolgt.

0: seinen Armen das Kind war tot.
1: Oeh, ik zat er weer helemaal in. Erlkönig van Franz Schubert, gezongen door bariton Matthias Görne met Andreas Heflige aan de piano. En dit is Antonín Dvořák uit zijn Tsjechische suite.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens extra 50.000 jobs verdwijnen. In totaal zullen er de komende jaren daardoor 100.000 jobs verdwijnen bij de grootste autobouwer van Europa. Het gaat om ongeveer 15% van alle jobs bij Volkswagen. Het aantal modellen van alle Volkswagen-merken, waaronder ook Audi en Skoda, wordt gehalveerd en het aantal opties in de wagens wordt met 3/4 verminderd. In Duitsland zullen ook 4 Volkswagen-fabrieken sluiten. De Chinese concurrentie is moordend, zegt Gien Balduk, correspondent in Duitsland.
3: Duitsland wordt op dit moment, zoals heel veel andere landen, ook overspoeld met relatief goedkope elektrische auto's uit China. En de Duitse automerken, dus dat gaat om Volkswagen, maar ook om merken als BMW en Mercedes en alle merken die onder Volkswagen vallen, zoals Seat en Audi, die zijn te laat eigenlijk op die trein gestapt om elektrische auto's te gaan produceren. En de Duitsers zijn eigenlijk te lang vast blijven houden aan de oude verbrandingsmotor. En ja, daar zit misschien ook een beetje een arrogantie bij, omdat de Duitse auto's zo goed waren dat ze ook wel wat meer mochten kosten.
2: In Frankrijk zijn er tussen eind juni en eind juli zo'n 7000 mensen meer gestorven dan normaal door de hitte. Er waren ook daar verschillende hittegolven deze zomer met temperaturen boven de 40 graden. In totaal waren er 53 hittegolfdagen in Frankrijk en nog nooit waren dat er zoveel sinds het begin van de metingen. Een delegatie van Oekraïense artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum van ZAS Antwerpen, dat meldt Gazet van Antwerpen. Tom van de Vreken van Ziekenhuis aan de Stroom was bij die opleiding.
4: Ze willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
2: De Antwerpse politie heeft 3 familieleden opgepakt die verdacht worden van een handel in illegale geneesmiddelen. Bij een huiszoeking in Temse in Oost-Vlaanderen vond de politie 11 kilo wit poeder. En in een woning in Merksem lag nog ander materiaal om de pillen te maken, zegt Wouter Bruins van de politie.
5: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het gaat waarschijnlijk om een familie die goed georganiseerd was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
2: Er zat ook een illegaal geneesmiddel bij tegen epilepsie, dat tegenwoordig gebruikt wordt als drug. De 3 verdachten zijn intussen aangehouden. Het weer. Op de meeste plaatsen begon de dag droog. Hier en daar kan het druppelen. Later krijgen we ook elders regen. Temperaturen tot 25 graden en vooral aan zee staat er een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken. En tot 22 graden dan. Zondag zonnig en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Iedereen klassiek. Met Sigrid Michiel.
6: Goedemorgen. Uw vrijdagnamiddag hier bij Clara ziet er vanaf vandaag een beetje anders uit. Of liever klinkt wat anders. Straks om 14:00 verwelkomt Kathleen van Bavel u in Eau de Vie. Een muzikale ode aan het leven wordt dat, met muziek van de middeleeuwen tot nu. Ik heb het gevoel dat dat sowieso een fijne manier gaat worden om de werkweek af te sluiten straks.

BBC Philharmonic onder leiding van Jean-Pascal Tortelier. Met de eerste drie delen uit Masque et Bergamasque van Gabriel Fauré. Het is druilerig en grijs vandaag, ook in deze prelude van Frédéric Chopin.

Rafał Blechacz aan de piano met De regendruppel, nummer 15 uit de preludes van Frédéric Chopin. Heeft u ooit al de naam Poldovsky gehoord? Het is een pseudoniem van een heel fascinerende Britse componiste die in België werd geboren, in Brussel in 1879. Regine Wieniawski, de jongste dochter van de Poolse violist en componist Hendrik Wieniawski en zijn Britse vrouw Isabel Hampton. 7 kinderen hadden die twee samen. Regine was de enige van de 7 die een muziekcarrière uitbouwde. En tragisch genoeg ook de enige van de 7 kinderen die haar beroemde vader nauwelijks gekend heeft, want Hendrik Wieniawski stierf toen ze amper een jaar oud was. Haar hele levensverhaal van Poldovsky is heel, heel interessant, heel fascinerend. Zeker het opzoeken is waard. En dit is muziek van haar, L'heure exquise, gezongen door Carolyn Sampson.

sopraan Carolyn Sampson en Joseph Middleton aan de piano met L'heure exquise van Poldovsky. Straks is het weer het moment om uw oren even te spitsen, want onze quizvraag komt eraan. Eerst Mozart.

0: Lars Voogt aan de piano met het Frankfurt Radio Symphony Orchestra onder leiding van Paavo Järvi en het Andante uit het 21ste pianoconcerto van Mozart. Elke voormiddag laten we in Iedereen Klassiek een kleine quizvraag op u los. Geheel voor de sport en de liefhebberij. Maar u weet nooit, misschien houdt u er wel eens een weetje aan over om mee uit te pakken op een feestje. U mag mij in elk geval straks een berichtje sturen, mocht u denken dat u het juiste antwoord weet.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Janssens. Als u 's namiddags naar Clara luistert, dan heeft u mij ongetwijfeld al gehoord, want dan presenteer ik
2: Maestro.
1: Ik heb een vraag voor u over de Oostenrijkse componist Gustav Mahler. Die man had geen gemakkelijk leven. Hij was vaak ziek. Zijn dochter stierf toen ze nog een kind was. En hij had een turbulent leven met de veel jongere Alma Mahler. En toch, ondanks al die tegenslagen, bleef Mahler verder werken aan een immens oeuvre. En daarin stopte hij ook humor. In zijn eerste symfonie bijvoorbeeld verwerkt Mahler een heel bekend liedje. Eentje dat u zelf kan meezingen. Zo bekend is het. Maar Mahler schreef het wel in een andere toonaard, waardoor het toch wat anders klinkt. Weet u welk liedje Mahler bewerkte? Is dat A, Broeder Jacob, B, Alle eendjes zwemmen in het water, of C, Lang zal hij leven? Luister goed.

0: Welk bekend kinderliedje verwerkte Gustav Mahler in zijn eerste symfonie? Dat was de vraag vandaag. Vertel het ons, Mark.
1: Het antwoord was A. Broeder Jacob of Frère Jacques, of in het Duits Broeder Jacob. Broeder Jacob, sleefst u nog? Sleefst u nog?
0: Nee, u sliep duidelijk niet, want bijna iedereen had het herkend, die treurmarsversie van Broeder Jacob. Sommige mensen verbeterden zichzelf, ook Micheline dacht eerst aan alle eendjes zwemmen in het water, maar herkende uiteindelijk toch Broeder Jacob toen het thema nog eens voorbij kwam. Frère Jacques, een Frans kinderliedje uit de 18e eeuw. Het wordt over de hele wereld gezongen in allerlei talen, vaak ook als een kanon. En zoals dat dan gaat met van die liedjes, wisten we heel lang eigenlijk niet wie het verzonnen heeft. Maar er zijn tegenwoordig heel wat aanwijzingen dat Broeder Jacob gecomponeerd werd door een van de belangrijkste Franse barokcomponisten,

De IJslandse pianist Víkingur Ólafsson zet de muziek van Jean-Philippe Rameau op dezelfde lijn als Händel en Scarlatti. Hij zegt alleen Bach staat misschien nog een trapje hoger, maar wat Rameau heeft geschreven voor het klavier is absoluut geniaal. Hier speelde Ólafsson drie delen uit een suite van Jean-Philippe Rameau dus.

Het Beltje-kwartet speelde uit een strijkkwartet van Franz Schubert. En vergeet niet dat u ook vandaag weer een abonnement voor het nieuwe cultuurseizoen kan winnen bij Clara op VRT Max. Vandaag is het er eentje voor de jazzliefhebbers voor H-Concerts in Gent.

0: 11 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. In het Verenigd Koninkrijk is de rechtsradicale partij Reform van Nigel Farage opnieuw in een schandaal verwikkeld. Twee medewerkers van Farage stappen op na een reportage op Channel 4. Daar deden twee undercoverjournalisten zich voor als Amerikaanse donoren die een groot bedrag aan de partij wilden schenken, wat volgens de Britse wet op de partijfinanciering verboden is. Farage en zijn partij liggen al langer onder vuur omdat ze verschillende grote donaties niet hebben aangegeven en net vandaag houdt Reform zijn jaarlijkse partijbijeenkomst. Ook Bardella van het Franse Rassemblement National komt daar spreken. In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor een lidmaatschap van een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van hun huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een kalasjnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Vier wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek daar te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De vier krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de VUB een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten en zichzelf profileren als internationaal centrum voor klimaatonderzoek. Een delegatie van Oekraïense artsen en gezondheidswerkers is in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Tom van de Vreken van het SAS was bij die opleiding.
1: Zij willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
0: De luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Argentijnse president Milei heeft vannacht een forse toespraak gehouden op televisie. Het ging over de Falklandeilanden. Die eilanden liggen voor de kust van Argentinië, maar zijn Brits. Milei wil die eilanden terug en heeft sancties aangekondigd. Het is geen toeval dat Milei dat nu doet, zegt correspondent Tom Dieussard vanuit Argentinië.
2: Er wordt momenteel naar petroleum, naar olie geboord door een Engelse en een Israëlisch consortium. En dat zorgt natuurlijk wel voor wrevel bij de Argentijnen die vlak voor hun kust moeten toezien hoe daar de natuurlijke rijkdommen worden weggehaald door vreemde bezitters, zoals zij dat beschouwen. Hè?
0: Het weer op de meeste plaatsen is de dag droog begonnen. Het kan nu beginnen te druppelen. Temperaturen tot 25 graden vandaag. Vooral aan zee staat er ook een stevige wind. Morgen vaak zon en soms wolken en tot 22 graden. Zondag zonnig en tot 23 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenig Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
5: Iedereen klassiek. Met Sigelinde Michiel.

Ik hou je nog gezelschap tot de middag. Een heel goede morgen. Alison Balsum en Tom Poste speelden een concertetude voor trompet en piano van Alexander Gödicke. En we drijven de hoeveelheid koperblazers nog een heel stuk op. Pauken en een groot koor erbij. Hou u vast aan de takken van de bomen.

Mocht u meestal op dit moment van de dag een energiedipje hebben, dan is dat ook al meteen verholpen. O Fortuna uit Carmina Burana van Karel Orff met Collegium Vocale Gent en Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel. Even bekomen nu met Jozef Haydn.

Klaviermuziek van Joseph Haydn. De perfecte mix tussen humor, vindingrijkheid en diepe gevoelens. Of toch volgens pianist Yevgeny Kissin, die hier speelde uit het 11e pianoconcerto van Haydn. Het openingsdeel, het Vivace, begeleid door de Moscow Virtuosi onder leiding van Vladimir Spivakov. One-hit wonders, je hebt ze in alle muziekgenres en dus ook in de klassieke muziek. Van die componisten met één heel bekend stuk, maar als we dan een andere titel van hem of haar moeten opnoemen, dan valt het helemaal stil. Johann Pachelbel bijvoorbeeld, componist van de Canon.

0: Kanon en Gige van Johan Pachelbel door Lee Incognito onder leiding van Amandine Beyer. 10 jaar geleden hebben ze een heel album gevuld met muziek van Johan Pachelbel. Want de goede man heeft echt wel heel wat meer geschreven dan alleen maar die kanon. Ook dit is Pachelbel, een aria over een voorjaarsonweer, das Gewitter im Aprilen. En daarna een fragment uit een van zijn suites voor 2 violen en basso continuo. Musicalische Ergötzung noemde hij die. Kan je ongeveer vertalen als muzikaal vermaak.
1: Das Gewitter im Aprilen führt sein Gnade und das Glück.

Omdat het ook eens iets anders mag zijn dan de kanon van Pachelbel. Eerst Das Gewitter im Aprilen van Johann Pachelbel, gezongen door tenor Hans-Jörg Mammel, begeleid door Lien Cognetti en Amandine Beyer. En daarna speelde die nog twee delen uit Musikalische Ergötzung nummer 6 van Johann Pachelbel. Mocht u van jazz houden, speel vandaag dan zeker mee voor een jazzabonnement voor komend seizoen bij H-Concerts in Gent. Eén vraagje beantwoorden, meer is er niet nodig. Alle info vindt u bij Clara op VRT Max.

0: Het Koi Collective. Emmy Wils en Maarten Vergouwen in maart 2023 tijdens het Clara Festival, tijdens het Supernova Laureatenconcert. Ze speelden twee delen uit de suite van Fazelsay.
1: Iedereen klassiek. Met Siglinde Michiel.
0: Klassieke muziek is echt overal, ja, zelfs hier. Het is gebrul dat je niet vaak op Clara hoort, maar het zijn de racepaarden van de Formule 1. Dit weekend wordt er geraced in Monza, niet ver van Milaan, de grote prijs van Italië. De Italiaan Kimi Antonelli die staat op nummer 1 in het klassement. Die rijdt een thuiswedstrijd in Monza dan nog. Dat is een van de meest legendarische circuits. Er worden topsnelheden tot 350 km per uur gehaald. En het wordt daarom ook wel eens Il Tempio della Velocità genoemd. De tempel van de snelheid. Nu

Wat heeft dat allemaal met klassieke muziek te maken? Wel, wanneer er zondag na de wedstrijd gevlagd wordt en de winnaar een fles champagne leeg mag spuiten op de verliezers, dan moet u eens goed luisteren, want terwijl de winnaars op het podium staan, wordt er sinds midden jaren 90 elke keer dezelfde muziek gespeeld. Die geweldige meezinger uit de opera Carmen van Georges Bizet, de Mars van de Toreadors. Klassieke muziek is dus echt overal, zelfs wanneer het ruikt naar versleten autobanden.

De Sinfonia of London onder leiding van John Wilson met enkele delen uit de Carmen Suite van Georges Bizet. En daarmee zit de eerste week van onze dagelijkse Iedereen Klassiek erop. Straks is Olaf Grondelaars er met Music Matters. Dank voor het luisteren. Heel mooie dag nog.

0: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
1: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Straks vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Waarschijnlijk zijn er dit weekend al diplomatieke gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne. En in het Verenigd Koninkrijk is de Reformpartij van Nigel Farage opnieuw in opspraak gekomen. Het ziet er naar uit dat er dit weekend diplomatiek overleg komt tussen de VS, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Fransen, wat weten we al?
3: Het Russische persbureau TASS zegt dat Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner dit weekend dus al naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. De twee gingen eerder al naar Moskou, maar het zou de eerste keer zijn dat ze naar Kiev gaan. De twee moeten dan de vredesonderhandeling tussen Moskou en Kiev opnieuw leven inblazen. Nieuws moet wel nog aan Amerikaanse zijde worden bevestigd.
2: Ja, en betekent dat dat er mogelijk ook vrede kan komen?
3: Dat is een andere vraag. Moskou en Kiev beseffen dat ze elkaar militair niet snel zullen kunnen verslaan. Maar Moskou zei zo net nog, het is misschien nog te vroeg om over vrede te spreken. Maar het betekent nu vooral dat alle partijen op zijn minst het de moeite vinden om opnieuw te gaan onderhandelen.
2: Oké, dankjewel Jens. En intussen is een delegatie van Oekraïense artsen en gezondheidswerkers in ons land om expertise op te doen over de behandeling van ernstige brandwonden. Ze brachten gisteren een bezoek aan het brandwondencentrum van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Tom van de Vreken van het SAS was bij die opleiding.
4: Zij willen een soort referentie brandwondencentrum opstarten in Oekraïne, want het aantal slachtoffers is veel groter dan wat de ziekenhuizen daar aankunnen. Dat is ook de reden dat er momenteel een aantal Oekraïners in het buitenland worden verzorgd, waarvan 2 bij ons momenteel. En door hier veel kennis op te doen, kunnen ze ginder de kwaliteit van hun zorg de hoogte intrekken.
2: Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt, dat zegt het parket in Nederland. Tientallen mensen trokken toen 's nachts naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en ze begonnen daar te schieten. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Na de vechtpartij gisteravond in Tongerborg-Loon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis vertrekken. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft daarop beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moesten verlaten. Fruitteler Gaston der Waal moet daardoor 50 Roemenen laten vertrekken omdat hij geen andere woonplaats voor hen kan vinden.
5: Wij hebben zelf een huisvesting voor 66 mensen. En niet tegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
2: In Tourcoing in het noorden van Frankrijk zijn 3 jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap van een misdaadbende. De 3 werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten. Met een zwaar wapen gebeurde dat. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De 3 komen uit Brussel en zijn alle 3 19. De partij Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnetband op de jaarlijkse NVA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor de leden voor de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnetband op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van de Vlaamse openbare omroep. De NVA zegt dat het optreden er niet komt op vraag van de partij, maar dat Plopsaland de Ketnetband heeft geboekt. De VRT-woordvoerder laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Piloten en cabinepersoneel bij Brussels Airlines mogen nog steeds vluchten weigeren naar de Israëlische stad Tel Aviv. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend omdat Brussels Airlines voor die vluchten opnieuw personeel wou inroosteren, terwijl tijdens de zomermaanden personeelsleden enkel op vrijwillige basis naar Tel Aviv vlogen. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties op die vlucht komen er uiteindelijk niet, nu de luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. Vier wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek daar te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De vier krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de VUB een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten en zichzelf profileren als internationaal centrum voor klimaatonderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is de rechtsradicale partij Reform van Nigel Farage opnieuw in een schandaal verwikkeld. 2 medewerkers van Farage stappen op na een reportage op Channel 4. Veerle de Vos, wat is er aan de hand?
6: Wel, in de reportage is te zien hoe 2 undercoverjournalisten zich voordoen als rijke Amerikanen die £500.000 willen schenken aan de partij, iets wat verboden is volgens de Britse kieswetgeving. Uiteindelijk zullen ze £32.000 betalen voor 3 opiniepeilingen in de aanloop naar de lokale verkiezingen. Reform is nu zelf een onderzoek gestart en heeft de 2 naaste medewerkers van Farage meteen ontslagen. Net vandaag begint het jaarlijkse partijcongres van Reform. En de partij doet het de afgelopen maanden minder goed in de peilingen. Mogelijk een gevolg van eerdere financieringsschandalen, maar ook het aantreden van een nieuwe premier, de populaire Andy Burnham, heeft daar misschien wel iets mee te maken.
2: Oké, dankjewel Veerle. Het weer vanmiddag, regen en temperaturen tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen droog en vaak zonnig, met wat stapelwolken tot 21 graden dan. En ook zondag veel zon en tot 25 graden. We begonnen dit nieuws met mogelijk diplomatiek overleg dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. 2 Amerikaanse onderhandelaars, Steve Witkoff en Jared Kushner, zouden de komende dagen naar Moskou en Kiev gaan. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
8: Goedemiddag. U kent de Nederlandse cellist Pieter Wispelwey misschien van de 3 verschillende opnames die hij al van de 6 cellosuites van Bach heeft gemaakt. Wel, vanaf vandaag kan hij hetzelfde zeggen van de cellosuites van Benjamin Britten, want hij heeft ze voor de 3de keer op plaat gezet. Hoe kwam Britten ertoe om die suites te schrijven en hoe zijn ze onder Pieter zijn handen gegroeid? Dat vroeg ik hem eerder deze week op een berg in de Dordogne in Frankrijk. En het resultaat hoort u na 1 uur. Eerst trekken we naar New York, waar Stella Cole dit zong voor een uitverkocht café Carlisle. Anything Goes van Cole Porter.
9: In London days, a glimpse of stocking was looked on. Something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words. Now

Nou, mooi hoe ze zelf een fade-out doet. Stella Cole, jonge Amerikaanse zangeres met Anything Goes van Cole Porter. Dit komt uit haar eerste live plaat, opgenomen in Café Carlyle. Dat is een van die bekendere jazzplekken in New York. En ze is live heel goed, blijkbaar, die Stella Cole. En het dichtste bij dat wij haar kunnen gaan bekijken is op 30 oktober. Dan zakt ze af naar Amare in Den Haag. Dat is de zaal van het Conservatorium en van het Residentieorkest daar. Dit is een andere muzikant die live ook echt wel zeer de moeite is. Gitarist en clarinetist Haroon Iqbal.

0: Broza's Enigma van en met gitarist Haroun Iqbal en zijn groep Iqnovara. U zou eens live moeten zien spelen en dat kan bijvoorbeeld op 2 oktober bij H-Concerts in Gent. Dat kan zelfs gratis, want u kan vandaag via ons platform VRT Max een abonnement winnen voor 5 jazzconcerten daar in Gent. En naast dat van Haroun Iqbal zie ik daartussen ook een concert van de Amerikaanse jazzpianist Vijay Iyer. En ook een concert van de sympathieke Brusselaar Wajdi Riahi is daar te winnen. Ga zeker eens kijken op de Clara-pagina op VRT Max. Vlak onder de foto waar mijn tronie nu op prijkt, staat een knop Doe mee. Klik daar maar eens op, er zal een wereld voor u opengaan.
1: I'm Misha Maisky. I'm a cellist. And for me, music matters because it's the most universal language, way of communication, which allows me to communicate with people of very different cultures, backgrounds, traditions, religions, and still enjoy great beauty of all times and kinds.
2: Music matters.
0: Ja, Misha Maisky, een van de beroemde cellisten die hier ook ooit getuigde over de verbindende kracht van muziek. Hij was in 2022 te gast met zijn dochter pianiste Lily Maisky op een festival in Hamburg, georganiseerd door Marta Argerich. Daar is nu een live plaat van verschenen en daarop staat dit live. De 3 romances van Clara Schumann in een bewerking van vader Maisky.

0: Clara Schumann schreef in 1853 3 romances voor viool en piano. Dit was een versie voor cello en piano met vader Mischa en dochter Lili Majski. En vlak na 1 uur laat ik een andere beroemde cellist aan het woord. Pieter Wispelwey vertelt dan over zijn 3e opname al van de cello suites van Benjamin Britten. Er bestaan acteurs die ook muzikanten zijn. Hè. Denk maar aan bijvoorbeeld Jeff Goldblum, die u misschien kent van The Fly. Dat is best wel een goed jazzpianist en componist. Maar ondertussen heeft Sir Anthony Hopkins zich ook als componist geout. Hè. U hoorde het misschien gisteren ook al hier in Music Matters. Anthony Hopkins is ondertussen 88. Hij was geweldig in films als The Silence of the Lambs. Maar zeker ook in The Father of the Remains of the Day. En nu brengt hij zijn eerste klassieke album uit, vol met zijn composities voor klassiek orkest en soms ook solisten, opgenomen door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Gustavo Dudamel, ook niet de eerste, de beste. En de solist hier is cellist Gregorio Nieto in een stuk dat Anthony Hopkins Stella Aria heeft genoemd. Komt dus van een integraal album met zijn muziek dat Life is a Dream heet. We gaan luisteren naar die muziek, maar eerst nog heel even Anthony Hopkins zelf over waarom het album zo heet.
1: Exactly that. Life is a Dream. That's as I see it now, at 88 and a half years of age, going on to my 90s. I just see it as one long dream. I look back over my life. I think that's impossible. Mm. How did I get here?

muziek met heel filmische lyriek. Ergens had ik dat ook wel verwacht van de composities van Sir Anthony Hopkins. Jawel, de beroemde acteur heeft zich dus op zijn 88ste ook geout als componist met een album dat Life is a Dream heet. Daar werkt heel schoon volk aan mee, zoals dirigent Gustavo Dudamel, die het Philharmonia Orchestra dirigeert. Pianist Sergio Tiempo en solist op cello die we net hoorden was Gregorio Nieto. Een van de belangrijkste liedjesschrijvers in Zweden na de Tweede Wereldoorlog was Ole Adolfsson. Ik kende die liedjes niet echt, maar dankzij tenor Torsten Mossberg krijgen we nu een mooi beeld van. Hij bracht net een album uit samen met accordeonist Jerry Adbo met de bekendste liedjes van Ole Adolfsson. Zoals dit, Mitt eget

Mit eget land, mijn eigen land, zo bezong liedjeschrijver Ole Adolfsson zijn geliefde Zweden in de jaren 1950. En tenor Torsten Mossberg blaast in een nieuwe opname het stof van die liedjes van een van de meest populaire zangers die Zweden ooit gekend heeft. Hele mooie ontdekkingen van Ilja Lisser, de man die vandaag de muziek kiest. Het is 20 voor 1 geweest en luister eens hoe mooi Paquito Drivera zijn klarinet kan laten zingen.

0: Heerlijk, hè? Cubaans klarinetist Paquito Drivera met Oscar Stagnaro op bas in Andalusia Medley, live opgenomen in de MCG, de Manchester Craftsmen's Guild. Het is een cultureel centrum, niet in Engeland, zoals ik dacht, wel in de buurt van Pittsburgh in de Verenigde Staten.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Veel muzikanten proberen muziek die niet geschreven is voor hun instrument te bewerken. Dat klinkt soms alsof er hard gewerkt moet worden om die oorspronkelijke compositie tot een goed eind te brengen. Maar dat is niet zo bij het nieuwe album van Blue Van Duo. Dat is een gitaarduo met een Canadees en een gitarist uit Shanghai. Zij bewerken klassieke werken voor hun duo op zo'n manier dat het lijkt alsof het er ooit voor geschreven is. Zo klinkt bijvoorbeeld hun kijk op de 13e pianosonate van Franz Schubert.

opbrengsdeel van de 13e pianosonate van Franz Schubert. En een heel warme versie voor twee gitaren met een Canadees-Chinees gitaarduo dat Blue Van Duo heet. Na het nieuws hoort u Pieter Wispelwey aan het woord, die ik op vakantie in Frankrijk mocht bellen eerder deze week om het over zijn nieuwe album met cellosuites van Benjamin Britten te hebben, dat vandaag uitkomt. Tot dan heb ik nog dit deel uit een fluitconcerto van Tommaso Giordani, een van die Italiaanse componisten die furore maakte in Engeland midden 18e eeuw.

0: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wheels.org. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er lijkt diplomatiek overleg op komst tussen Rusland en Oekraïne. En in het Verenigd Koninkrijk komt Reformpartij van Nigel Farage opnieuw in opspraak. Het ziet er naar uit dat er dit weekend diplomatiek overleg komt tussen de VS, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. Amerikaanse onderhandelaars zouden dit weekend naar Moskou en Kiev trekken. Jens Fransen, wat weten we al?
2: Het Russische persbureau zegt dat Steve Witkoff en de zoon van president Trump, Jared Kushner, naar Moskou en nadien naar Kiev zouden trekken. De twee gingen eerder al samen naar Moskou, maar het zou de eerste keer zijn dat ze naar Kiev gaan. De twee moeten dan gaan spreken over vrede tussen Moskou en Kiev. Maar het nieuws moet wel nog aan Amerikaanse zijde worden bevestigd.
1: Betekent dat dat er mogelijk ook vrede kan komen?
2: Dat is een andere vraag. Moskou zei zo net nog, het is wellicht te vroeg om al over vrede te spreken, maar Moskou en Kiev beseffen dat ze elkaar militair niet snel zullen kunnen gaan verslaan. En dat betekent dus nu vooral dat alle partijen het op zijn minste moeite vinden om opnieuw te beginnen onderhandelen.
1: Dankjewel, Jens. Bij de schietpartij in Overasselt in het oosten van Nederland is één Belg opgepakt. Dat zegt het parket in Nederland. Tientallen gewapende en gemaskerde mannen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en opende het vuur. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, pogingen tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet uitmaken wie er precies geschoten heeft. Na de vechtpartij gisteravond in Tongerenborgloon in Limburg moeten tientallen seizoensarbeiders terug naar huis vertrekken. De vechtpartij vond plaats op een hoteldomein waar buitenlandse arbeiders verbleven die fruit komen plukken. 3 mensen raakten ernstig gewond. De burgemeester heeft beslist dat alle seizoensarbeiders het domein moeten verlaten. Fruitteler Gaston Derwaal moet daardoor 50 Roemenen laten vertrekken, omdat hij geen andere woonplaats voor hen kan vinden.
3: Wij hebben zelf een huisvesting voor 66 mensen. En niet tegenstaande dat die mensen niets te maken hadden met het incident, moeten die nu ook vertrekken, omdat we daar op korte termijn geen oplossing hebben.
1: Groen eist dat VRT het optreden van de Ketnetband op de jaarlijkse N-VA-familiedag in Plopsaland annuleert. Op 20 september huurt de partij het pretpark af voor de leden, in het teken van de 25e verjaardag van de partij. Volgens Groen staat het optreden van de Ketnetband op de familiedag haaks op het neutraliteitsbeleid van VRT. N-VA zegt dat het optreden er niet op hun vraag komt, maar dat Plopsaland de Ketnetband heeft geboekt. De woordvoerder van VRT laat weten dat een annulering niet aan de orde is, omdat het een evenement is dat in de eerste plaats draait om gezinnen. Piloten en cabinepersoneel bij Brussels Airlines mogen nog steeds vluchten weigeren naar de Israëlische stad Tel Aviv. Eerder deze week had de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend, omdat Brussels Airlines voor die vluchten opnieuw personeel wou inroosteren, terwijl de voorbije zomer personeelsleden enkel op vrijwillige basis naar Tel Aviv vlogen. De vakbond maakte zich zorgen over de veiligheid van het personeel. Stakingsacties op die vlucht komen er nu uiteindelijk niet. De luchtvaartmaatschappij heeft verduidelijkt dat personeelsleden altijd mogen aangeven dat ze niet willen meevliegen. Vier wetenschappers uit de Verenigde Staten gaan aan de slag bij de VUB om het klimaatonderzoek te versterken. Onder hen de Belgische Valérie Trouet, die sinds 2024 verbonden is aan de Universiteit van Arizona. De vier krijgen een leerstoel voor 3 jaar en behouden intussen de band met hun Amerikaanse universiteit. Zo wil de VUB een brug vormen tussen Europa en de Verenigde Staten en zichzelf profileren als internationaal centrum voor klimaatonderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is de rechtsradicale partij Reform van Nigel Farage opnieuw in een schandaal verwikkeld. 2 naaste medewerkers van Farage stappen op na een reportage op Channel 4. Veerle de Vos, wat is er aan de hand?
4: Wel, in de reportage is te zien hoe 2 undercoverjournalisten zich voordoen als rijke Amerikanen die £500.000 willen schenken aan de partij, iets wat verboden is volgens de Britse kieswetgeving. Uiteindelijk zullen ze £32.000 betalen voor 3 opiniepeilingen in aanloop naar de lokale verkiezingen. Reform is nu zelf een onderzoek gestart en heeft de 2 naaste medewerkers van Farage meteen ontslagen. Nu, net vandaag begint het jaarlijkse partijcongres van Reform. De partij doet het de afgelopen maanden minder goed in de peilingen, mogelijk een gevolg van eerdere financieringsschandalen, maar ook het aantreden van een nieuwe premier, de populaire Andy Burnham, heeft daar misschien iets mee te maken.
1: Dankjewel, Veerle. De populaire of oud-wielerkampioen Wilfried Wezemaal uit het Oost-Vlaamse Lebbeke is overleden. Hij werd 76. Wezemaal won in de jaren 70 onder meer Kuurne, Brussel-Kuurne en de Ronde van Zwitserland. Hij koerste samen met José de Kouwer, Henny Kuiper en Joop Zoetemelk. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten, maxima tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog. In de namiddag ontstaan er stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig, temperaturen tot 21 graden. Zondag veel zon met temperaturen tot 25 graden. We begonnen met een mogelijk diplomatiek overleg dit weekend tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne over de aanslepende oorlog. 2 Amerikaanse onderhandelaars, Steve Witkoff en Jared Kushner, zouden de komende dagen naar Moskou en Kiev gaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
6: Goedemiddag. Benjamin Britten is dit jaar precies 50 jaar geleden overleden en ik heb altijd zijn cello suites heel knap werk gevonden. Ik leerde die in 1992 kennen dankzij cellist Pieter Wispelwey en hij brengt vandaag al zijn 3e opname uit van diezelfde suites van Britten. Pieter is iemand die graag meermaals hetzelfde repertoire opneemt, want hij heeft ook al 3 versies van de cello suites van Bach op de wereld losgelaten. Waarom wilde hij die muziek van Britten voor de 3e keer met ons delen en speelt hij die nu helemaal anders, nu er toch wel wat gebeurd is in zijn privéleven de laatste jaren? Dat mocht ik hem eerder deze week zelf vragen. En zijn antwoord hoort u zo meteen. Pieter mag ons eerst even opwarmen met zijn versie van de cellosonate van Francis Poulenc. Het is muziek die binnenkomt, dit eerste deel. Zeker ook dankzij Paolo Giacometti aan de piano.

0: speelse openingsdeel van de sonate voor cello en piano van Francis Poulenc. Hij schreef die in 1947 op het lijf van cellist Pierre Fournier. Zo ook met de suites voor cello solo van Benjamin Britten. Hij schreef die op vraag van Mstislav Rostropovich. De eerste in 1964, de tweede in 1967 en de derde in 1971. We hoorden hier net cellist Pieter Wispelwey in die Poulenc spelen. Pieter heeft nu voor de derde keer die cello suites van Benjamin Britten opgenomen. En dat album komt vandaag uit. Ik mocht Pieter vorige dinsdag op een berg in de Dordogne in Frankrijk bellen, waar hij met vakantie was. En hij vertelde eerst nog eens die heerlijke anekdote over hoe Rostropovich Britten bijna chanteerde om die suites voor hem te schrijven. Pieter Wispelwey.
1: Zij kenden elkaar al goed. Britten had al twee enorme stukken voor cello geschreven. Maar op een gegeven moment waren zij, zo gaat dan de anekdote, in een auto op weg naar een receptie van de moeder van de koningin, ergens in een landhuis in Engeland. En Rostropovich begon ineens heel enthousiast te praten over hoe hij zich had voorbereid op de ontmoeting met de koninginmoeder. En waar hij het meest opgewonden was, was over zijn plié die hij ging doen. Hij ging een buiging maken en een plié daarbij. Hij bleef daarover doorzeuren. En Britten heeft de auto stilgezet. Is eruit gestapt en zegt, we gaan niet naar die receptie als dit gaat gebeuren. Nou, dat werd heel erg opgewonden, beide mannen. Tot Slava Rostropovich op het fantastische idee kwam om Britten te chanteren. En te zeggen, oké, ik doe het niet als jij 6 suites voor cello solo schrijft voor mij. Mm-hmm. En toen heb ik een contractje op het dak van de auto gemaakt daarover. En die plié is nooit uitgevoerd. En Britten heeft voor zijn ontijdige dood nog 3 suites kunnen componeren.
0: Ja,
1: ja, dus dat is de anekdote achter het ontstaan van de suites.
0: Ja, dat is ook heel opvallend dat Rostropovich zelf heeft enkel de eerste 2 suites zelf opgenomen ooit, maar de derde niet. Weten we eigenlijk hoe dat komt, dat hij dat niet gedaan heeft?
1: Ja, dat weten we. De derde suite heeft hij wel in première gebracht in het zomerfestival van Britten in Aubre. Mm-hmm. Net als de eerste 2 suites heeft hij daar in première gebracht. Maar de derde suite, dat is ook de meest donkere en tragische suite van de 3. Heeft Britten geschreven echt op het einde van zijn leven, terwijl hij het wel zijn hart het duidelijk begon te begeven. Mm. Daarna niet lang meer geleefd en hij heeft ook dat concert niet in de zaal kunnen bijwonen. En de herinnering daaraan was voor Rostropovich de aanleiding om dat stuk nooit meer te spelen, omdat het was te emotioneel. Het was het laatste moment dat hij ook, ik geloof in Britten, nog levend gezien heeft.
0: Ja, dat is een heel goede reden, hè, vind ik. Waarom die derde dus niet is opgenomen door Rostropovich. Wel jaren later dus door Julian Lloyd Webber in de latere jaren 1970. Pieter, je hebt de cellosuites van Bach al 3 keer opgenomen. En vandaag komt dus eigenlijk nu je derde ook volledige versie uit van die cellosuites van Britten. Je eerste versie is van 1992. Waarom vond je de tijd rijp nu om ze nog eens alle 3 op te nemen?
1: Een mens wordt ouder en denkt dat hij wijzer wordt. Zoiets is het. De liefde voor de stukken verandert niet. Wordt alleen maar dieper. En interpretaties veranderen natuurlijk niet van zwart naar wit of andersom. Maar ze worden aangescherpt, ze worden verdiept, ze krijgen andere accenten. De eerste opname was voor mijn 30ste. De tweede was, ik denk, 15 jaar later. En het is ook bovendien nog het 50ste sterfjaar van Britten. Mm. Dus dat was ook nog een aanleiding. Bovendien ben ik ontzettend gesteld op mijn label Evil Penguin. Dus ik wilde ook graag daar op in hun catalogus dit repertoire vertegenwoordigd zien.
0: Ja, ik begrijp het. Nu, als ik naar die nieuwe opname luister en ik vergelijk die met de vorige, ik heb zo het gevoel, opnametechnisch, je zit veel dichter bij je cello, het is veel directer, maar ze lijkt me ook extremer in zijn interpretatie, expressiever nog dan de vorige. Ben je het daarmee eens? Ben je verder gegaan, dieper gegaan in die interpretatie?
1: Dat is wel hoop ik, of in ieder geval dat is de algemene ontwikkeling die ik waarschijnlijk iedereen doormaakt. Het gaat uiteindelijk allemaal over expressie en niet meer over hoe het hoort, zal ik maar zeggen. Het gaat ook meer over helemaal heel erg netjes spelen of alle schoolsheid overboord en pure inhoud. Mm-hmm. En dat brengt, dan gaat het ook over emotie en expressie.
0: Ja, dat is ook zo. Nu, er is natuurlijk de laatste jaren heel wat gebeurd in je leven ook. Hè? Je hebt een zoon verloren, je hebt je ouders ook verloren ondertussen, begrijp ik. Zoiets kraakt je misschien ook ergens als mens. Wat doet zoiets met jou als muzikant? Denk je dat je nu anders speelt door al die gebeurtenissen in je leven, ook privé? Mag ik je dat vragen? Ja. Want ja, sorry, dat is eigenlijk wel een heel persoonlijke vraag, hè?
1: Nou, het benadrukt alleen maar de wil en de noodzaak om ervoor te zorgen dat het zo eerlijk en zo echt en zo menselijk mogelijk is wat je doet.
0: Want als het natuurlijk zo menselijk mogelijk is, dan neem je ook wat je meemaakt in je leven mee in de muziek die je speelt.
1: Precies. Nou heb ik me altijd wel, ben ik altijd bewust geweest niet zozeer van symboliek, maar van wat muziek wel allemaal niet kan uitdrukken. En al te vaak gaat het over de grootste dingen in het leven, van geboorte tot dood. Mm-hmm. Dus symbolen die heb ik altijd overal in gezien. Nu ben ik me daar misschien nog bewuster van, maar dat besef is eigenlijk hetzelfde gebleven. Alleen de wil om om die expressie aan te scherpen en het gevoel van dat het daar alleen maar over gaat, die heeft zich verder ontwikkeld.
0: Mm-hmm. Ja. Als je nu die cellosuites van Benjamin Britten zou vergelijken met die andere heel beroemde cellosuites van Bach, zie je daar gelijkenissen in? Of zie je vooral verschillen tussen die twee, Pieter Wispelwey?
1: Gelijkenissen eigenlijk niet. En ergens zijn de suites van Britten ook geen aaneenschakelingen van dansen. Hmm. De suites, maar dat is omdat hij verwijzen wil naar Bach. In de titel. En omdat Rostropovitsj vroeg om suites. Maar ja, ze zijn enorm vertellend en menselijk. En datzelfde zou je kunnen zeggen over de cellosuites van Bach. Die, ja, je kunt wel heel ingewikkeld erover doen. Maar het zijn ook aardse stukken met duidelijke wortels. En een plezier in dansen en vertellen en spreken. En de suites van Britten, die hebben zo'n enorme zeggingskracht. De anekdotes, de verhalen, het drama ligt zo aan de oppervlakte. Heel veel fantasie heb je misschien niet eens nodig om te zien waar het allemaal over gaat. Ja, de verfijning van hoe die het opschrijft, dat is wel heel bijzonder. En dat is ook weer heel anders dan bij Bach. Want bij Bach, ja, die schreef voor zijn tijdgenoten die allemaal wel wisten wat er achter de noten stak. En wat er achter formules van noten stak. Maar bij Britten, hij is niet uitleggerig, maar het staat er gewoon zo duidelijk. En bovendien, als je een marsje in de eerste suite hebt en het begint met wat flageoletjes, ja, dan denk je automatisch aan trompetjes. Mm-hmm. En dan komen dan geworpen staccati achteraan. Ja, dan is dat een trommeltje en op een gegeven moment wordt er gemarcheerd. Dat is duidelijk. En als er een canto is met meerdere stemmen, ja, dan denk je toch al snel aan een koor.
0: Ja.
1: Maar dus de zeggingskracht, het vertellen, dat zijn misschien overeenkomsten met Bach. Maar ja, er zit natuurlijk wel een kleine 3 eeuwen tussen.
0: Ja, ja, natuurlijk, dat is zo. En toch zijn die ergens met elkaar verbonden in de tijd, gewoon door het feit ook dat het zo'n prachtig werk is voor cello solo. Hè. Jouw nieuwe album met de 3 cello suites van Benjamin Britten is uitgebracht op het label Evil Penguin Classic. Die verschijnt vandaag. Wie graag je andere opnames nog wil horen met de cello suites van Britten, die kan die in huis halen om te vergelijken. Hè. Die zijn uitgegeven bij Channel Classics. En ze hebben vorig jaar een box met 35 cd's uitgebracht met alles wat je voor hen hebt opgenomen. Pieter Wispelwey, ik ga een deel uit de suites van Britten voor jou laten horen. En jij mag kiezen nu welk dat wordt.
1: Ik kan je ook best wel een keuze geven. Of Canto Primo van de eerste suite of Lamento van de eerste suite. Is eigenlijk zangerige Britten. En Britten was natuurlijk een operacomponist ook. Dus, en je hoort hier gewoon zinnen, strofes. Het is alsof een menselijke stem lamenteert.
0: Okay. Pieter Wisselbij, heel hartelijk bedankt dat ik je mocht bellen daar op vakantie in Frankrijk.
1: Hartelijk bedankt voor de interesse.

tweede deel, de Fuga, en het derde, de Lamento, uit de eerste suite voor cello solo van Benjamin Britten. Dit is een gloednieuwe opname die vandaag uitkomt. Pieter Wispelwey heeft de drie suites van Britten voor de derde keer al opgenomen, omdat hij, zoals hij vertelde daarnet, ondertussen als mens en muzikant niet per se veranderd is, maar omdat bepaalde gevoelens wel aangescherpt zijn door het leven dat hem is overkomen eigenlijk de laatste tijd. Voor mij is dat echt hemelse muziek die we net hoorden. Ik hoop voor u ook. En we gaan verder op dat elan met een indrukwekkend nieuw album van Vox Luminis met vooraan Lionel Meunier. Ze brengen daarop twee versies van de Missa pro Defunctis, een requiem van Orlandus Lassus. In 1577 werd een vierstemmige versie uitgegeven en in 1589 een vijfstemmige. Dit offertorium komt uit die laatste versie en dirigent Lionel Meunier is een van de bassen die meezingt. Dus hij mag nu vanuit de diepte beginnen.

0: ken weinig muziek waarin je zozeer kan schuilen als in polyfonie. Dit was het offertorium uit de vijfstemmige Missa pro defunctis van Orlandus Lassus, zoals ze uitgegeven werd in 1589. Het is een indrukwekkende nieuwe opname van Vox Luminis, onder leiding van één van de bassen, en dat is Lionel Meunier.
1: Music Matters.
0: Dit weekend kunnen we enkele grote concerthuizen bezoeken die gratis open deurdag houden. Morgen zet de Antwerp Symphony Orchestra en Opera Ballet Vlaanderen vanaf 12:30 de deuren open in Antwerpen met open repetities. Je kan gaan kijken achter de schermen, je kan je eigen instrument bouwen. Muzikale yoga-sessies zijn er. Om 18:00 is er een gratis concert van Antwerp Symphony Orchestra in de Elisabethzaal. En wie het Orchestre Philharmonique Royale de Liège en haar Salle Philharmonique eens wil gaan bekijken, zondag zetten die de deuren open aan de boulevard Pierre Co in Luik, voor ook een dag lang vrij in- en uitlopen bij dat orkest met verschillende muzikanten die je meenemen achter de schermen. En daar is ook een concert zondag om 16:30 daar. Ook dat is gratis, net als deze muziek met dat Luikse orkest. Een bewerking van het koraal Wacht auf, ruft uns die Stimme van Bach.

De melodie van Wacht het Aufruftens, die stimme van Bach door Ottorino Respighi bewerkt voor orkest. En dat was het Orkest Philharmonique Royale de Liège. Ze houden nu zondag open deurdag in Luik. Wie graag in Antwerpen wil gaan kijken wat er zowel bij het Antwerp Symphony Orchestra en Opera Ballet Vlaanderen achter de coulissen gebeurt, daar kan u morgen terecht vanaf 12:30. Ik weet niet hoe goed uw Duits is. Ik had het tijdens mijn middelbare school altijd moeilijk met twee dingen, de naamvallen en de umlaut. En ik moest weer even aan die middelbare school denken toen ik het Umlaut Chamber Orchestra zag langskomen. Het is een big band die vreemd genoeg alles behalve Duits, maar zeer Frans is. Ze zijn het huisorkest van een Parijs platenlabel, Umlaut Records. En ze brengen graag jazz uit de jaren 1920 en 1940. Zoals dit deel uit de Zodiac Suite van Mary Lou Williams.

Virgo, het sterrenbeeld maagd uit de Zodiac Suite, die de Amerikaanse pianisten en componisten voor het eerst in 1945 uitgevoerd zag. Het was muziek van Murray Lou Williams. En hier hoorden we de Umlaut Big Band. Ik zag net op tijd dat die Duitse naam iets wat misleidend is, want het is dus een Franse groep muzikanten. En maar goed dat ik ook wat informatie over Linda Sikakane heb opgezocht. Anders had ik die saxofonist als een vrouw aan u voorgesteld. Nee, het is een Zuid-Afrikaanse man van 34 die een heel mooi intiem vijfde album heeft uitgebracht. Dat simpelweg Linda heet en waarop dit staat Uzalo. Dat is blijkbaar ook de titel van een Zuid-Afrikaanse soapserie. Die was een soort ultra-katholieke versie van Thuis mogen zien.

Uzalo, muziek om bij achterover te leunen, van de Zuid-Afrikaanse saxofonist die Linda Sikakane, die ook op zijn nieuwste album onder andere zijn jongere broer Thabo Sikakane uitnodigt op trompet. Marcus Becker speelt nog een sonate van Joseph Haydn tot aan het nieuws van 2 uur. En daarna presenteert Kathleen van Bavel haar gloednieuwe programma Eau de Vie. Ze was hier net al even en ze vatten het programma zo samen. Ze laat muziek horen waarmee ze de dakramen van ons hoofd en ons hart wil openzetten. Wat ze daar precies mee bedoelt, dat gaat ze zeker zelf duidelijk maken in die allereerste Eau de Vie, nieuw levenselixier op Clara, meteen na het nieuws van 2 uur. Geniet ervan! Geniet alvast van uw weekend en doe dat bij uitbreiding van uw hele leven.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De federale overheid heeft met de staatsbon in totaal 1,2 miljard euro opgehaald. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. Dat kon voor 1 jaar of voor 10 jaar. Er is vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Steven Rombout, mogen we die 1,2 miljard nu een succes noemen?
3: Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken met die 22 miljard voor die heel populaire staatsbon van 3 jaar geleden. Toen was er een belastingvoordeel en deze keer niet. Maar goed, dit resultaat voor een staatsbon met niet zo'n hoge rentevoet is zeker een succes.
2: En wat hebben de banken gedaan om te vermijden dat mensen te veel spaargeld zouden weghalen?
3: Met hun spaarrekeningen niet erg veel. Er is 1 spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben hun rentes vooral opgetrokken op spaarrekeningen met speciale voorwaarden. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. En voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben geparkeerd, blijft de rente heel laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijnrekeningen verhoogd. Sommige brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
2: Dankjewel, Steven. Bij de schietpartij in Overasselt in het oosten van Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het parket in Nederland. Tientallen gewapende en gemaskerde mensen trokken maandagnacht naar een boerderij waar een drugscrimineel woonde en openden het vuur. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Het parket wil nu 32 verdachten voor de onderzoeksrechter brengen. Het gaat om 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en dus ook een Belg. Bij de verdachten zitten ook 2 minderjarigen. Ze worden allemaal verdacht van moord, poging tot moord, voorbereiding van moord of gijzeling en bezit van vuurwapens. Verder onderzoek moet nu uitmaken wie er precies geschoten heeft. De Amerikaanse president Donald Trump zou dit weekend 2 gezanten sturen naar de Russische hoofdstad Moskou en nadien naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De 2 zijn vastgoedmakelaar Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. De bedoeling is om vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Kushner en Witkoff trokken eerder al naar Moskou, maar het zal de eerste keer zijn dat ze ook naar Kiev gaan. Het nieuws moet wel nog aan Amerikaanse zijde worden bevestigd. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten, maxima tot 24 graden. Er kan ook behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog, in de namiddag krijgen we stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig, temperaturen tot 21 graden. Zondag veel zon met temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
5: Goedemiddag en welkom bij Eau de vie. Jawel, het nieuwe Clara-programma voortaan elke vrijdagnamiddag. Eau de vie, ode aan het leven. Misschien denkt u nu meteen aan een goed glas levenselixier, maar wees gerust, we houden het droog de komende 4 uur. De warmte en de verwondering komen van de muziek, niet van de drank. Wat kan u zoal verwachten? Wel, Ode Vivel in de eerste plaats een feel-good programma zijn. Ik draai daarbij klassieke muziek van de middeleeuwen tot nu. Ik maak ook uitstapjes naar de lichte muziek, operette en filmmuziek. En ook klassieke artiesten die buiten de lijntjes kleuren kunnen aan bod komen. Verder draai ik elke week een live concertfragment. Dat zullen in de eerste plaats eigen Clara-opnames zijn. En verder ben ik benieuwd naar uw Ode Vietjes. Wat ik daarmee bedoel, dat komt later in dit programma nog wel aan bod. Maar eerst beginnen we met een klepper van Charles Gounod. Want hoe kunnen we Eau de Vie beter beginnen dan met deze aria? Ah, je veux vivre. Heel fijn dat u luistert.

Ja, de vreugde spat er vanaf hier in Ah, je veux vivre uit Romeo en Juliette van Charles Gounod met sopraan Soumillo en het English Chamber Orchestra onder leiding van Giuliano Carella. Wist u dat een menselijk lichaam gemiddeld uit 30 biljoen cellen bestaat en dat er daarvan 30 miljard dagelijks afsterven en vernieuwd worden? Een deel van ons is dus elke dag nieuw. Misschien om eens even bij stil te staan als u 's morgens nog eens in de spiegel kijkt. Ik kan me er alleszins nog altijd over verwonderen hoe knap het leven in elkaar zit. Ik vind dat dat een ode verdient.

Een pareltje. Deze vals uit de drie miniaturen van Alexander Glazunov, hier met Alexander Malofiev aan de piano. Wist u dat vrijdag genoemd is naar Freya, de Noorse godin van de liefde en de vruchtbaarheid? Ik kwam er toevallig bij uit toen ik dit programma samenstelde. Geen beter moment dus om Eau de Vie uit te zenden. Eau de Vie, een ode aan het leven, een ode aan de creativiteit en aan de muziek dus. Elke vrijdagnamiddag draai ik bekende en minder bekende componisten, zoals Charles Martin Loeffler bijvoorbeeld. Loeffler is een in Duitsland geboren Amerikaanse violist en componist. Hij werkte in Boston en hij was bevriend met George Gershwin. Van Loeffler heb ik een bijzonder werk mee. Zijn octet uit 1897 in een bezetting die we niet zo vaak horen. Twee klarinetten, een harp en een strijkquintet. Klarinettist Graham Steele Johnson ontdekte het werk in 2020. En hij was er zo enthousiast over dat hij het meteen ook op plaat zette. Dit is het Andante uit dat octet.

Er bestaat zoveel muziek die we vergeten zijn. God weet wat er nog allemaal verdoken zit in archieven, oude kasten, kisten of kartonnen dozen. Dit octet uit 1897 van Charles-Martin Loeffler. Met onder meer Bridget Kibbe op harp, Graham Steele Johnson op klarinet en Stella Chen op viool, kwam uit hun album Forgotten Sounds. Onbekend is onbemind en daar wilde zij iets aan doen. Een fijne ontdekking, deze Loeffler. Ik noem hem altijd de Fernandel van de klassieke muziek, Francis Poulenc, een van mijn lievelingscomponisten. Poulenc wist op zijn eentje, bijna autodidact, een heel eigen herkenbare stijl uit te bouwen. Melodieus, speels, elegant en gevoelig. Sophie Kartheuser zingt nu drie liederen van hem. We beginnen met Fancy, een muzikale ode aan de verbeelding, die volgens Shakespeare vleugels geeft aan liefde en verlangen.

0: Sopraan Sophie Kartheuser en pianist Eugène Asti met Francis Poulenc. Eerst hoorden we Fancy, gevolgd door Voyage à Paris, waarin Parijs verschijnt als een droomstad, geschapen door de liefde zelf, gevolgd door het meer ingetogen Bleuet.
1: Eau de Vie, met Kathleen van Bavel.
0: Eau de Vie is ook benieuwd naar uw verhaal en naar uw muziek. Wat is uw feel-good plaat, uw eau de vie'tje bij wijze van spreken? Aarzel niet om mij iets te laten weten. Dat kan via het Clara-kanaal op VRT Max of met een mail eau de vie@clara.be. Ik lees met heel veel plezier uw inzendingen.

0: Het leven door een roze bril, verder dat dit een oorworm wordt voor de rest van de dag. La Vie en Rose van Edith Piaf in een bewerking van Louis Guillemy. Met Daniel Ottenzamer op klarinet en de Münchner symfoniker onder leiding van Stefan Konch. Het leven bekijken door een roze bril, ja, daar weet de Engelse componist Lionel Monckton alles van. Zijn musical comedy, The Arcadians bijvoorbeeld, is het perfecte medicijn tegen grijze gedachten en donkere wolken. Het stuk gaat over The Arcadians, bewoners van Arcadië, een paradijs waar alles vlotjes en harmonieus verloopt. Zij komen terecht in Londen en willen de Londenaars daar een lesje levenskunst leren. Een zalige komedie, dat vond het publiek destijds ook, want na de première in 1909 volgden meer dan 800 voorstellingen.
1: You're taking such good care of me, I'm not inclined to set you free.
2: There's nothing that I wouldn't do to win a kindly word from you.
1: Oh, very well, then I'll admit I like you just a tiny bit.
2: When first I saw your face, I vowed you were the dearest. Dash the crowd. It's nice and warm, I think that we should have a lovely day.
1: Very, very warm for me.
2: It in the shade they say.
1: Just

0: Een bonbon van Scott Joplin, The Entertainer, door het saxofoonensemble van het Brusselse Conservatorium. En daarvoor hoorden we het New London Orchestra and Light Opera Chorus onder leiding van Ronald Corp, met twee meezingers van Lionel Monckton uit The Arcadians, muziek uit de Londense Belle Époque. Monckton was een componist die het bijzonder goed deed in Londen begin 20e eeuw. Hij was vooral actief in het lichtere genre en zijn werken zou je kunnen vergelijken met de Britse komische televisieseries nu.
1: Eau de vie.
0: Je hebt een concerto en een concertino, maar wist u dat er ook zoiets bestaat als een concertet? De Amerikaanse componist Morton Gold bedacht die naam voor zijn werk Interplay, een bruisend werk voor piano en orkest uit 1943.

Gold laat hier verschillende stijlen met elkaar spelen. Vandaar de naam natuurlijk. Klassieke concerto-elementen met jazz, blues en lichte amusementsmuziek. Gold is daar bijzonder goed in. Hij wou met dat werk de grenzen slopen tussen ernstige en populaire muziek. En waarom die naam Concertet? Wel, ja, misschien omdat Gold dat net iets aantrekkelijker vond klinken dan concertino. Het werk bestaat uit 4 delen, with drive and vigor, gavotte, blues and very fast.

Een wervelend slot voor deze American Concertet Interplay muziek uit 1943 van Morton Gold. Hier met William Tritt aan de piano en het Cincinnati Pops Orchestra onder leiding van Erich Kunzel. Exotische kleuren nu in Kashmiri Song, een liefdeslied van de Amerikaanse componiste Amy Woodford Finden, waarin ze ons meeneemt naar de sprookjesachtige Shalamar-tuinen in India. We horen tenor Anthony Rolfe Johnson en Graham Johnson aan de piano.

Misschien heeft u hem ooit wel gezien. Breakfast at Tiffany's, een Amerikaanse romantische komedie uit 1961 van Blake Edwards, naar de gelijknamige novelle uit 1958 van Truman Capote. In die film laat Holly Golightly, een naïef, excentriek cafémeisje, een rol voor Audrey Hepburn overigens, zich onderhouden door meerdere rijke mannen. Want Holly's grote droom is om eens te gaan winkelen bij de beroemde juwelier Tiffany & Co. Tot ze verliefd wordt op haar nieuwe bovenbuurman Paul, een schrijver die er allesbehalve warmpjes in zit. Kiest Holly voor de liefde of voor het geld? Daar zal u de film voor moeten bekijken. Henry Mancini componeerde de muziek bij deze print. En daaruit hoorden we Moon River door het studio-ensemble onder leiding van de componist zelf. En ik vroeg daar straks naar uw eau de vitie, uw feel-good plaat, een klassieke plaat of een filmplaat waar uw dag van gaat sprankelen of waar u instant een goed gevoel bij krijgt. Uit alle verzoeken pik ik er elke uitzending eentje uit. En vandaag is dat er een van Ronald. Hij moest niet lang nadenken. Hij koos voor Whispers van Max Richter uit die prachtige televisiereeks My Brilliant Friend. Muziek die je in opperbeste stemming brengt en ophebt.

0: Het Air Lyndhurst Orchestra met whispers van Max Richter uit de televisiereeks My Brilliant Friend. Het eaux-de-vie van Ronald en wat mij betreft ook die van mij.
1: Eaux-de-vie met Kathleen van Bavel.
0: Muziek nu van bij ons, of Moon and Sun van Jan van der Roost. Een werk voor koor en piano in twee delen. Over de nacht die rust brengt en over de zon die de wereld overspoelt met licht, warmte en kleur. Koenraad Sterk speelt piano. Het Vlaams Radiokoor wordt geleid door Nicolas André.

Koen Raad, sterkst aan de piano en het Vlaams Radiokoor onder leiding van Nicolas André met Of Moon and Sun van Jan van der Roost. Over de nacht en de maan die rust brengen en over de zon die de wereld overspoelt met licht. Komt uit het album I Colori della Gioia, letterlijk de kleuren van de vreugde. Op de hoes van die plaat zien we rode tulpen die door de sneeuw breken. En dat beeld verwijst naar thema's als hernieuwing, hoop en creatieve ontplooiing. Zo las ik in het cd-boekje. Een album waarin we een minder bekende kant leren kennen van Jan van der Roost.

Benjamin Dieltjens, klarinet, Tony Nijs, altviool en Jan-Michiels piano met twee Märchenerzählungen, sprookjesvertellingen van Robert Schumann. Straks na 5 uur heb ik overigens nog meer sprookjes voor u, want dan laat ik een flinke brok horen uit een pianosuite van Sergej Bordkiewicz. Een suite geïnspireerd door de sprookjes van Hans Christian Andersen. En misschien herkent u zich wel in het volgende verhaal. Een man wacht op zijn liefje. Aanvankelijk ziet het er wel niet zo goed uit. Komt ze wel ja of nee? Het lijkt erop dat ze hem laat zitten. Maar wanneer ze uiteindelijk na heel lang wachten toch komt opdagen, is de opluchting groot. Daarover gaat Alinde van Franz Schubert. Een lied met een happy end. Hier met bariton Samuel Hasselhorn.

0: Mooi, hè? Alinde van Frans Schubert met bariton Samuel Hasselhorn en Amiel Bouchakevits aan de piano. Komt uit hun jongste album, een keuze van Clara.
1: Eau de vie.
0: En ja, Eau de vie duikt ook elke week de concertzaal in met live concertfragmenten. Vandaag heb ik het openingsconcert mee dat Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emiljanicev gaf op het MA-festival in het Brugse Concertgebouw eind juli. Misschien was u daar wel bij en zo ja, dan weet u dat het publiek die avond laaiend enthousiast was. Dat heeft alles te maken met een fantastisch orkest, Il Pomodoro, en vooral ook een heel inspirerende dirigent. Ze brachten die avond een volledig Mozart-programma en uit dat programma heb ik nu een hoornconcerto mee van Mozart met hoornist Johannes Hinterholzer. Hier zijn ze.

Live vanuit het Brugse Concertgebouw eind juli van op het MA-festival. Het festival voor oude muziek. Hoornist Johannes Hinterholzer en Il Pomodoro onder leiding van Maxim Emiljanichev. Ze speelden het Hoornconcerto in S van Mozart. Aan welke concerten hier in België heeft u trouwens goede herinneringen? U mag mij dat altijd laten weten. odevie@clara.be of via het Clara-kanaal op VRT Max. Misschien hebben we daar wel een Clara-opname van en dan kunnen we die in een van de volgende Odevies laten horen.

Een paar kwakende kikkers in het slot uit het strijkkwartet De Kikker van Jozef Haydn door het Kodály-kwartet. Straks na 4 uur heb ik nog meer eau de vie voor u. Dan laat ik de volledige Don Quichotte-suite horen van Georg Philipp Telemann. En ik heb ook nog een oude nostalgische opname mee met muziek voor castagnetten en orkest. Maar eerst is er nog Beethoven. Het openingsdeel uit zijn eerste vioolsonate met Lorenzo Gatto op viool en Julien Libert aan de piano.

0: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreizen. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.

0: Peters. De federale overheid heeft met de nieuwe staatsbon in totaal ruim 1,2 miljard euro opgehaald. Dat is het op twee na beste resultaat ooit. Alleen de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 haalden meer geld op. Deze keer werd vooral ingetekend op de eenjarige staatsbon die netto 1,93% rente oplevert. Maar de spaarrekeningen zijn niet echt gevolgd met hogere rentes, vertelt Steven Rombout.
1: Banken hebben niet erg veel moeite gedaan om hun spaarrekeningen aantrekkelijker te maken dan de staatsbon. Er is één spaarrekening van Keytrade zonder speciale voorwaarden die met 2% beter doet dan de staatsbon. Banken hebben vooral de rentevoeten van spaarrekeningen met speciale voorwaarden opgetrokken. Rekeningen bijvoorbeeld waarop je maandelijks een beperkt bedrag kan overschrijven. Voor de klassieke spaarrekeningen waarop de Belgen het gros van hun spaargeld hebben staan, blijft de rente laag. Wel hebben vooral kleinere banken de rente op termijn rekeningen verhoogd. Sommigen brengen nu wellicht tijdelijk ietsje meer op dan de staatsbon.
0: In Nigeria zijn zeker 37 mensen gestorven toen ze olie probeerden te stelen. Dat gebeurde toen een olietanker in een haven in het zuiden van het land werd volgeladen. Met kleine bootjes probeerden de dieven illegaal olie af te tappen. Wellicht zijn ze gestorven door het inademen van giftige dampen. Er zijn ook nog verschillende vermisten. Nigeria is de grootste olieproducent in Afrika. Diefstal van olie is er wijdverspreid. Het gaat om het dodelijkste incident in 3 jaar. De 27-jarige Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen modemerk op. Het belang van de LVMH-prijs voor de carrière van een jonge ontwerper valt niet te onderschatten, zegt modecoördinator Eva Konings van Flanders DC.
2: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om 400.000 euro. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
0: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldstellen. Sterren als Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lichte regen in het noordwesten. Maxima tot 24 graden. Er kan behoorlijk wat wind staan. Morgen blijft het droog. In de namiddag ontstaan er stapelwolken. Aan de kust blijft het overwegend zonnig. Temperaturen morgen tot 21 graden. Zondag veel zon met temperaturen tot 25 graden. Er staat dan wel een strakke zuidoostenwind. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. De Vie met Kathleen van Bavel.
4: Goedemiddag, welkom bij Eau de Vie. Hoe lang is het geleden dat u nog bloemen kreeg of een liefdesbrief in de bus vond? Voor Leontine, de jonge weduwe uit de opera L'Amant Anonyme van Joseph Bologne de Saint-Georges, zijn bloemen en liefdesbrieven bijna dagelijkse kost. Na een ongelukkig huwelijk staat ze niet meteen open voor een nieuwe liefde. Nochtans staat die vlak voor haar neus. Haar goede vriend Valcourt is al jaren verliefd op haar, maar durft haar dat niet te vertellen. Daarom verrast hij haar anoniem met cadeaus en brieven. En met succes, want zodra Leontine ontdekt wie haar geheime bewonderaar is, geeft ze zich gewonnen.

Sopraan Laurent Oliva en het orkest de l'Opéra Royal onder leiding van Théotime Langlois de Zwart met Du tendre amour uit L'amant anonyme, de anonieme minnaar van Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, een componist, meesterschermer uit Guadeloupe, een man met een boeiend en bewogen leven. Je zou er zo een film over kunnen maken. Ook Mariana van Martinez had een leven dat zo uit een film zou kunnen komen. Martinez was ongeveer even oud als Saint-Georges en stond bekend als een muzikaal wonderkind. Dat talent werd gevoed door Joseph Haydn, die toen bij haar familie inwoonde en haar dagelijks klavierles gaf. Niet zonder resultaat.

Een van de belangrijkste vrouwelijke componisten ten tijde van Mozart, Marianna von Martinez. Didier Castel-Jacomin speelde een sonate van haar. Wie van u heeft ooit de oorspronkelijke versie van Don Quixote van Cervantes gelezen? Het boek telt om en bij de 1000 pagina's. Ik alleszins niet, toch kennen we allemaal, dat mag ik toch wel zeggen, vermoed ik, de avonturen van deze dwaze Spaanse edelman en zijn trouwe dienaar Sancho Panza. Er bestaan films van, kinderboeken, een ballet en een opera. Een van de vroegste muziekwerken die de fratsen van Don Quixote verklankt is de Don Quixote-suite van Georg Philipp Telemann, een werk uit 1739. Wat wij vandaag een soundtrack zouden noemen, doet Telemann al in de baroktijd. Hij was er vroeg bij. In 8 korte delen horen we hoe de ridder ontwaakt, hoe hij windmolens aanvalt, wegdroomt bij zijn geliefde Dulcinea, samen met Sancho Panza allerlei avonturen beleeft en uiteindelijk in slaap valt. Het resultaat is een geestige, bijzonder beeldende suite voor barokorkest. Apollo's Fire wordt geleid door Janet Sorel.

Een heerlijke suite van Georg Philipp Telemann. Zijn suite burlesque de Don Quixote door Apollo's Fire. Onder leiding van Jeanette Sorel. Een 18e eeuwse soundtrack bij het verhaal van deze heerlijke Spaanse edelman. Salonmuziek nu van de Italiaanse componist en gitarist Mauro Giuliani, een tijdgenoot van Beethoven en Schubert. Naast virtuose gitaarmuziek schreef Giuliani ook verschillende kleine aria's, zogenaamde ariettas, voor sopraan en gitaar. Ik heb er twee voor u uitgekozen en zoals zo vaak in die tijd draaien ze allebei om de liefde.

0: Sopraan Marta Almagano en José Miguel Moreno op gitaar met twee arietta's over de liefde van Mauro Giuliani.
1: Eau de vie met Kathleen van Bavel.
0: En zoals ik daar straks al aankondigde, heb ik ook een opname mee uit de oude doos. Wat dacht u van deze Serenata Andalusa van Manuel de Falla in een bewerking voor castagnetten en orkest?

Een opname uit 1965, sopraan Victoria de Los Angeles en het Nationaal Orkest van Spanje onder leiding van Rafael Frubeck de Burgos met Coplas Babilónicas. Een aria uit een zarzuela, een Spaanse operette, is dat van Vicente Leo, La Corte del Faraón, het Hof van de Farao. De echtgenote van een Egyptische generaal wordt hopeloos verliefd op een knappe slaaf die weigert in te gaan op haar avances met alle verwikkelingen van dien. Zelfs de farao en het hele hof raken erbij betrokken. Gelukkig loopt alles goed af, vooral ook voor de slaaf, want dankzij zijn gave om dromen uit te leggen weet hij zich op te werken tot onderkoning van Egypte. Het is een van de bekendere aria's uit het hele zarzuela-repertoire.

Dansen is goed voor lijf en leden. Jason Vio was dat met twee Argentijnse dansen, een chacarera en een zamba uit de Suite del Recuerdo van de Argentijnse componist-gitarist José Luis Merlin. En dan heb ik nog een dans voor u, een Villanesca van Enrique Granados, gespeeld door niemand minder dan Alicia de la Rocha, de grande dame onder de Spaanse pianisten.

0: Mark Albrecht opent zijn eerste concertseizoen bij het Antwerp Symphony Orchestra met een statement van formaat. Gustav Mahler's monumentale derde symfonie. Maak kennis met de nieuwe chef-dirigent. Op donderdag 1 oktober in Bozar en op vrijdag 2 oktober in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Samen met Clara.
1: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. We blikken vooruit op het WK basketbal voor vrouwen in Berlijn. En de Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels wint de belangrijkste modeprijs voor jong talent. Over een half uur beginnen de Belgische basketbalvrouwen aan hun WK. De Belgian Cats nemen het in Berlijn in hun eerste groepsmatch op tegen Turkije. De Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. De eerste wedstrijd is meteen al pittig, zegt collega Karel Bertelen.
2: Het extra piment is dat Emma Meesman, Julie Almand, Antonia Delare en Julie Van Loo in clubverband spelen of speelden in de Turkse competitie. Ze kennen elkaar dus en ze zullen zich tegenover elkaar willen bewijzen. Daarom is het voor Meesman een absolute must-win game. En je begint gewoon best aan het toernooi met een zege. Het zou ook perspectief bieden op groepswinst, want in dezelfde poelen won Australië wel van Puerto Rico, maar beide teams maakten geen indruk. We gaan dus kijken naar een duel tussen het nummer 5 en het nummer 16 van de wereld. Vandaar dat dit een haalbare kaart moet zijn voor de Cats. De dubbele Europese kampioen brengt veel meer ervaring, talent en snel basketbal in. En dat zou het verschil moeten maken.
1: De 27-jarige Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH-prijs voor jong talent gewonnen. LVMH staat voor Louis Vuitton Moët Hennessy. Het is het grootste concern van luxe producten in de wereld. Het is ook een van de meest prestigieuze modeprijzen. Julie Kegels studeerde aan de Antwerpse Modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen modemerk op. Het belang van de LVMH-prijs voor de carrière van een jonge ontwerper valt niet te onderschatten, zegt Eva Konings, modecoördinator bij Flanders DC.
3: Eigenlijk al gewoon genomineerd zijn, zit u al meteen op de radar bij de wereldtop in de mode. Je krijgt daar echt wel in de sector een validatie en een geloofwaardigheid. Dat kan je eigenlijk met geen enkele marketingcampagne kopen, zeg maar. Als winnaar krijg je een belangrijke geldsom. Het gaat toch om €400.000. Dat betekent dat je echt gaat kunnen werken op je productie om die beter op te schalen. Je kan op zoek gaan naar betere materialen om mee te werken.
1: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldstellen, sterren als Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond een optreden van de Catnet Band gepland, maar er kwam steeds meer kritiek op die boeking, vertelt Sissy Michiels.
4: Het was oppositiepartij Groen die vanochtend als eerste eiste dat de VRT het optreden annuleerde. De aanwezigheid van de Catnet Band op een N-VA-dag is in strijd met de politieke neutraliteit van de openbare omroep, zei de partij. De VRT verdedigde vanochtend de boeking nog omdat het een evenement voor gezinnen is, zo zeiden ze. Maar ondertussen kwam er ook van binnen de meerderheid kritiek en een woordvoerder van de VRT laat nu weten dat het bij nader inzien toch beter is om het optreden te annuleren.
1: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag op klaarlichte dag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkantoor van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU. Volgens de president Zelensky was het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit van de aanslag. Bij de aanval raakten minstens 9 mensen gewond. Volgens de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken bewijst de Russische aanval dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor het conflict. Kiev is de afgelopen week voortdurend aangevallen, zowel 's nachts als overdag. De omstreden Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate wordt in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en seks met een minderjarige. Zijn broer Tristan wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid. De twee broers zouden hun slachtoffers geronseld hebben door hen een relatie te beloven. Maar uiteindelijk moesten ze onder dwang pornografische content maken. Zelf ontkennen de broers de aanklachten tegen hen. Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over vrouwen. Ze noemen zichzelf vrouwenhaters. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk worden ze verdacht van tientallen misdrijven. In Nigeria zijn zeker 37 mensen gestorven toen ze olie probeerden te stelen. Dat gebeurde toen een olietanker in een haven in het zuiden van het land werd volgeladen. Met kleine bootjes probeerden de dieven illegaal olie af te tappen. Wellicht zijn ze gestorven door het inademen van giftige dampen. Er zijn ook nog verschillende vermisten. Nigeria is de grootste olieproducent in Afrika. Diefstal van olie is er wijd verspreid. Het gaat om het dodelijkste incident in 3 jaar. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Morgen overwegend droog, maar in de loop van de dag komen er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag wordt zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken en temperaturen tot 25 graden. De start van het WK basketbal voor vrouwen in Berlijn, daar begonnen we mee. De Belgian Cats spelen over een 20-tal minuten hun eerste groepswedstrijd tegen Turkije. De Cats werden al 2 keer Europees kampioen, maar konden op een WK nog nooit een medaille behalen. Meer op 14nieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Hoe geven staten, legers en musea vorm aan het collectieve geheugen? Welke verhalen overleven de geschiedenis en welke worden uitgewist? Ontdek het vanaf 5 september in de tentoonstelling Soul Witness van de Libanese kunstenaar Ali Chéri. Met audiovisuele werken, sculpturen, aquareltekeningen en installaties. Alle info op wiels.org. Samen met Clara.
5: Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
7: Goedemiddag. Als u niet luistert naar de klok, dan komt de klok wel achter u aan. Dat is de les die een eigenwijze jongen leert in die wandelende glokken van Karel Leuwen. Elke zondag glipt hij weg om in de velden te gaan spelen. Liever dat dan naar de mis te gaan. Tot zijn moeder hem waarschuwt dat de kerkklok hem achterna zal zitten als hij nog eens probeert weg te glippen. Nu, ik kan die jongen wel heel goed begrijpen. Bariton Gerald Finley.

Bariton Gerald Finley en pianist Julius Drake met die wandelende glocken van Karl Löwe op een tekst van Goethe. Verhalen worden ook verteld in Aus Andersens Märchen, een 12-delige pianosuite van de Oekraïns-Poolse componist Sergej Bortkiewicz, naar de sprookjes van Hans Christian Andersen. Wie kent ze niet? De prinses op de erhoed, het tinnen soldaatje, de bloemen van de kleine Ida of de nachtegaal. Bortkiewicz schildert ze allemaal. Hier is hij met een selectie uit die... hier is pianist Steven Coombs met een selectie uit die suite. We horen naast de vier die ik net opnoemde ook nog de klok, de engel en de vlinder. Maar we beginnen met de prinses op de erhoed.

0: Wie te lang twijfelt en steeds op zoek blijft naar iets beters, loopt het risico uiteindelijk met lege handen achter te blijven. Dat is de boodschap van het sprookje De Vlinder van Hans Christian Andersen. Sergej Bordkiewicz zet het verhaal op muziek in Der Schmetterling uit zijn piano-suite aus Andersens Märchen. En daarvoor hoorden we ook nog een paar andere delen uit die suite, allemaal gespeeld door Stephen Combs.
1: Eau de vie.
0: Het is vrijdag, we zijn 5 uur gepasseerd, hoog tijd voor Happy Hour. Samen met de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Petrenko trekken we naar het café in Dorpstafereel bij de herberg van Anatoly Liadov. Een plek waar muziek, gezelligheid en folklore de werkweek doen vergeten.

Kleurrijke orkestmuziek van Anatol Yadov, dorpstafereel bij de herberg, door de BBC Philharmonic onder leiding van Vasily Petrenko. En nu we toch in de herberg beland zijn, waarom dan geen glaasje wijn bestellen? Hier is Juche, Juche, der Wein ist da, uit die Schöpfung van Joseph Haydn, in een bewerking voor blazers door het Nederlands Blazersensemble, komt uit een productie met Bart Moejaert, het paradijs op aarde.

Mooie combinatie, een cello met daaronder een basso continuo van orgel, cello en theorbe. Wij hoorden hier de vierde cellosonate van Antonio Vivaldi met Jean-Guillain Cayras, Michael Beringer, Lee Santana en Christophe Dangel. Mooi. En zo zijn we aan het slot gekomen van onze allereerste Eau de Vie. Hopelijk heeft u ervan genoten. Reacties zijn altijd welkom via eaudevie@clara.be of via het Clara-kanaal op VRT Max. U mag ook altijd uw Eau de Vie'tjes doorsturen, een klassieke plaat of filmplaat waar uw dag van gaat sprankelen of waar u instant een goed gevoel bij krijgt. Straks om 8 uur neemt Nicole van Opstel ons mee naar het Brugse Concertgebouw. Zij laat een concert horen dat daar in april dit jaar plaatsvond met de Kammerorkester Basel en Il Giardino Armonico. Ze speelden toen een volledig Haydn-programma, iets om naar uit te kijken. Vooral ook omdat we er de jonge sopraan Lilith Daftian aan het werk horen. Zij zingt een paar operafragmenten van Haydn, een ontdekking. Maar eerst is er nog So What met Lies. Maak er nog een mooi weekend van en wat mij betreft heel graag tot zondag in Walden.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. We gaan live naar het WK basketbal, waar de Belgian Cats hun eerste wedstrijd spelen. Wout van Aert wint de 13e rit in de Vuelta. En in Kiev slaat een Russische drone in op het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Carver Telen, hoe doen ze het?
2: Op 4,5 minuut van het einde van de eerste helft staan de Cats voor. Maar nipt 38-37. Daarnet was er een kloof van 6 punten. Maar de Turkse vrouwen die blijven heel goed shotten met 3-punters. 7 op 11 op dit moment. En de Cats die doen daar een heel klein beetje onder voor 6 op 10. Dus op dat vlak zijn ze elkaar waard. In de shots van onder de bucket. Onder de korf bedoel ik. Daar hebben af en toe de Turkse vrouwen vrijheid gekregen. Te veel vrijheid gekregen om te kunnen scoren met makkelijke layout en dat is iets wat moet veranderen. Die verdediging die moet meer gesloten zijn. Aanvallend loopt het wel goed, maar de coach heeft ook al veel geroteerd, veel gewisseld. En dus staan we met zoveel mogelijk frisse vrouwen op het parket. En dat kan in de loop van deze wedstrijd, die een nek aan nek race gaat worden, wel heel belangrijk zijn. Op 4 minuten van het einde van de eerste helft, 40-37 nu, met een nieuwe score van Emma Meeseman.
1: Dankjewel, Karel. Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. Wout van Aert is tevreden dat hij het haalde.
3: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En, je zag dat het echt nog wel werkwerk bieden. Dus voor zo'n licht is dat heel explosief en gelukkig wist ik dat wel. Dus, ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En hij drong me natuurlijk de kop op. Dus ik moest proberen nog één keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus lukt.
1: Voor Van Aert is het zijn 4e rit overwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij 3 etappes. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. De 27-jarige Vlaamse modeontwerpster Julie Kegels heeft de prestigieuze LVMH modeprijs voor jong talent gewonnen. Goed voor €400.000. Kegels studeerde aan de Antwerpse modeacademie en richtte 2 jaar geleden haar eigen modemerk op. Volgens modejournaliste Veerle Windels wint Kegels de prijs voor haar durf en lef.
4: Ze is onconventioneel, de manier waarop ze durft dingen bij elkaar zetten, bepaalde vormen durven etaleren. Ze zegt zelf, mijn kleren wil ik gedragen zien, maar ik wil ook wel dingen tonen, wat ze dan statement pieces noemt. Ja. Ze heeft bijvoorbeeld rokken gevuld met glitter, ze heeft een jurk getoond in fineerhout. Ze durft buiten de lijntjes te kleuren en dat wordt gelukkig maar nog altijd beloond.
1: De ontwerpen van Julie Kegels worden intussen gedragen door wereldsterren als Dua Lipa, Demi Lovato en Rosalia. VRT annuleert dan toch het optreden van de Catnet Band op de N-VA Familiedag. De partij viert eind september haar 25e verjaardag in pretpark Plopsaland. Daar stond een optreden van de Catnet Band gepland, maar er kwam steeds meer kritiek op die boeking, vertelt Sisse Michiels.
5: Oppositiepartij Groen eiste vanochtend als eerste dat de VRT het optreden zou annuleren. De Catnet Band op een N-VA-dag, dat is in strijd met de politieke neutraliteit van de openbare omroep, zei de partij. De VRT die verdedigt de eerste boeking, het is een evenement voor gezinnen, was de argumentatie. Maar ondertussen kwam er ook van binnen de meerderheid kritiek. En nu zegt de VRT dat het bij nader inzien toch beter is om het optreden te annuleren.
1: De man die gisteren in het Brusselse Zuidstation is opgepakt met een geladen Kalashnikov, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat. De 23-jarige Marokkaan was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen. Douaniers vonden in zijn tas het geladen machinegeweer. Het is nog niet duidelijk wat zijn plannen waren. Het Franse en Belgische gerecht hebben samen 65 miljoen euro in beslag genomen bij consultancybedrijf McKinsey in Brussel in een groot onderzoek naar belastingontduiking. McKinsey is een van de grootste internationale consultants. 4 jaar geleden begon het gerecht in Frankrijk een onderzoek naar mogelijke fraude. Het parket van Brussel heeft nu, op vraag van Frankrijk, 65 miljoen in beslag genomen bij McKinsey. Volgens de parketten zou het gaan om bijna het volledige bedrag dat ontdoken zou zijn. McKinsey zelf zegt dat het de Franse belastingregels nageleefd heeft. In een onderzoek naar McKinsey wordt ook nagegaan of president Macron illegaal geld zou hebben gekregen van McKinsey en of hij hen in ruil opdrachten zou hebben gegeven voor de Franse overheid. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vanmiddag een Russische drone ingeslagen op het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Bij de aanval raakten minstens 9 mensen gewond. Veerle de Vos, wat weten we hierover?
6: Wel, de aanslag vond plaats in het oude centrum van Kiev op klaarlichte dag en was volgens de Oekraïnse president Zelensky gericht tegen het hoofd van de Veiligheidsdienst. En Zelensky dreigt meteen met vergelding. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken noemt het een ernstige escalatie van het conflict en zegt dat de aanval bewijst dat Rusland geen diplomatieke oplossing wil voor de oorlog.
1: Ja, vanochtend meldde het Kremlin dat er morgen voor het eerst 2 Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen om de vredesonderhandelingen herop te starten. Gaan die nu nog door?
6: Wel, dat blijft onduidelijk. Het gaat om Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, en speciale gezant Steve Witkoff. Ze zouden eerst naar Moskou reizen en daarna naar Kiev. Maar volgens een aantal Amerikaanse bronnen zouden er nog niet genoeg garanties zijn voor hun veiligheid. Het wordt dus afwachten of die besprekingen doorgaan, ook na wat er vandaag gebeurd is in Kiev.
1: Dankjewel, Veerle. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn morgenavond niet welkom in Luik voor de wedstrijd tegen Standaar. Dat heeft de burgemeester van Luik, Willy de Meijer, beslist. Volgens de Meijer zijn er niet voldoende politiemensen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Bij voetbalclub Antwerp vinden ze het niet kunnen dat dit pas de dag voor de wedstrijd wordt beslist. En zullen ze actie ondernemen, zegt communicatiemanager Dimitri Huijen.
7: Het gaat uiteindelijk over meer dan 1000 mensen die daar naar uitkijken. 21 bussen die we inleggen, bussen die gereserveerd worden, tickets die gekocht worden, dat gaat over meer dan 30.000, 40.000 euro, waar we vandaag wat we gaan verhalen of proberen te gaan verhalen op de stad Luik ook.
1: Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken, ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima morgen tot 21 graden. Zondag wordt zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken en temperaturen tot 25 graden. We begonnen met de eerste wedstrijd van de Belgian Cats op het WK. De Belgische basketbalvrouwen nemen het in hun eerste groepsmatch op tegen Turkije. Turkije leidt voorlopig met 40-44. Meer op sportza.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan. Vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Piano Concerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
9: So what? Met Lies Steppen. Dagie Peters, we're back.
10: Dag Lies Steppen, dat klopt. Eindelijk.
9: Goed, hè?
10: Ja.
9: Ben je hier weer al?
10: Ja, we zijn hier niet weg te slaan geweest deze zomer, maar dat is maar goed ook. Ja.
9: Heb je een beetje kunnen herbronnen ook tussendoor?
10: Een beetje, ja. Ik heb het rustig aangedaan deze zomer eigenlijk. Van alles een beetje. Een beetje muziek en een beetje gereisd en een beetje ontmoetingen en een beetje niks gedaan.
9: Klinkt verstandig, zoals al de rest wat jij vertelt. Dat is een mooie aanzet voor wat nog komen gaat de rest van het seizoen.
10: Ah ja, daar gaan we.
9: Het is misschien een mooi moment als we er vandaag weer in vliegen voor een nieuw seizoen So What, om ook eens even terug te blikken naar de zomer, ook naar de muziekzomer, de festivals. Gent Jazz is er geweest, mooi geweest. Heel recent nog Jazz Damme. Dat was heel gezellig. Mm-hmm. Daar fijne muzikanten zien spelen. Het laatste weekend van augustus, misschien al een aanrader voor volgend jaar. Er was veel Miles deze zomer. De volledige podcast in 9 delen is nu te beluisteren op VRT Max. En via de andere kanalen gaan we maar eens een kijkje nemen, zou ik zeggen. En naast Miles was ik dan ook wel toe aan een beetje landen deze zomer. Ik ben gaan wandelen in de bergen op een adembenemend mooie plek. Het is fantastisch, de bergen, G.
10: Ik heb het van horen zeggen. Ik ben er al jaren niet meer geweest. Maar het is al wel lang een voornemen om het nog eens te doen, ja.
9: Ja, de adembenemende vergezichten en de kracht van de natuur. Het is met de koebellen op de achtergrond en de geur van dennenbomen. Het is gewoon fantastisch. Niks zo dicht als dichter bij jezelf te komen. En ook jezelf vooral eens even heel erg nietig voelen. Dat is heel verfrissend. Ik raad het iedereen aan. En ik heb eindelijk tijd gevonden om naar The Bear te kijken. Een reeks die vrienden hadden aangeraden. Amerikaanse serie die zich afspeelt in Chicago. En het gaat over koken, maar nog veel meer over het leven zelf eigenlijk. Over zoeken naar rust midden in de chaos. Er is één episode die ik heb moeten afzetten. Want er werd iets te veel geschreeuwd. Maar dat geeft misschien een verkeerd beeld nu. Maar het gaat over rust zoeken in de chaos en leren leven met wat je meedraagt. Niet alles willen oplossen, maar ruimte maken voor wat er is. En misschien zit daar wel veel wijsheid in. Soms, dit nummer kwam daar voorbij. Het liet me niet meer los. Ik denk dat ik er elke ochtend al naar geluisterd heb sindsdien. I love it. Zal ik toch iets verklappen wat het is?
10: Mm-hmm.
9: Paul Simon. Dat is eigenlijk Work in Progress. Het is een vroege versie van een nummer die later toch verschenen is en die dan later herwerkt wordt tot een ander nummer. Maar dit is veel beter.

0: Anna Butters, ook geweldig. Eerst Paul Simon met Let Me Live in Your City. En dat is eigenlijk een vroege versie van Something So Right. Want hij maakte later een ander nummer daarvan op zijn album There Goes Ryman Simon uit 1973. Magie, ik ben echt helemaal verslingerd aan deze vroege schets. Ik vind het mooier, ook het work in progress. En ook tof, hè, dat ze dan voor zoiets heel onbekend, obscuur kiezen in die reeks. Mm-hmm. Maar dat zal makkelijker te zijn om te clearen waarschijnlijk. Ze hebben blijkbaar echt bewust voor zo van die live versies en speciaalletjes gekozen.
1: Ja, waarschijnlijk, ja. Toen je het mij doorstuurde, herkende ik het nummer wel, maar ik wist het niet goed. Ik deed ergens een belletje rinkelen en dan ging ik in mijn cd-kast kijken en ik heb dat album. Maar ik heb alleen Something So Right. En dan had ik ineens pas door dat het eigenlijk een soort van demo-versie daarvan was. Maar ik vind het wel heel mooi en heel puur, ja.
0: Ja, en daarnet hoorden we Bishop, de openingssong van Mighty Vertebrate van Anna Butters. Verschenen op dat o zo fijne International Anthem label. Dat kan je ook bijna blind kopen tegenwoordig, hè?
1: Als je van de stijl houdt die ze doorgaans aanbieden, wel ja. In het begin was het iets meer zo'n moderne variant van, ja, van free jazz meets soul en urban. Geleidelijk aan zijn ze wat meer naar een soort van, ja, ambient getinte platen gegaan, zo meer etherische dingen. Maar het zijn mooie platen en het zijn vooral ook mooie hebben dingen. Het zijn heel mooie artefacten, mooi vormgegeven. Bijzondere hoezen altijd, dus zeker de moeite, ja.
0: Nou, ik vind de muziek ook echt super. We kennen Anna Butters vooral van Jeff Parker's en ETA Fortet. We hebben haar met Flea ook gezien op Jazz Middelheim. Ook op Gen Jazz dit jaar trouwens. Bij Josh Johnson kwam ze ineens langs. Dat is een heel interessante klik en het is heel aanstekelijk. Een muziek, haar soloproject. Veel naar geluisterd. Goede muziek voor in de auto, vind ik.
1: Ik ga het eens testen, ja.
0: Ja. Ze werkte eerder samen met onder andere Phoebe Bridgers, Andrew Bird en Micaiah McCraven. En ja, hier doet ze het allemaal eigenlijk. Ze speelt contrabas, elektrische bas, gitaar, synth, fluit en drumcomputer. En ook Josh Johnson doet mee. Op één nummer is Jeff Parker zelfs te horen. Maar het is de eerste So What van dit seizoen, dus we moeten ook gloednieuwe muziek laten horen. Dit komt uit Zuid-Afrika. En vandaag verschijnt bij Blue Note dit nieuwe album van saxofonist Linda Shikahane. Spreek ik dat goed uit?
1: Shikahane, denk ik dat het is, ja. Het is niet altijd even simpel met die jongens daar. Maar in ieder geval, dat is het, ja. Die man heet Linda, maar dat is dus een man. Speelt al toch al een jaar of 10 aan de zijde van Ndudu Makatini. En dit is al zijn 5e nummer, denk ik. En ja, het ligt wel in de lijn van van de muziek van zijn mentor. Het is ook die trots op die roots, die ook wel weer klinken in die muziek. En dan gekoppeld aan een soort van moderne exploratiedrang met een spiritueel tintje. En op het nummer waar we dadelijk gaan naar gaan luisteren, werkt hij met een rapper, met de Zulu Boy. Maar dat is ook niet zomaar een rap. Het past ook allemaal in die verteltraditie van die voor die Zuid-Afrikaanse jazzmuzikanten zo belangrijk is.

0: En dit is eigenlijk ook tamelijk nieuw. Imvunge Kantu uit The Myth We Choose. De vierde Blue Note-plaat van Duduzo Makatini. Blue Note had speciaal een onderdivisie opgericht. Blue Note Afrika voor hem, hè?
1: Ja, zoiets. Ja. Dus speciaal voor hem hebben ze een nieuw soort sublabel opgericht in Zuid-Afrika. Ja.
0: Ja, verschenen op de valreep voor de zomer, 26 juni. Dus die mochten we niet vergeten. Moesten we zeker meenemen vandaag. En ook hier jazz die geworteld is in de roots met ook zang van Makatini zelf. Dat doet hij steeds meer. Dat is ook een manier om te connecteren met zijn publiek, denk ik dan. Hij is een healer, niet alleen een pianist. Een man met een hele duidelijke boodschap, hele bijzondere figuur. We hebben hem ooit leren kennen als een van de ancestors bij Shabaka. En hier heeft hij samengewerkt met zijn 18-jarige zoon Tingo.
1: Ja, en als ik het goed begrepen heb, dan heeft hij zelfs al een redelijk grote, hoe zeg je dat, vinger in de pap te brokken. Zeg je dat zo? Ja, toch? Hè?
0: Ja?
1: Is dat echt al een volwaardige artiest die samen met zijn vader de boel wel zijn zaakjes op orde heeft. Ja?
0: Prachtig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Minder goed nieuws. Op 25 augustus overleed Dolly Parton. Ze was 80 jaar. Wat een vrouw. Ik was triestig toen ik het hoorde. Het was een vriendin die het mij liet weten. En tegelijk dacht ik, ja, wat een leven. Wat die vrouw achtergelaten heeft, is ongelooflijk. We kunnen alleen maar dankbaar zijn. En daar denken veel mensen zo over, denk ik.
1: Ik vond het werkelijk indrukwekkend om te zien hoe eensgezind dat de reacties waren. Ja, het leek wel alsof iedereen fan is van Dolly Parton. Zelfs mijn dochter kent ze ook, en die is toch van een heel andere generatie. Dus ja, het moet ermee te maken hebben dat die vrouw altijd heel, heel authentiek gebleven is.
0: Ze was ook veel, hè? En ze heeft het ook lang volgehouden. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Ze was natuurlijk een indrukwekkende persoonlijkheid. Er was dat uiterlijk natuurlijk, maar groot talent ook, hè? Om te zingen en liedjes te schrijven. Een zakenvrouw die ook bij de Pinken was. Mm-hmm. Een filantroop. Wat zij deed voor kinderen, dat was ongelooflijk.
1: Ja, best wel indrukwekkend. En heel veel mensen zeggen ook van ja, ze had nog veel rijker kunnen geweest zijn als ze niet zoveel geld had weggeschonken voor goede doelen. Voor leesbevorderingen. Ze kwam op voor mensen uit de LGBT-gemeenschap. Ze nam het op voor zwarte medeburgers, voor kinderen. Dus dat is, we hebben daar zo te weinig van die mensen.
0: Ja, ze kon geen kinderen krijgen zelf, maar ze steunde allerlei projecten om kinderen te laten lezen. Hoe fantastisch is dat, hè? Haar Imagination Library, zo liet ze miljoenen kinderen gratis boeken ontvangen. En mooi eigenlijk, iets wat je persoonlijk ontbreekt, dat je dat weet om te zetten in iets wat je aan andere mensen kan geven. Wijze lessen van Dolly, denk ik. En achter de glitter zat dus niet alleen een fenomenale artiest, maar ook iemand die heel genereus al wat ze had probeerde te delen en door te geven. We gaan luisteren uit de titeltrack van een fantastisch album, Little Sparrow. Maar hier was zij zelf al een veteraan.
1: Ja, toch wel. Ze was eigenlijk al 35 jaar bezig toen die plaat uitkwam, ergens rond de eeuwwisseling. Maar ik kan iedereen aanraden om dat album nog eens te beluisteren. Het is een heel mooie, mature plaat. Klinkt ook heel mooi, echt op de wip tussen bluegrass en folk en country. En het is ook een typisch Dolly-nummer, denk ik. Het gaat over, ik denk in het algemeen een beetje over vrouwen, over kwetsbaarheid, maar ook over weerbaarheid. En er zijn weinig mensen die boodschap zo mooi kunnen brengen, zo eerlijk. En waar dat toch niet overhelt naar te veel meligheid of zo. Je moet het toch maar kunnen, ja.
0: She's a role model.

Deze plaat had ik zo graag niet gedraaid vandaag, J. Peters. Cassandra Wilson is overleden. Dinsdag op 70-jarige leeftijd. Ik verschoot ervan dat ze al zo oud was, want ze zag er nog altijd fantastisch uit.

0: was wel nieuw.
1: Nee, ik denk dat ze wel een belangrijke rol heeft gespeeld in dat bij elkaar brengen van jazz en andere rootsvormen. Ja, dat heeft daar best wel, denk ik, wel wat krediet opgeleverd en veel fans. Ja.
0: Ja, het was een fantastische muzikant. Ik heb haar ooit eens mogen aankondigen op Jazz Middelheim. En ik moet altijd lachen als ik daaraan denk, want het was ook een diva in alle betekenissen van het woord. Ze had gezegd dat ze niet wilde dat er gefilmd werd tijdens het concert. Nu wordt er door iedereen met een telefoon gefilmd, maar het was 2010. En ja, er waren van die hele grote videoscreens en ze wilde niet dat ze erop te zien was. Ze wilde dat de mensen gewoon naar het concert keken, naar het podium. Maar de organisatie had een beetje gedaan alsof ze het niet goed begrepen hadden en het concert werd in gang gezet en de muzikanten stonden op het podium te spelen en ze vertikten het. Ze zat echt op een stoel, zo echt laconiek te kijken van, oh hey man, ik begin niet. En ze heeft dat heel lang volgehouden. Ik herinner me dat de stress echt opgevoerd werd van, kom aan, die mannen staan al 10 minuten te spelen. En ik moet toegeven, die zagen er eigenlijk ook uit alsof ze het al een beetje gewoon waren. Ik had er wel heel erg mee te doen. Ik had echt zoiets van, wow, dat is echt niet tof. Maar ja, ze heeft gelijk gekregen. Die geschermen gingen uit en daarna werd het een goed concert.
1: Ja, soms moet je als artiest op je strepen durven staan natuurlijk.
0: Ja, iets met grenzen of zo. Ja. Misschien had ze workshops kunnen geven en hadden wij er eentje moeten volgen.
1: Zoiets.
0: In juli worden de resultaten altijd bekendgemaakt, for what it's worth natuurlijk, van de Annual Downbeat Critics Poll. Als je dan in de prijzen valt, dan is dat natuurlijk een hele grote eer dat je zo bij de meest gezaghebbende poll in jazzland uitgeroepen wordt tot de beste, de grootste, de belangrijkste. En bij de winnaars staan er deze keer deze twee namen. Mary Halverson, artieste van het jaar, en Ambrose Akinmusere, trompetist van het jaar. En nu wil het toeval dat die samen een plaatje gemaakt hebben.
1: Ja, het is heel slim van jou om de titel aan mij over te laten. Het is Slow-Mo Neon Luminate Hoverings. Ik vind het een verschrikkelijke titel. Maar ik vind het tegelijkertijd ook een hele, hele, hele goede plaat. Het is, zoals je bij Halverson vooral verwacht, is het wringt het af en toe. Maar soms is het ook heel mooi. En ik denk vooral in het nummer waar we naar gaan luisteren. Die trompet, die zingt zo machtig mooi. Ik vind het echt een wonderlijk mooi nummer. Ja.
0: En misschien fijn om meteen even te vermelden voor de fans, Mary Halverson, unieke gitariste. Ze speelt dit najaar bij haar concerts op 13 november. Het zal zeker de moeite zijn om daar een kijkje te gaan nemen. Hier hoor je haar samen met Ambrose Akinmusere.

0: Je kan niet anders dan een boontje hebben voor deze componiste en vibrafoniste Patricia Brennan. En ook zij speelde zich danig in de kijker, want zij is ook in de prijzen gevallen bij Downbeat. Zij ging lopen met de prijs voor album van het jaar, voor Of the Near and Far, en ook vibrafonist van het jaar. Niet slecht, G.
1: Nee, ze is de laatste jaren bezig aan een opmars en terecht, want ik vind het echt wel een van de boeiende figuren van vandaag, los van geslacht of leeftijd of stijl die ze speelt. En ja, het is iemand die zich in de kijker heeft gespeeld via Mary Halverson, maar nu stilaan met haar eigen bands op het voorplan komt.
0: Ze speelt ook in Nederland een concert, hè? 1 concert in de Benelux. Hè?
1: Ja, binnenkort komt ze met haar fantastische septet naar de Benelux. En ze spelen 1 keer in de buurt op 15 november in het Bimhuis in Amsterdam. Ik ga. Voilà.
0: Dus wie wil kan carpoolen.
1: Dat is mogelijk, ja.
0: Age is a privilege, not a punishment. En helaas gaat dat niet voor iedereen op, maar ik vind het wel een mooie gedachte. Maar als er iemand is die begrepen heeft hoe je dat moet doen, waardig ouder wordt, dan is dat wel Marshall Allen. We gaan nu luisteren naar de man die de nalatenschap van Sun Ra na zijn dood overeind hield via het orchestra. Hij blijft gaan, hij is 102 jaar oud, een hipster van 102. Hij was er niet meer bij toen ze op Gentja speelde. Intensief reizen, ja, dat is gewoon te moeilijk geworden. Maar hij speelt nog en hij heeft dus een nieuw album uit. En we gaan nu naar muziek daaruit luisteren. Gies hebben mij foto's getoond op Gentja. Echt zo iemand op zijn telefoon van: hey, wil je misschien Marshall Allen hier vorige week? En hij stond daar in een gouden kostuum. Ik zweer het u, het is niet gelogen. Een soort van hipsterpak, een soort van hip-hop pak in het goud. Hij droeg zijn sax. Hij was iets. Dus hij was op de baan met zijn instrument. Hij was iets aan het roken natuurlijk. Dus. Ja, het is gewoon ongelooflijk, die man.
1: Ja, ik denk dat hij echt van een andere planeet komt. Ja. Het is echt een onwaarschijnlijk fenomeen, die man. Ja.
0: Ja, voilà. We horen hem op dat nieuwe album samen met bassist Jamaluddin Takuma en een reeks gasten, onder andere Emmanuel Wilkins en Nels Klein. Allemaal goed volk, iedereen houdt van hem. En zo maakte hij 101 een audio odyssey. Hij zal 101 geweest zijn vorig jaar toen hij dat opnam. En dit is Slingshot Effect tot 7 uur. En na het nieuws draaien we nog 1 keer nog iets van Miles. We kunnen niet anders, want ja, daar bestaat een podcast over.

0: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats nog altijd bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Turkije. Karel Bertele, hoe staat het daar?
1: Het staat heel goed. In tegenstelling tot de ruststand, toen het 44-45 was, 1 punt voorsprong voor Turkije, werd er in een wervelend derde kwart de Turken van het kastje naar de muur gespeeld. En een heel goede teamprestatie. De verdediging die opnieuw sloot. De aanval die, zoals we van de Cats kennen, heel snel in transitie. Perfect werd afgewerkt bij momenten. Heel mooi basketbal om te zien. En de Cats die liepen uit naar 71-54. Die voorsprong die staat nu ongeveer nog altijd op het bord. Op 2 minuten van het einde van de wedstrijd leiden de Cats met 85-70. En ze gaan die openingsmatch van het WK dus winnen.
0: Dankjewel, Karel. De 32 verdachten van het geweld in het Nederlandse Overasselt blijven 2 weken langer in de cel. Dat heeft de rechtbank in Arnhem beslist. Een van de verdachten is een Belg. Eerder deze week vielen tientallen gewapende en gemaskerde mannen het huis aan van een veroordeelde drugscrimineel. Daarbij kwam een bewaker om het leven en raakten 2 agenten gewond. Alle 32 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Volgens verschillende media zou het geweld te maken hebben met een verdwenen lading cocaïne. De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat er dit weekend een Amerikaanse delegatie naar Moskou en Kiev reist in een poging om de vredesgesprekken herop te starten. De delegatie zal eerst naar Moskou gaan en daarna naar Kiev. Zelensky zegt dat hij garant staat voor de veiligheid van de onderhandelaars wanneer ze in Moskou zijn en hij roept Rusland op om de aanvallen op Kiev te staken tijdens de gesprekken daar. De Amerikaanse delegatie wordt geleid door Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Vandaag voerde Rusland op klaarlichte dag een aanval uit op het gebouw van de Oekraïense inlichtingendienst in Kiev. Wout van Aert heeft de dertiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert reed de hele dag aanvallend en klopte aan de finish de Fransman Valentin Paré-Peintre in een spurt met 2. Van Aert is tevreden dat hij het haalde.
2: Een sprint à deux mogen toch nooit iemand onderschatten. En, ja, je zag je dat echt nog wel weerwerk bieden. Dus voor zo'n licht is dat heel explosief. En gelukkig wist ik dat wel. Dus ja, het was moeilijk inschatten hoeveel dat we net voor hadden in die laatste kilometer. En drong me natuurlijk de kop op. Dus ja, ik moest proberen nog 1 keer adem te halen en dan alles eruit te persen. Dus ja, blijf het lukt.
0: Voor Wout van Aert is het zijn 4e ritoverwinning in de Vuelta. 2 jaar geleden won hij 3 etappes in Spanje. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiderstrui. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig. Maxima morgen tot 21 graden. Zondag wordt zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be. Clara, blijf verwonderd.

0: So What. Met Lies Steppen. Welkom terug. En ja, misschien moeten we er toch nog heel even iets over zeggen. We hebben de podcast Miles, Badass en Jazz Icoon gemaakt met 9 gasten. Zullen we ze nog eens opsommen?
1: Doen.
0: Nabo Klaarhout, Bert Joris, Karel van Keijmeulen, De Schnitzels, Hendrik Lazure en Casper van de Velde, El Spino, Adia van Herentals, Daan Stuiven, Andrew Klaas en Lefto. Zoveel verhalen, zoveel muziek. En wie iets gemist heeft, kan dat dus vinden op VRT Max of een van de geëikte podcastkanalen. Het was een soort van zoektocht naar wat Miles anno 2026 nog kan betekenen. Wat blijft bij, wat inspireert. En we hebben veel klassiekers gedraaid, uiteraard. Maar ik verdenk jou er natuurlijk van toch een speciale mee te brengen vandaag voor de gelegenheid.
1: Ja, we gaan niet nog eens Milestones draaien natuurlijk. Ik hoop...
0: Het steengoed, hè.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik hoop dat de luisteraars allemaal al een exemplaar hebben van Kind of Blue en Ascenseur, Prolet Chafaud en nog wel enkele quintetplaten.
0: En als dat niet zo is, rap u om dat in orde te brengen?
1: Ja, die dingen zijn nog altijd vlot beschikbaar aan heel schappelijke prijzen, dus...
0: En mocht u geluisterd hebben en iets willen delen, stuur ons gerust een berichtje wat u erover vindt. We zijn benieuwd. We willen altijd graag bijleren, ja.
1: Bijsturen kunnen we nu niet meer doen, maar als er ooit een Miles 2 komt, dan weten we wat te doen.
0: Ja, voilà, laat de feedback maar komen. Dus we gaan luisteren naar een minder bekende opname van een kwartet hier van 15 maart 1954. Een tamelijk jonge Miles, aan de vooravond van zijn grote doorbraak.
1: Ja, hij was hier 28 jaar. Wel een heel goed gezelschap met muzikanten die echt wel tot de top behoorden. Maar misschien daarna ook nog bekender zouden worden. Het gaat over pianist Horace Silver, bassist Percy Heath en drummer Art Blakey. Toch niet de minste. En ze spelen een nummer waarvan Sonny Rollins alleszins een legendarische versie heeft gespeeld enkele jaren later. Maar iedereen die houdt van vocale jazz of dat zelf zingt, zal misschien de versies kennen van Ella, van Sarah Vaughan, van Frank Sinatra. Ze hebben het allemaal wel gedaan. Het is die klassieke That Old Devil Moon.

0: John Coltrane, Locomotion uit zijn enige Blue Note plaat Blue Train. Op 23 september vieren we de 100ste verjaardag van Coltrane en dat kunnen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. En zowat gaan we wel een beetje verwennen in september. Wat dat betreft kan moeilijk anders. Hè? Anders heeft Guy die tatoeage voor niks op zijn bovenarm.
1: Onderarm.
0: Onderarm, excuseer. Ik heb het nog niet van nabij bekeken. Ik zal dat straks eens doen. Deze maand veel Coltrane bij ons. Volgende week meer sowieso. En de week erna gaan we een hele aflevering wijden aan die fenomenale saxofonist. Ik kijk er nu al naar uit. En alsof dat niet genoeg is, op woensdag 23 september doen we een live-uitzending vanuit de AB in Brussel vanaf 6 uur en dan de hele avond lang. Precies op die verjaardag van Coltrane met concerten van Eileen Forkelid en James Brandon Lewis en Chad Taylor in duo. Dat wordt fijn. Guy, kom je meedoen?
1: Ja, ja, het staat al heel lang aangekruist in mijn agenda.
0: Ja, ik heb jou daarvoor nodig, hè? Gaan we er gewoon die avond ook nog eens helemaal induiken?
1: Ja, ik sta al te trappelen, ja.
0: Er is veel te doen ook, een film, er wordt muziek gedraaid van Coltrane zelf. En dan ja, artiesten die echt in zijn voetspoor gaan treden, hè?
1: Ja, ja, er duiken een paar artiesten op die echt wel die legacy levend houden. Er zijn ook een paar artiesten die dan de dagen erna komen, die creatief aan de slag gaan met zijn oeuvre. Er is ook een dansvoorstelling die eraan komt. Het wordt heel, heel mooi, maar ja, dat we muzikanten als James Randall Lewis en Chad Taylor daar hebben op de verjaardag van Coltrane, dat is wel de kers op de taart, ja.
0: Dat is een feestje, hè. Dat is echt fantastisch. We hebben al veel over Miles verteld. Een kleurrijke figuur, hè. Iemand die echt gewoon het uitgelezen personage was om daar zo'n podcast in 9 delen over te maken. Coltrane is, ja, minstens even belangrijk, maar totaal anders, hè.
1: Ja, er zijn heel veel overeenkomsten, maar ook heel veel verschillen. Ik denk dat ze alle twee ja, gedreven werden door eenzelfde urgentie en exploratiedrang, elk op hun manier. Ze waren immens ambitieus en hongerig naar nieuwe uitdagingen. Maar dat ging dan gepaard met wel heel andere manieren van spelen. Dat alleen al individueel, maar ook totaal andere temperamenten. Ja. Miles was zeer... zeer, zeer dominant, zeer, zeer expressief, zeer, ja, zeer opvliegend ook soms. Terwijl Coltrane was dan meer een soort van introvert, zoals dat deze dagen heet. En iemand die een binnenvetter meer. En ja, dat levert dan een heel ander type muzikant op, ja.
0: Ja, behalve als hij speelde, hè? Dan liet hij het wel horen. Ja.
1: Dan kwam het er allemaal uit, ja.
0: Ja. Miles een vernieuwer en Coltrane een verdieper?
1: Dat vind ik eigenlijk wel, ja. Miles heeft echt wel keer op keer nieuwe hoofdstukken geïntroduceerd of geperfectioneerd eigenlijk. Bij Coltrane vind ik dat het niet zozeer een verhaal is van en dan komt dat en dan komt dat en dan komt dat. Maar was dat meer... Het was sowieso ook een compacter verhaal. Zijn solo-carrière was maar 10 jaar lang.
0: Hij heeft daarvoor lang ten dienste van Miles gespeeld.
1: Ook. Maar bij Coltrane gaat het voor mij inderdaad meer over een soort verdiepingen, ja. Over een soort van... ook steeds dieper en dieper naar binnen gaan. Ik heb... Dat is ook waarom dat de muziek...
0: Zijn verering van het goddelijke, ook iets hogers. Ja. Het streven naar een spirituele connectie.
1: Ja, en dat is ook waarom de muziek van Coltrane, denk ik, bij heel veel mensen op een andere manier binnenkomt dan bij Miles Davis of zo. Ik heb het gevoel dat het voor Coltrane-fans allemaal heel... heel erg persoonlijk is. Dat het, als de liefde er is, dan is de liefde meteen groot.
0: Misschien moeten we er toch een paar zoeken om ook te komen meedoen op ons feestje.
1: Ja.
0: En weet je wat, als het feest is, ik doe dat altijd graag samen met veel andere mensen, zullen we gewoon wat luisteraars uitnodigen om mee te komen doen met ons ook?
1: Zeker.
0: We mogen tickets weggeven, 7 duo-tickets voor die avond, met dus een vertoning van het Coltrane Quartet concert in Comblain-la-Tour. Dat is de film die daar te zien is, een van de laatste concerten van het klassieke kwartet. En er is van alles te beleven. Eileen Forkelid gaat spelen met een quintet, James Brandon Lewis en Chad Taylor. En wij zijn daar. Misschien alleen al daarom ook fijn om eens dag te komen zeggen. Dus als u stuur maar een berichtje op VRT Max als je graag komt. En dan kunnen we samen die verjaardag vieren. Ook fijn. Misschien ook interessant om mee te geven dat die Coltrane-vieringen al volop bezig zijn. AB en Bozar bundelen hun krachten en doen heel veel dus binnenkort. Maar op zondag 6 september, komende zondag, is er een Coltrane-tribute in 3 delen in de Brugse Parazaar met wat zo'n beetje de Belgische Coltrane genoemd mag worden, Jeroen van Herzelen in een hoofdrol. Iets helemaal anders dan. Amy Mann, Guy. Ook een vakantielink voor mij. Maar jij was meteen zo enthousiast. Ik durfde het bijna niet voorstellen. Dus vertel jij maar.
1: Ja, toen je dat nummer voorstelde, viel ik bijna van mijn stoel. Want dat is eigenlijk het slotnummer. En wat echt wel een van mijn favoriete films is geweest voor lange tijd. Ik heb hem nu lang niet gezien, maar dat wordt dus weer hoog tijd. Magnolia van Paul Thomas Anderson.
0: Misschien moeten we samen kijken. Ik heb de muziek ooit ontdekt toen ik dingen van producer John Bryan aan het checken was.
1: Ja, het is Amy Mann en die producer werk dan al heel lang samen, denk ik. Maar die film is uitgekomen eind de jaren 90. Ik studeerde dan nog en ik denk dat ik dan 3 keer ben gaan kijken in de filmzaal. Omdat ik dat zo'n mooie combinatie vond van drama en humor en absurdisme. En tegelijkertijd raakte die film mij toen ook wel heel diep. En ik heb hem dan nog eens opnieuw gekeken. Herinner ik mij nu met mijn dochter, die hem ook wel goed vond. Maar het is vooral heel leuk, dat nummer. Want wie de film heeft gezien, zal het meteen begrijpen. Het is een song van 3-4 minuten die, denk ik, die hele film van 2,5-3 uur op een heel goede manier samenvat.
0: Ja, ze geeft een soort van innerlijke stem aan die personages, als dat geen ultieme soundtrack is.

0: Als je Magnolia zegt, dan zeg je ook J.J. Cale natuurlijk uit zijn klassieker Naturally uit 1972. Misschien wel zijn ultieme plaat dit, samen met Troubadour. En ja, het is echt zo... Zo kan alleen J.J. Cale het zo, hè. Lekker nonchalant, een beetje sloom, een beetje zwoel, half gefluisterd. De perfecte soundtrack bij de nazomer, vind ik. Ik heb al wat champignons en paddenstoelen gezien en pompoenen. Het staat me niet aan, het moet zomer blijven.
1: Ja, bij J.J. Cale denk ik eigenlijk gewoon aan barbecue en frioboxen vol frisse pintjes en zo, ja.
0: Oké, die gedachte houden we dichtbij. We hebben net gezegd, Marshall Allen, die blijft gaan, 102 intussen. Je hebt ook nog Senior Elders aan het werk gezien op het Summer Bummer Festival, hè?
1: Ja, daar speelde Alexander von Schlippenbach, Duitse pianist, intussen 88 jaar. En dat was ook wonderbaarlijk om naar te kijken. Ik vind het altijd heel indrukwekkend om te zien hoe dat... Die man wel duidelijk al ouder is. Het stappen gaat hem moeilijk af. Fysiek is het echt niet meer eenvoudig om te gaan spelen. Maar dan gaat die man aan een piano zitten en dan... Ja, zelfs met gesloten ogen hoor je binnen de 15 seconden van... Ja, daar is een meester aan het werk. Nog altijd op 88-jarige leeftijd. Een vrije pianist, maar dan met heel veel... verwijzingen naar Monk, letterlijk en ook minder letterlijk. En speels, avontuurlijk, lyrisch, romantisch. Ja, dat is genieten, ja.
0: Klinkt alsof ik iets gemist heb.
1: Mm-hmm, toch wel, ja.
0: Ja. Ik ben Charles Lloyd ook tegengekomen op Gent, ja. Ik heb hem mogen interviewen. Er staat een fragment uit dat interview online. Ik denk op de kanalen van Gent, ja, dat je dat wel kan terugvinden. En dat was ook fijn. 88 jaar, heeft een prachtig concert gespeeld, omringd door muzikanten van een veel jongere generatie. En het lijkt ook alsof de leeftijd geen vat op hem heeft, ook naast het podium heel scherp. En hij zegt dat zijn perspectief op muziek is dat hij nog altijd een student is, dat hij wil blijven leren, openstaan voor wat er nog komt. En soms zegt hij, spreekt de wijsheid van de ouderen door de muziek heen, de wijsheid van wie ons voorgegaan is. En als dat tot u doordringt, dan is dat echt een roeping en een zegen. En dat is het, precies wat dat hem eigenlijk motiveert om te blijven doorgaan en te blijven toeren, want dat is toch wel wat, hè? Die man leeft in Californië. Die moet dan 9 uur vliegen, hè, om zo'n concert in Europa te komen spelen. Hij heeft een hele tournee gedaan. En thuis is hij heel dicht bij de natuur. Hij doet niet liever wandelingen in het groen en zwemmen in de zee. Hiken in de bergen en zwemmen in de zee, zegt die 88-jarige. Hiken in de bergen dus.
1: Oké. Okay.
0: Dat doet hij als hij thuis is. En op podium gaat hij samen met zijn muzikanten naar wat hij a deep place noemt. Een plek van healing, van uplift, van tederheid. Een gezamenlijke reis naar een hoger niveau. Hij wil blijven dromen en harten raken. Muziek als een soort van communal journey to higher levels. Dat zijn zijn woorden. En zijn nieuwe album is net uit. En ik verschoot ervan, dat klinkt gewoon opzwepend. 88 jaar. En ik geniet intussen nog na van zijn concert op Gent Jazz.

0: Nog iets uit eigen land. In augustus verscheen Tolstoy, het vijfde album van Too Noisy Fish. Dat was ooit de ritmesectie van Fess, Flat Earth Society. En 15 jaar later zijn ze nog altijd een uniek trio in België. In onze muziek, ja, absoluut. Veel humor, veel openheid, Guy.
1: Absoluut. Ik vind het echt een van de fijnste pianotrio's die we hebben. Het zijn heel goede muzikanten, maar ze hebben ook een soort van, ja, altijd wel die humor en een zekere rebelsheid. Ze halen inspiratie bij uiteenlopende invloeden. Niet altijd de meest evidente. Maar ze doen soms ook heel mooie dingen, want op die plaats staan weer een paar typische dingen waar dat de dingen tegen elkaar botsen. Maar dit was iets heel moois eigenlijk. Sommige luisteraars hebben het misschien herkend. Het is van Ennio Morricone. Muziek voor de film Sacco en Vanzetti uit de jaren 70. En dat is dan ook weer iets, ja, iets typisch Fest, iets typisch Too Noisy Fish om daarmee aan de slag te gaan. Ja.
0: Ja. Nog een opmerkelijke release deze zomer is een EP die heet Joy van Isaiah Collier. Die saxofonist heb op Middleham aan het werk gezien, op Brussels Jazz Festival ook. Hij imponeerde met zijn Coltrane hommages met heel veel vuur. Dit is helemaal anders, heel soulvol, veel lichter, zoals die titel Joy dan ook zegt. Het is heel bewust. Hij wil joy als een soort van guiding light doorheen de muziek voelen schijnen in de moeilijke tijden waar we allemaal samen in zitten. En ja, je hoort hem hier ook echt wel als multi-instrumentalist. En dat was niet toevallig, hij doet een beetje een prinske hier. Hè?
1: Dat klopt. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Hij was in de studio, hij was er als eerste, maar zijn muzikanten zaten vast in de file.
0: Ja.
1: En dan dacht hij van, ja, weet je, ik betaal hier voor die studiotijd. Ik ga het gewoon allemaal zelf doen. En dat heeft hij dus gedaan. En hij speelt fluit, drums, wurlitzer, percussie. En ja, dat is dan het resultaat geworden.
0: Landscape of Dreams.

0: The Night. Morphine. Mm-hmm. Op vrijdagavond op Clara.
1: Ja, eigenlijk zijn we een uur of vijf te vroeg met het nummer, denk ik. Maar het passeerde laatst nog eens en ik had het gevoel van dat is echt een so-what nummer met een heel bijzondere vibe. Het is een heel redelijk donker en redelijk romantisch nummer van een band met een... Ja, maar toch een bijzonder aura, een soort van grootstadscool of zo. Het is geen jazz, maar het heeft wel die sfeer gedraagt wel zo die... Ja, dat gevoel in zich of zo. En die vrijheid, ja.
0: Ik vind het helemaal prima.
1: Oké.
0: Ja. We zijn bijna aan het einde van deze So What. Volgende week meer nieuwe muziek, meer Coltrane vooral ook. En meer vrijkaarten, dus zeker luisteren als je een aantal concerten wil meepikken die mee die 100ste verjaardag van John Coltrane vieren. En op 28 augustus verscheen ook het vierde album van, ik doe mijn best om dit goed uit te spreken, Funkt Vert Plastic.
1: Perfect, denk ik. Ja.
0: Zoiets,
1: ja.
0: Oké, okay, wie zijn dat?
1: Het is een internationaal trio met een Zweedse bassist, Petter Elt, een Sloveense pianiste, Kaja Draxler, en een Duitse drummer, Christian Lillinger. Ze zitten eigenlijk meer in, ja, doorgaans meer in de avant-garde flank van de moderne jazz. Ze zijn allemaal technisch zeer, zeer begaafd. Ze spelen meestal, ja, heel ingenieuze, vernuftige muziek. Maar ze laten soms ook de teugels vieren en soms wordt het ook heel erg lyrisch. Zoals in dit nummer en dan...
0: En die vrije zielen, die geef jij hier graag een plaats bij ons. We zijn
1: natuurlijk, ja, natuurlijk.
0: Oké. Okay. We gaan luisteren. Mera Punkt heet dit nummer van Punkt Vert Plastic. En Nicole heeft dadelijk muziek van Joseph Haydn voor ons. Kwestie van in balans te blijven. Blijven luisteren naar Clara. Heel graag tot gauw en dankjewel, Guy Peters.
1: Graag gedaan.

0: 8 uur, goedenavond, 14 nieuws met Jo van Veekes. In Massachusetts in de VS dreigt het proces tegen Lindsay Clancy zonder uitslag te eindigen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen tijdens een psychose. Na 7 dagen beraadslagen komt de jury er niet uit. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen 5 weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat ze dat deed door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het moord. De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: De sabotage van het Duitse elektriciteitsnet de voorbije dagen zou het werk zijn van een klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het gaat om een 48-jarige man uit Gevelsberg in het westen van Duitsland. Hij zou een brief geschreven hebben waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. De man zelf is nog niet gevonden. In zijn woning vonden speurders wel vermoedelijk springstoffen. Het is nog niet duidelijk of de man alleen handelde. Sport. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. Onze Belgische basketbalvrouwen versloegen Turkije met 89-75. Een verslag van Karel Bertele.
2: Wie de match niet heeft gezien, zal dit een normale overwinning vinden. Maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was te groot om het door de vingers te zien. Voor de rust was de verdediging te traag, vielen er gaten en sloten de 5 speelsters niet genoeg de weg naar de korf voor de Turkse vrouwen. Zij konden profiteren, ook al omdat hun 3-punters binnenvielen. Niets van dat alles in de tweede helft en vooral in het derde kwart. De metamorfose die de Cats in de verdediging ondergingen was bij momenten zo overtuigend dat Turkije niet meer tot scoren kwam. In de aanval kon Emma Meesman haar stempel drukken, Julie Almond strooide met assist en Julie van Looy gooide in totaal 7 3-punters binnen. Bij 83-63 in het vierde kwart was de kloof gemaakt. Op nu naar zondag voor match 2 tegen Puerto Rico. Ook dat moet lukken. En zo is het begin van het toernooi voor de Belgen. Alvast prima.
0: En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Bert Sterks, jij bent daar voor ons. Zijn er al sportieve prestaties te melden?
3: Jawel, een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten van Chase Jackson, 21 meter 14 centimeter ver, en een persoonlijk record van Jonathan Sakkoor op de 400 meter. Het hoofdprogramma begint zometeen met Pauline Kukuit op de 400 meter horde. In de vorm van haar leven wil ze hier nog een knalprestatie leveren, en ook het polstokspringen met de grote mannen Duplantis en Karalis begint rond deze tijd. Straks zijn er nog Belgen die met de medaille uit Birmingham van het EK zijn teruggekeerd, met Jana Valent op de 5000 meter, Gies in het Inkstapspringen en Verherstraten op de 100 meter. Dat allemaal na een openingsceremonie met koning Filip en koningin Mathilde in de tribunes, die Helmoet Lotti de Brabantsonne hoorde zingen, en een huldiging van negenvoudig Olympisch kampioen Carl Lewis.
0: Bedankt Bert. Het wordt geleidelijk droog met wel nog veel wolken. Ook morgen overwegend droog. In de loop van de dag ontstaan er wel stapelwolken. Aan de kust blijft het vaak zonnig, maxima tot 21 graden. Zondag zonnig met aan het einde van de dag hoge sluierwolken. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op sportza.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Clara in concert met Nicole van Opstal.
2: Een goeie avond. De Italiaanse dirigent Giovanni Antonini verdiept zich al vele jaren in het oeuvre van Joseph Haydn. Het is zijn bedoeling om tegen 2032 alle symfonieën van Haydn uit te voeren en op te nemen. 2032, dat is het 300ste geboortejaar van Haydn en dat opnameproject vordert dus aardig. Antonini werkt daarvoor samen met het Kammerorkester Basel en met Il Giardino Armonico. Eind april waren deze orkesten met Antonini in het Concertgebouw in Brugge om er het publiek te trakteren op een avondje Haydn. En dit concert beleven we vanavond nog eens opnieuw. Ze begonnen met een van de Londense symfonieën van Haydn, het nummer 96. Haydn voltooide die symfonie in 1791 voor een uitvoering in de concertzaal van Hanover Square, een modieuze wijk in Londen. Haydn was 69 toen hij deze eerste buitenlandse concertreis ondernam. En wat je hoort is Haydn op het toppunt van zijn kunnen. De symfonie opent met een plechtige, langzame inleiding, waarna een levendig allegro losbarst. Het trage tweede deel verloopt in een charmante rococo-sfeer. En dan is er het menuet van het derde deel. Daarin krijgt de hobo zelfs een lange lyrische solo. En het is een van de vele momenten waarop Haydn laat horen hoe verfijnd hij voor blazers kon schrijven.

Het Kammerorkester Basel en Il Giardino Armonico, geleid door Giovanni Antonini, met de symfonie nummer 96 van Joseph Haydn. Een prachtig werk dat ons helemaal in de wereld van Haydn brengt. Muziek met elegantie, met humor en vakmanschap. En daarna kwam de Armeense sopraan Lilith Daftian om enkele arias van Haydn te zingen. Die werken zijn minder bekend, want Haydn is bij uitstek een componist van instrumentale werken. Maar hij schreef toch ook een zevental opera's, het merendeel komische opera's, al vond hij zelf dat hij daar geen aanleg voor had. Bij deze toch een kleine kennismaking. Lilith Daftian zingt eerst Dove l'amato bene uit Orfeo et Euridice. En dat is een opera die hij voor Londen schreef, net zoals de symfonie die we net hoorden. En daarna zingt ze de aria Fra un dolce delirio uit L'isola disabitata. Die opera klonk in het theater van het paleis van prins Esterhazy, waar Haydn decennia lang hofcomponist was.

Haydn en opera, het is een minder bekende combinatie, maar wel een combinatie die er was. Sopraan Lili Taftian zong eerst een aria uit Orfeo et Euridice, opera die Haydn schreef voor Londen. En daarna Fra un dolce delirio uit L'isola disabitata, en dat was een opera voor Esterhazza. Dadelijk zingt ze een aria uit Armida, die Haydn zelf beschouwde als zijn beste opera. A non ferir taresta, de aria komt uit de derde acte van de opera. En aansluitend Ragion dell'alma siede uit Il mondo della luna. Lili Taftian en Kamerorkester Basel en Il Giardino Armonico met Giovanni Antonini als dirigent.

Virtuositeit troef in deze aria van Joseph Haydn, Ragion dell'alma siede uit Il mondo della luna. En het trapezewerk werd met verve verricht door sopraan Lili Daftian, geruggesteund door Kamerorkester Basel en Il Giardino Armonico met Giovanni Antonini als dirigent, live in het Concertgebouw in Brugge eind april. En de avond Haydn werd afgesloten met nog een symfonie, nummer 97 dit keer. En ook dat was een van de zogenaamde Londense symfonieën. Het was impresario Johan Peter Salomon die Haydn naar Londen had gehaald, waar Haydn echt als een held onthaald werd. Salomon was zelf ook violist. En in deze symfonie nummer 97 brengt Haydn eerbetoon aan Salomon. Salomon was bij de première namelijk concertmeester van het orkest. En aan het einde van het menuet schreef Haydn een klein solootje in het hoge octaaf, waardoor Salomon zich letterlijk even kon onderscheiden van de rest van de strijkers. En er is nog een bijzondere verwijzing. In de langzame inleiding van deze symfonie citeert Haydn een passage uit Così fan tutte van Mozart. Haydn was enkele jaren eerder aanwezig geweest bij de repetities van deze opera van Così fan tutte. En terwijl hij in Londen verbleef, bereikte hem het nieuws dat Mozart overleden was. Met die subtiele verwijzing naar de opera bracht Haydn een bescheiden eerbetoon aan zijn goede vriend.

De symfonie nummer 97 van Joseph Haydn met het Kammerorkester Basel en Il Giardino Armonico, geleid door Giovanni Antonini. En als tomaatje voor dit Haydn-concert kreeg het publiek in Brugge nog wat Haydn, de mooie opgewekte finale uit de symfonie nummer 91.

Finale vivace uit de symfonie nummer 91 van Joseph Haydn. Het bisnummer van het concert in Brugge op 24 april. Concert helemaal in het teken van Joseph Haydn. Met het Kammerorkester Basel en Il Giardino Armonico geleid door Giovanni Antonini. Sinds vele jaren leidt Antonini zijn Il Giardino Armonico en later deed hij dat ook met het Kammerorkester Basel. Maar zijn eerste en nog steeds grote liefde is de blokfluit. Daar in Brugge vertelde hij me dat er altijd blokfluiten met hem meegaan op concertreis, ook al valt er geen blokfluit te spelen. Maar in het volgende repertoire doet hij dat dus wel. Muziek van Lodovico Viadana en Cristofano Carezana, met tussendoor ook Giovanni del Buono en Giovanni de Mac, gespeeld door Il Giardino Armonico.

Een mooie tarantella van Cristofaro Carezana sloot dit hoofdstukje 17e eeuwse muziek af met Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini, die ook blokfluit speelde. En pianist Florian Noack maakte een pianobewerking van muziek van de 16e eeuwse componist Tilman Suzzato, Danserijen.

danserijen van Tilman Suzzato in een pianoversie door Florian Noack. En Noack blijft nog even aan de piano zitten, nu om ons mee op zee te nemen voor enkele fragmenten uit Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Festival in Bagdad, de zee en schipbreuk.

Florian Nowak met fragmenten uit Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Straks na het nieuws krijgt u Volkenaars en van oud tot zolang nog Steven Isserlis op cello en Konishi aan de piano met werk van Augusta Holmes. Nog een heel mooie avond en alvast een heel fijn weekend.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin vindt het ongepast om te zeggen dat Rusland een hybride oorlog voert tegen Europa. De cyberaanvallen en sabotagedaden van Rusland gaan verder dan dat en ze wijzen op echte oorlogsdaden. Dat heeft Quentin gezegd in de afspraak op vrijdag.
2: Dat is geen hybride, dat is wat gebeurt in Leipzig, dat is een aanval. Punt aan de lijn.
3: Dat is oorlog.
2: Maar we zijn in een soort van oorlog, dus u heeft ook de wettelijke betekenis. Maar als de cyberattacken, de cyberaanvallen die elke dag, die we krijgen elke dag, als ze snijden kabels in de Finse Zee enzovoort, dat zijn aanvallen.
0: In de Verenigde Staten zijn enkele legerveteranen en een historicus naar de rechtbank gestapt om te voorkomen dat president Trump start met de bouw van zijn omstreden triomfboog. Dat monument, dat 76 meter hoog moet worden, is gepland vlakbij een belangrijk oorlogskerkhof in Washington. Over 2 weken zouden de eerste werken beginnen, volgens Trump. Maar het project is nog niet definitief goedgekeurd. De klagers hopen nu dat de rechtbank de werken daarom verbiedt. Sport. In het voetbal is landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Peter van den Bemt, ze zitten in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Een uur ver, Club Brugge leidt met 0-1. Een goal van Johan net voor rust. Een own goal is dat op een voorzet van Sabbe. Club Brugge, goede start met veel doelpogingen in de openingskwartier. Maar daarna niet meer dezelfde druk kunnen aanhouden. Lommel beter en beter in de wedstrijd zonder dat het gevaarlijk kon worden. Tot dan ineens op slag van rust. Johan met de own goal. En dan bij het begin van de tweede nog een gevaarlijke vrije trap van Vetlessen via doelman Piklak tegen de lat. En dan daarnet de kans voor Lommel om gelijk te maken. Maar Konadu werd in extremis nog gestuit door een uitstekende redding van Jan Sommer. Club Brugge met 1 oog al toch op de start van de Champions League. Dinsdag tegen Aston Villa moet wel nog knokken om de voorsprong vast te houden. Een half uur nog hier in Lommel 0-1.
0: Dankjewel Peter. En in het Koning Boudewijnstadion wordt de 50ste editie van de Memorial van Damme gehouden. Werd sterks de eerste avond is er zowat afgelopen. Wat is de balans?
5: Het was een best goede avond. Paulien Coquuyt zorgde vroeg op de avond al voor een mooi Belgisch moment door voor de 2e keer in korte tijd het Belgisch record aan te scherpen op de 400 meter horde, 53-20. Meteen ook goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar. Andere sterke prestaties kwamen er van de Amerikaanse Chase Jackson met een beste wereldjaarprestatie in het kogelstoten. De Keniaan Wanyonyi liep een meetingrecord op de 800 meter, een fractie trager dan zijn beste jaartijd van vorige week. En er waren nog meetingrecords, onder andere van Kibin Achipi op de 400 meter en in het poolstokspringen bij de man. Niet van Mondo Duplantis, wel van de Griek Karalis. Hij ging over 6 meter en 12. Duplantis had last van een blessure tijdens een opwarming en kwam niet in actie. Een domper voor de atletiekliefhebbers.
0: Bedankt Bert. Het weer, vannacht nog wat wolken en lichte regen in het centrum en het oosten. Later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog, tot 22 graden dan. Zondag zon en wolkenvelden, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Meer in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Luitist Joshua Stauffer met muziek van David Seary, die hij van passen bij het leven en het werk van Henry David Thoreau, staat op een klankband van een driedelige PBS-documentaire reeks die historische figuren tot leven wekt met een indrukwekkende cast. Zo hoor je Jeff Goldblum als Henry David Thoreau en Meryl Streep als Margaret Fuller en levert George Clooney de voice-over. U zult het vandaag nog eens een keertje met mij moeten stellen in de eerste Valkenaars en Van Hout na de zomervakantie. Met tracks die je 1 september hebben overleefd en vandaag de Clara Teamdag. Hier is dat de Zweedse Mariam Valentin op haar Hubroplaat Spring Flood.

twee trouwe bondgenoten uit de experimentele folk, de Amerikaanse Josephine Foster en haar jarenlange Spaanse muzikale partner Victor Herrero. Op een recente album Adormidera, Opium Papa, verbeet je verslavend en archaïs, maar zeer tijdloos allemaal in een wereld die overweldigend en meedogenloos kan aanvoelen. Daarin biedt deze muziek beschutting. Er is muziek van Ayin, het trio van trompetist Jamen Martini met accordeonist Piet Maris en bassist Otto Kind sinds hun residentie in de abdij van Park in Heverlee goed thuis daar.

Faces of Night. De Brusselse band Limiet volgende vrijdag op 11 september 9-11 nog eens live mee te maken bij Bernards Platform in Antwerpen. Een track hier uit een tweede album, A Thought Went Up My Mind Today, met teksten van Emily Dickinson en William Blake, opgenomen en gemixt door Koen Giezen in zijn studio La Patrie in Gent en uitgebracht bij Werf Records. Jazzzangeres Gabrielle Cavassa heeft kort voor de zomer haar eerste eigen plaat uitgebracht bij Blue Note Records, waarop ze zich weert als een duivel in een wijwatervat.

De IJslandse groep Mogil met een postuum muzikaal monument voor Sölvi Helgason, een nomadische intellectueel, schilder, filosoof en dichter die in de 19e eeuw onder het pseudoniem Solon Islandus door IJsland zwierf. In het Nationaal Museum van IJsland is nog tot januari van volgend jaar een kleine tentoonstelling rond hem te zien. Daar hebben zij een hele soundtrack bij bedacht. Dit is even tijdloos als Josephine Foster, een transatlantisch ritueel ver weg van de hectiek van iedere dag. De Litouwse kanklespeelster en zangeres Indre Jurgelievichouté samen met de Chileense Mapuche-muzikant en klankkunstenaar Wewen Chu op een album Na de Regen uit bij het Belgische stroomlabel van Ziggy de Vriend. In november vieren zij hun 10-jarig bestaan met een feestje in de Botanie.

uit bij het Amsterdamse label N Sounds van Yannis Kyriakides en Andy Moore, het kwartet Futuro Ancestrale. Een project geïnitieerd door de Italiaanse baritonsaxofonist, doedelzakspeler en componist Giuseppe D'Oronzo, die ook in Amsterdam thuis is, net als de Puerto Ricaans-Amerikaanse drummer Frank Rosali. Die spoelde daar in 2016 aan vanuit Chicago hun debuutalbum samen, heet Else When, een mix van oeroude muzikale tradities en futuristische klanklandschappen. En dat krijgen we hier ook van twee heel uiteenlopende vertegenwoordigers van de Sardijnse muziek.

Een reis naar het hart van Sardinië met Paolo Angeli in combinatie met de tenore Muralis, innovatieve nieuwe muziek, zij aan zij met een van de oudste polyfone tradities in het Middellandse zeegebied. Er hoort ook een documentaire bij, geregisseerd door Alberto Diana. Ernst Reiziger is evenzeer een vrije geest, een muzikant die maar zelden bestaand repertoire speelt, maar bij voorkeur ter plekke zijn muziekjes maakt. Soms doet hij dat helemaal solo, soms met een handvol andere muzikanten en soms ook met polyfone zangers uit Sardinië, zoals hier een Sardijns Ave Maria.

De Italiaanse componist en klankentapper Enrico Coco aan de haal met de tenoris Di Bitti. Een experiment uit 1999 dat wij in 2006 voor het eerst op Clara hebben laten horen. 20 jaar geleden ondertussen. Time flies when you're having fun. Voor bewerkingen van Sardijnse volksliedjes mogen we ook altijd aankloppen bij Luciano Berio. Dit miniatuurtje vertelt het verhaal van een eenzame, treurige vogel in de nacht, Cathy Barbarian, en het Juliet Ensemble onder leiding van Luciano Berio himself.

Enchanted Sea van Camille Camille, de titeltrack van haar album. In oktober is ze nog eens live te zien in de Roma in Antwerpen, in het Depot in Leuven en in de 4AD in Diksmuiden, maar ook in Londen en in Amsterdam. De star van Camille Willemaert is echt rising. Er is de in 2021 overleden Duits-Amerikaanse beeldenkunstenaar Bob Rutman samen met het ensemble Modern onder leiding van Peter Jeudfeus in The White Pond uit Walden van Heiner Goebbels, een ECM-opname geïnspireerd door Kathleen van Pavel en het Walden Festival en toch ook het boek van Henry David Thoreau.

Het ensemble intercontemporain onder leiding van Pierre Bleuze met Lament of the Bold Singer, het tweede deel uit Scenes from a Street Theater van de Koreaanse Un Suk Chin, een van de sleutelfiguren van de nieuwere generatie Aziatische componisten, studenten van George Ligeti, goed thuis in Duitsland en in Nederland. Er is muziek uit 2015 van de Amerikaanse componiste Gabriela Smit op maat geschreven van het Aizuri Quartet, Carrot Revolution, geïnspireerd door een wortelquote die vaak wordt toegeschreven aan de Franse schilder Paul Cézanne, die vond volgens kunsthandelaar Ambroise Vollard de traditionele Franse kunstacademie veel te ouderwets en te schools en die wou eens aan de boom schudden met het schilderen van een simpele bussel wortelen. Op je heel eigen manier kan je ook de wereld veranderen. Smit trekt die filosofie door naar het strijkkwartet en vraagt zich af hoe kun je twee violen, een oud viool en een cello opnieuw fris en een beetje onorthodox laten klinken. Dit is haar antwoord. Carrot Revolution.

0: fris als een bussel jonge wortelende Carrot Revolution van Gabriela Smit, een explosie van energie, ritme en textuur. Strijkers kan je ook benaderen als percussie-instrumenten of als synthesizers. Daar zijn genoeg onconventionele speeltechnieken voor beschikbaar, een demonstratie van het Aizuri-kwartet hier uit een debuutalbum uit 2018, Blueprinting. Dirk Blossé heeft ook zoiets geschreven voor celliste Marie Alain, waarvoor zij alles uit de klankkast mag halen. Ze roept onszelf de titel toe.
1: Me, myself, and I.

muzikale troost in tijden van korte termijn belangen van het Spaanse duo Los Sara Fontan, een uitnodiging om door te gaan en niet op te geven, die dit voorjaar verscheen bij het label Loud Music. Voor traditionele muiden ballads door een feministische hedendaagse lens kunnen we sinds een paar maanden ook terecht bij de in Berlijn gevestigde componiste, violiste en kunstenares Jessie Marino. Dit is haar Hell and High Water 2.0.

anti-water, maar dan anders. Moorden op vrouwen, romantiseren of als puur entertainment gebruiken, daar doen we in principe niet meer aan in september van 2026. Maar als je naar het nieuws luistert, dan weet je dat niet iedere stap vooruit voor altijd is verworven. Daar hebben mannetjes soms een beetje moeite mee. Tot zover ongeveer deze eerste Valkenaars en Van Hout na de zomervakantie. Toetsenist Jozef Dumoulin die zorgt voor onze laatste noten vandaag met een live boetseerder erbij. De Amerikaanse producer, componist en geluidskunstenaar Joseph Brancheforte. Een album dat dwingt tot vertraging en zeer aandachtig de oren spitsen. In mei uitgebracht op Brancheforte's eigen platenlabel Grey Fate. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot overmorgen. Tot zondag om 8 uur. Thank you.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Massachusetts in de VS is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen, tijdens een psychose. De jury kwam er onderling niet uit en de rechter besloot dat er sprake was van een mistrial, een ongeldig proces dus. Vanuit de VS, Thomas de Graven.
1: Dit proces heeft de VS heel erg beroerd de afgelopen weken. Lindsay Clancy ontkent niet dat ze haar 3 kinderen ombracht, maar de verdediging zegt dat dat kwam door een postpartum psychose, dat ze niet zichzelf was op het moment van de feiten, dat ze hallucineerde en geen goed van kwaad kon onderscheiden. De aanklager argumenteerde dat ze wel wist wat ze deed en noemt het drievoudige moord. De jury heeft 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was, maar een jurybeslissing in de VS moet unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. Het proces wordt nu als mislukt verklaard, eindigt zonder uitspraak. Er wordt verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal willen. Dan zal er een datum moeten gevonden worden voor dat nieuwe proces, met ook een heel nieuwe jury.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek. De kinderopvang blijft wel gewoon open. De Universiteit van Cambridge start een onafhankelijk onderzoek naar de steun die ze gaf aan professor Jason Arday voor zijn dood. Arday overleed op 14 augustus, een week nadat hij ontslag had genomen als sociologieprofessor. Hij stond onder zware druk door beschuldigingen van plagiaat, beschuldigingen die hij altijd ontkende. Het onderzoek is tweeledig. Eerst wordt bekeken of Arday na de beschuldigingen de juiste bescherming kreeg van de universiteit. Een tweede onderzoek moet de bredere omstandigheden van zijn tijd in Cambridge in kaart brengen. Het hele onderzoek zal 6 maanden duren. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die Mercatorkaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de VN heeft gestemd over de zaak. Alleen de VS stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan gevolgen hebben voor schoolboeken en navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd. Hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut. Hij kreeg dan ook een warm welkom.
2: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dan mag het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de eerste avond van de Memorial van Damme afgewerkt. Een overzicht van Bert Sterks.
3: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder polstokspringen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Vannacht nog wat wolken en lichte regen, later brede opklaringen vanaf de kust met minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt en overwegend droog tot 22 graden. Zondag eerst zonnig, tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. De komende uren laat ik u in handen van Matthijs Bijnens, die voor jullie de wereld in de gaten houdt. Meer nieuws vindt u in de apps van Sporta en VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.